0: Oh mama.
1: De legendarische Barris Hammond. Hey. 28 augustus 1955. En Tide Aman Atapa, 71 jaar. Alongside de dancehall superstar Pop Khan. It's all about the reggae music tonight. And from Beresford Hammond, strictly to the man called Chronix. And Chronix say, love, I know love. En eigenlijk dat bim de al, dat alibi eigenlijk na a planning voor de moza ja plan voor a almighty na lift the bim flow amongst mans, mankind. Maar jammer genoeg is nog ver zoek. We are praying for love, man.
2: Now it all began. Yes.
1: Because the Almighty is love.

Ja, man is one and the same. Want verschillende natie. Ik begint op een verschillende manier. Maar uiteindelijk allemaal erkent dat one creator de. Daarom heb ik give thanks and praises. Want in berekend alibi kon alibi na one precious thing. Echt waard moro go to na jamanti. Want in berekend nadere einde. Iedereen kreeg.

0: Papa Bekoy. Voer ons naar West-Afrika, Ivoorkust. De legendarische Alpha Blondie. Ja man, me like the interview voor Alpha Blondie. And right now, appa a tour door Europa. Ja man, legend, 73 jaar. And this one is from Ivoorkust, West-Afrika, Europa, Italië. Italië. The Sicilian Rastaman, they say Colin Selassie.
1: David with his team beat Willard.
0: Colin Selassie, Colin Selassie. Hij bedoelt eigenlijk de karakter voor Selassie. Sang Selassie is napgie.

Dit is een goede combinatie van Aimaru Tafari, son of the legendary Queen Africa, alongside Iwin

En ik wil groetjes sturen aan de whole Rastafarian community. Daarna Bingi de Boboshanti aan de 12th Tribe of Israel. En our righteous man and righteous woman en die town man. Remember, clean out a duet do. En ook aan RFS, Rastafari Federatie Suriname, onder leiding Dolu.

all this love. Reggae music till 12 o'clock. Babylon.

0: In FM, you just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Wasansa langa, noka sweetie, en wasansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Het is de laatste vrijdag van de maand augustus, lieve luisteraars. Een hele goede avond. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag laat ik jullie wederom de 10 heetste pokoes op dit moment in Switzerland horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet? Dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Tyla met That Girl. Ze kwam nieuw binnen. Op nummer 9 kwam ook nieuw binnen Michiko van DJ Goya. Op nummer 8 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 7 Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 6 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 5 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 4 hadden we Brady van Enver. Op nummer 3 My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 2 stond Pareltje met Crazy For You. En onze nummer 1 van de vorige week was Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. We hebben deze week wederom een nieuwe op de lijst. Er is eentje van Rude Boy en Sarkodi en het heet Blessed and Alive.
4: What else? You know what time it is?
5: Okay, coming on.
4: Open the door, baby.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkoody. Deze jonge dame kwam de vorige week nieuw binnen op nummer

Dat is onze nummer 9 van deze week, That Girl van Tyla. Dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Het gaat ook een plekje vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Michiko van DJ Goya.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: That is onto nummer 7 van deze week. Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plekje nummer 6. Nou, Valiant en Shensia stonden 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze op nummer 3. Deze week gaan ze 3 plekken achteruit en staan op nummer 6 met My Turn.
2: Edit by

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia. Okay. Psycho gaat deze week een plekje vooruit en staat op nummer 5 met Doe Normaal.
1: Nummer 5.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Het volgende lied staat voor de derde week op nummer 4. Ja, voor de derde week. Ik heb het over Brady van Enver.

is onze nummer 4 van deze week. Enver met Breaky. We zijn intussen beland bij de top 3, lieve luisteraars. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben.

Cupid van Doughboy en AJ Tracy. Op nummer 6 My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 5 staat Psycho met Doe Normaal. En op nummer 4 hebben we Brady van Enver. Dan is het tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Nou, de hele dag hoor ik dit lied terug.

0: 2 van deze week Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Lieve luisteraars, jullie hebben gehoord dat de nummer 1 van de vorige week verslagen is. En dat wil zeggen dat wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Nu op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. De populairste pokoe op dit moment, Pareltje met Crazy For You.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
3: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week, Crazy For You van Pareltje. We hebben deze week 1 nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 lied uit de lijst is. Checkmate van Psycho is eruit. En ja, hij stond 4 weken lang op nummer 1 met deze pokoe. Dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal, net als ik, weer ontzettend hebben genoten.

0: Limb Radio.
1: Old Scars.

0: Lim FM. Smooth music.
1: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
2: Omwikkama.
1: Oei, omwikkama. Fijn omwikkama. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan. Vogel snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed dabe. Oké, Arkino, taaie bek. Wat teke me? Ja, want daar heb ik wat voor maken teke san. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I ben de abewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
3: 91.7 FM.
4: Welcome on board. We are ready for takeoff. Please fasten your seatbelts.
5: You're listening now to the master mix of DJ Tim.

0: 101.7 FM.
1: DJ Timmy.
2: Lim Radio. 91.7 FM.

0: zijn. God zegen.
1: Ramtangi masragado. Fudiu giu piking. A okasi disi fucharna bosko pukong. En a bosko putakso. In het rechtszaal van het

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefde, goedemorgen. Hoe gaat het met u allen? Dit is het programma Word of God en ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze ochtend wil ik een ode brengen aan alle vrouwen in de natie Suriname. Wie ze ook zijn, groot, klein, jong, oud, noemt u het maar op. En vanuit Spreuken hoofdstuk 31 wil ik samen met u lezen de lof der degelijke huisvrouw. Hoe kijkt God naar de vrouw? Weet u dat de vrouw Gods geheime wapen is? Spreuken 31 vers 10 zegt: een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Ze is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is al de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op als het nog nacht is. Ze geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Sinds zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Ze bemerkt dat haar koophandel gedijt. Desnachts gaat haar lamp niet uit. Ze grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden het weefsgespoel. Haar hand breidt zich uit naar de ellendige. Haar handen strekt ze uit naar de nooddruftige. Ze vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zich tapijten van fijn linnen en roodpurper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij nederzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnenkledingen, verkoopt die, en de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent ze haar mond. Vriendelijke onderwijzingen ligt op haar tong. Ze houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen. Geef haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. Geliefden, als ik deze spreuk vandaag met u lees, zeg ik een ode aan de vrouw. In het begin zei ik, de vrouw is Gods geheime wapen. Weet u, lieve vrouwen, lieve zusters, lieve natie Suriname, toen de Heere Adam en Eva schiep, hij had eerst Adam gemaakt. Toen zag hij dat het goed was. Maar on the long run merkte hij, toen hij Adam de opdracht had gegeven om aan alle dieren in het paradijs een naam te geven, zag hij dat Adam een beetje ontmoedig was. Waarom? Omdat Adam zei, ik kan allemaal een naam geven, mannetje en vrouwtjes, maar ik heb zelf niemand. En de Heere zag die sadness in het hart van Adam. En hij deed over Adam een diepe slaap komen. En Gods woord zegt, hij haalde vanuit de rib van de man, haalde hij een rib en hij maakte daar een vrouw van. Hij bouwde haar. Hij kniede haar. Hij bouwde haar. Wanneer de Bijbel zegt hij bouwde haar, dat betekent God nam zijn tijd om de vrouw te maken. En hij heeft de vrouw als een hulp aan de man gegeven
omdat hij zag dat die man het alleen niet kon. Hij zag dat die man niet volmaakt was. En toen hij Eva geschapen had, de moeder van het leven, toen zei hij, dit is manin. Of pardon, Adam zei, dit is been van mijn gebied. Zij heet manin. Waarom? God had aan de vrouw een baarmoeder gegeven, zodat ze de mensheid zou kunnen voortplanten, kunnen voortbrengen. Een incubation center had hij er gegeven. Dat had die man niet. Hoe zou anders de wereld bevolkt moeten raken? Het kon niet. Weet u, lieve mensen, wanneer ik u dit zeg vandaag, dan zeg ik het tegen de achtergrond van een uitspraak die gedaan is. Vrouwen zijn zeer belangrijk. Vanwege de wijsheid en de inzichten die God aan vrouwen geeft, vooral als ze capabel zijn, vooral als ze gestudeerd hebben, vooral als ze zich ontwikkeld hebben, laat me dat zo zeggen, kunnen ze de hoogste top bereiken in een natie. Want dat zegt de Heer niet alleen dat ze die hoogste top kunnen bereiken, maar op alle fronten is het noodzakelijk dat er een vrouw is. Omdat God de man geschapen heeft met een long-term vision. Die kan misschien in lange termijnen zien. Maar die vrouw heeft hij gebouwd. Want als hulp moet je de tekortkomingen van die man kunnen zien en kunnen onderscheiden. Om daar die aanvulling, die hulp te kunnen zijn. En dat heeft hij met de Eva gedaan, dat heeft hij met de vrouw gedaan. En daarom wanneer ik vandaag Spreuken 31 met u lees, de lof der degelijke huisvrouw, dan zien we in dit geschriftgedeelte hoe Gods woord over haar denkt. Een degelijke huisvrouw, een degelijke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Zonder de vrouw is de man niets. Zonder de vrouw kan de wereld niet gebouwd worden. Zonder de vrouw kan het gezin niet, hoe zal ik het zeggen, kan het gezin niet tot ontwikkeling komen. De moeder is de spil. De vrouw is de spil van het leven, van het gezin. Heeft u niet gemerkt dat wanneer een moeder komt weg te vallen, dat alles vastloopt? Maar wanneer een man komt weg te vallen, toch gaat die vrouw door met die kinderen. Ze gaat door met het ontwikkelen. Ze gaat door met zichzelf ontwikkelen. Maar als zij komt weg te vallen, is er chaos in het huis. De spreuk zegt verder, het hart van haar man vertrouwt er, omdat het hem aan voordeel niet zal ontbreken. Dat betekent, God heeft wijsheid in haar gelegd. Een goede vrouw zal haar man geen kwaad doen al de dagen van haar leven. Want wanneer ze hem kwaad doet, doet ze zichzelf kwaad, want ze zijn één. Wanneer we zien dat een vrouw kwaad begint te doen, dan betekent het, die safety die ze heeft, die ze nodig heeft, kan ze niet vinden. Die assurance kan ze niet vinden. Dan betekent dat ze misschien mishandeld is geworden. Dat ze gebroken is geworden. En vanuit dat oogpunt merk je dat ze soms anders handelen. Maar wanneer we zien hoe zij zich ontwikkelt, vooral in de schaduw, in de wetenschap van de Allerhoogste God, dan kunnen we alleen maar God danken voor de schepping die hij heeft voortgebracht, de vrouw. En daarom wil ik vandaag een ode geven aan alle vrouwen in de natie Suriname, wie ze ook zijn, waar ze ook zijn. Umasma Sabiyuwarti. Weet dat u waardig bent. U bent waardig om geliefd te worden. U bent waardig om geloofd te worden. U bent waardig om die positie te bekleden die voor u is weggelegd. Zolang
u het op een waardige wijze doet. Als we deze kijken naar deze spreuk, dan zien we dat ze niet alleen haar huis op orde heeft of haar huis ondersteunt, maar ze kan ook, vanwege de economische inzichten heeft, kan ze haar hand uitstrekken naar haar naaste. En als klap op de vuurpijl zien we, haar man is bekend in de poorten als hij nederzit te midden van oudsen. Er is een gezegde, achter elke sterke man schuilt een sterke vrouw. Lieve vrouwen van de natie Suriname, ik wil jullie deze ochtend bemoedigen om jullie plaats in te nemen, om niet te letten wat er gezegd wordt, maar uw blikken op de Allerhoogste God te richten. Want een vrouw die de Heere vreest, die is zeer te prijzen, omdat ze altijd vanuit een rechtvaardig hart, vanuit een eerlijk hart zal opereren en ze zal ten alle tijde het welzijn van haar gezin, van haar volk, zal ze voor ogen stellen. Amen. Vader, we willen u danken deze ochtend, Heere mijn God, dat u ons leert dat we vrouwen moeten respecteren, omdat u ze gemaakt hebt, geschapen hebt als ondersteuning voor de mannen. Heere, u heeft hen meer gegeven om te kunnen verwerken dan de mannen zouden kunnen. En daarom danken wij u, Abba Vader, voor elke vrouw op elk niveau in deze natie. Sommigen hebben de gelegenheid gehad om zich te ontwikkelen, anderen iets minder, anderen niet. Maar voor allen bent u God. En allemaal zijn gelijk in uw ogen. Allemaal zijn waardevol in uw ogen. En daarom danken wij u dat u het bent die mensen groot kan maken. Dank u wel dat deze ochtend ik u mag danken voor alle vrouwen, ook onze president, because it's you that makes someone great. En ik dank u dat het pad waarop de vrouwen gaan in deze natie, dat u het bent die hen zal leiden en dat u het bent die hen groot zal maken. Dank u wel dat ik zo uw zegen mag bidden over alle vrouwen en over een ieder in het land. Dank u wel. We eren en we prijzen u deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik wens u een God bless you, een gezegende dag en ik zeg tot de volgende keer. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam en ik groet vanuit deze plaats. Amen.

cursus vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.

0: FM.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: 91.7.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Sun Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

by restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweine straat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 29 augustus, à la condresoep met rund, nasi kuning met kokoskip, gestoofde kip met gezouten amsoi en vis in masala saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweine straat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nemmen.

0: go.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzienwinkels.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 29 augustus, à la condresoep met rund, nasi koening met kokoskip, gestoofde kip met gezouten amsoi en vis in masala saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedemorgen, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van het jongerenprogramma op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Dat is als u luistert via de radio. En limfmsu.com, dat is als u luistert via internetradio. Natuurlijk zijn we de mensen op Facebook niet vergeten die kijken via limfmsu. Onze Facebookpagina. Het is inmiddels, als ik piep naar de tijd, 11 minuten over 10. En ik zit vandaag wederom met twee gasten. En mijn gast, de eerste gast, is geen onbekende. Dat is Richelle McDonald. Maar vandaag heb ik ook iemand anders die samen met ons gaat babbelen, discussiëren over eigenlijk alles dat te maken heeft met jongeren. En dat is niemand anders dan Negesha Keizer Weert. En Negesha heb ik vandaag speciaal uitgenodigd, omdat zij, mag ik het al verklappen, medestudent is op Cuba. En vanuit die invalshoek kan ze ons meer vertellen over zaken die zich allemaal afspelen op Cuba. We horen wel de geluiden hier en daar, maar vandaag hebben we iemand die het zelf meemaakt en die zelf erover kan praten. Laten we beginnen bij Richelle, de alom bekende gezicht bij ons. Richelle, stel je netjes voor.
1: Goedemorgen luisteraars, kijkers op YouTube. Facebook live, het is nu live, later op YouTube. Zoals je zegt, ik ben Richelle en ik ben er vandaag weer bij.
0: Yes. En naast Richelle natuurlijk, mevrouw Keizer Weert.
2: Ja. Yes. Goeiedag allemaal. Mijn naam is Negesha Keizer Weert. Ik ben namelijk vierdejaars geneeskunde student te Cuba. En ik ben vandaag ook hier om ook een beetje te vertellen en mijn mening te geven over de komende onderwerpen.
0: Yes. Nice. Nou, ik heb de onderwerpen gisteravond voor jullie opgestuurd. Maar alvorens we naar die onderwerpen overgaan, wil ik het toch even hebben over een filmpje dat nu momenteel viraal gaat op social media. Waarbij een jongeman slachtoffer is geworden van pesten. Mag ik het zo noemen, pesten? Ja. Richelle, heb je het ook zo'n beetje kunnen volgen?
1: Ja, dus ik had het eerst op TikTok gezien. Toen was het nog niet op Facebook. Mm-hmm. Dus ik had ik was een van de eerste die het gezien heeft. Dus toen ik het zag, dacht ik van wow. Anno 2027.
0: 26.
1: Ik lief altijd voor. Grap. Nee, maar anno 2026 en wat we vergeten, we zijn in de Heritage Month. Mm-hmm. Heritage Month geeft aan dat we samen moeten wonen, een inclusiviteit op een, maakt niet uit wat je ras is, maar inclusiviteit is meer dan je ras. Inclusiviteit is niet alleen huidskleur, ras. Inclusiviteit is ook your sexual orientation. Dat mensen niet op dat gebied gediscrimineerd worden. Dus we zijn in Heritage Month. Ik koppel het direct met inclusiviteit. Dus het is zorgwekkend. Dat geeft aan dat wij als samenleving heel veel werk hebben aan normvervaging. Mm. Ja, ieder moet vrij kunnen leven in dit land. Zolang hij, ik zeg altijd mijn vaste motto, ik let niet op als iemand wat de persoon seksueel oriëntatie is, wat je ras is, mens is mens. Mm-hmm. Zolang je de openbare orde niet verstoort, moet je vrij kunnen leven. Mm-hmm. En niemand mag daaraan komen.
0: Ja, interessante mening. Negesha, denk jij ook zo erover?
2: Ja, zeer zeker. Ik vind dat we nog te veel achter zijn in bepaalde denkwijzen. Het moet niet zo zijn dat iemand over straat is. De persoon heeft als het ware niets gedaan. En je schrikt plotseling, want iemand valt je aan. Maakt niet uit of het nou verbaal is of niet. Maar iemand moet gewoon vrij kunnen leven. Vooral in Suriname. In Suriname zou je echt dat gevoel moeten hebben van ja, ik ben een eigen land. Ik voel me thuis. Ik ben vrij. Niemand valt me zomaar aan. Dus ik denk dat we ook wat anders moeten gaan denken daarover. Mensen niet zomaar moeten judgen op basis van wat je ziet of wat je denkt. Maar gewoon mensen de kans geven om zichzelf te zijn. Zolang ze geen gevaar vormen of dat ze geen regels volgen, weet je. Dan vind ik dat we ieder gewoon met rust moeten laten.
0: Ja, hoe komt het dat er nog steeds een taboe is? in Suriname?
1: Ja, dus kijk, ik zeg altijd los van je cultuur van je bevolkingsgroep heeft het land ook een cultuur. Suriname heeft ook een cultuur op zich. Los van de Creoolse cultuur, Hindustaanse cultuur, heeft het land ook een cultuur op zich. Suriname heeft een cultuur, het Surinaams cultuur. En we zijn geen vreemden in Jeruzalem. We weten dat het Surinaams cultuur, van Chimboy af, wat ik wat praat vanaf daar, dat het een, dat het niet normaal is dat je een andere seksuele oriëntatie hebt.
0: Mm-hmm. Dus vanaf de opvoeding dan?
1: Vanaf de opvoeding, het Surinaams cultuur. Toch? En, de jaren heen zie je dat het is gaan veranderen, maar ik denk dat het puur gewoon is van, ja, mensen zullen misschien zeggen, het is niet waar, maar het is gewoon zo. Het, vanaf kleins af weten we van, het is niet normaal, of voor de samenleving wordt het als niet normaal beschouwd als je op een ander geslacht valt. Mm-hmm. Op hetzelfde geslacht van jou valt. Dus ik denk dat het met de cultuur te maken heeft. We mogen wel zeggen dat we wel stapjes maken. Je ziet wel dat men nu ook gewoon openlijker wordt. Mensen hebben niks te maken om hun partner te posten op social media. Maar er is heel veel werk op het gebied daar. Dat, die inclusiviteit.
0: Ja.
1: Want we onderschatten het. Kijk, bijvoorbeeld, je hebt een... ik ken twee heren, ze zijn gekomen naar Suriname voor oil and gas. Maar hun seksuele oriëntatie, ze zijn homo's.
0: Mm-hmm.
1: En die mensen zijn hier gekomen om hun bedrijf hier op te richten.
0: Mm-hmm.
1: En mocht het zijn dat deze twee mensen worden, worden aangevallen,
0: zullen ze vertrekken.
1: Je valt niet gewoon twee mensen aan. Je valt ook die kansen aan die ze hier konden brengen naar Suriname. Dus het is een week op komen, we moeten ons mindset gaan veranderen. Bepaalde dingen passen gewoon niet meer.
0: Ja. Nigesha, merk je de stappen die vooruit worden gezet ten aanzien van acceptatie van deze mensen?
2: Nou, je ziet dat een groot deel wel probeert, maar het zit nog gewoon in dat het niet als normaal gezien wordt. Zoals Regineel heeft aangegeven, we groeien als het ware ermee op. Het wordt in onze kinderen geplant als het ware van, hey, dit is niet normaal. Zo zou het moeten zijn en niet anders. Vanaf kleins af al merk je het van, hey, als een jongen bijvoorbeeld een beetje wat karakteristieken vertoont van een meisje, schreeuwen ze normaal van, hey, doe minder als een meisje, doe dat niet. Het wordt niet als normaal gezien. En ik zeg niet dat het iets slechts is, want dat is de manier hoe je je kind wilt opvoeden. Maar wanneer het eenmaal zover is dat de persoon heeft besloten wat hij of zij is of hoe hij of zij zich voelt, dan denk ik wel dat we het gewoon zo moeten accepteren. Mm-hmm. En ja, het is eigenlijk een heel gevoelige topic, want vele mensen denken er anders over. Maar ik zeg altijd, we moeten altijd open-minded zijn. Het is goed om te luisteren naar elkaar, om begrip te tonen en te zien en proberen te begrijpen. Ook al begrijp je het niet, maar heb tenminste respect voor de persoon, want je weet niet wat de persoon allemaal doorstaat.
1: Ik vind persoonlijk ook dat het ook geen discussie meer moet zijn van wat wij als land vinden, wat ons standpunt is. Als land hebben we ook de mensenrechten geratificeerd. En dit is een van de punten die daarin voorkomen. We zijn geen land op een aparte wereldbol. We zijn deel van die wereld. Dus we hebben heel veel werk op het gebied van inclusiviteit.
0: Ja, ja. Heb jij dat ook meegemaakt? Dat je vroeger erop werd geweest dat je mag geen ros aandoen?
1: Persoonlijk nooit meer op ros. Persoonlijk niet. Persoonlijk heb ik nooit. Maar een grappig ding wel. Meestal vroeger werd ons huis om de 2 jaar geverfd. Buiten binnen. En elke keer bijvoorbeeld de jongens mochten dit keer een kleur voor het binnenhuis kiezen. Volgende keer waren mijn zusters aan de beurt. Dus zo deden we het. Maar toen hadden mijn zusters voor de kleur ros gekozen. Binnen ons huis, hè. Maar ik had er persoonlijk geen probleem mee, maar mijn broer wel. Maar het is die stigma,
0: ja.
1: Die denkwijze.
0: De Geisha, heb jij dat ook ervaren?
2: Zeer zeker. Ik had een periode waarbij ik minder feminine was, zo men zeggen.
0: Oké. Okay. Interessant. Interessant.
2: Ja, er werd altijd gezegd, ik wilde een tijdje ook voetballen. Maar voor mij maakte het niet uit. Ik had gewoon interesse in voetbal. En tot de dag van vandaag ben ik nog een grote voetbalfan.
1: Dus vandaar dat ik het ken.
2: Ja, dus ik wilde graag voetballen, maar van huis uit kreeg ik te horen, nee, dan ga je het doen als een jongen en dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Dus we groeien echt ermee op. Maar toen moest ik die mindshift gaan maken van oké, ik moet nu aan andere dingen gaan denken. Bijvoorbeeld volleybal, dat is meer een meisjesport. Dus in die richting probeerde men me te stoten.
1: Maar hoe was die toen je toch ben gestapt in de voetballerij? Hoe was de acceptatie? Wat merkte je op toen je daar ging?
2: Ik heb nooit gevoetbald.
1: Dus nooit gevoetbald. Nooit, maar hoe is het op Cuba zelf met dit soort zaken?
2: Wat sport?
1: Nee, dus
0: de LHBT-gemeenschap.
1: LHBT-gemeenschap.
2: Ik heb niet veel van gemerkt dus dat er problemen zijn. Tot zover, vooral waar ik ben geweest, is het een school van verschillende culturen, mensen van verschillende landen. Ja. En je ziet wel dat ze gewoon geaccepteerd worden en ze voelen zich ook vrijer daar.
1: En ze zijn deel van het Caribisch gebied, wij ook.
2: Ja,
1: dus we hebben werk aan de winkel.
0: Nou, ja, inderdaad, we hebben altijd werk aan de winkel. Maar ik dacht juist, met de stappen die vooruit zijn gezet, je ziet bijvoorbeeld in Suriname ook een Pride Month.
1: Dus dat zeg ik, er zijn wel stappen gemaakt, ja, maar ik denk dat de focus ook verkeerd gelegd wordt. Ik zeg altijd, wanneer je iets doet, moet kwaliteit boven kwantiteit zijn. Een Pride Month organiseren is sowieso een maand waar je de awareness op gang brengt over inclusiviteit. Maar inclusiviteit, wil je daadwerkelijk veranderen, moet het niet alleen bij een Pride Month blijven. Inclusiviteit ga je dan ook op school moeten geven. En wanneer ik zeg op school, dan heb ik het niet over inclusiviteit waarbij je boeken gaat geven op school om te zeggen je moet een homo zijn, je moet dat zijn. Nee, maar inclusiviteit op school waarbij er geleerd wordt dat we in een samenleving wonen waarbij je ieder mag zijn wie hij of zij is. Dat mensen verschillen qua bevolkingsgroepen, maar mensen ook verschillen qua seksuele oriëntatie. Dat van bevolkingsgroepen krijg je vanaf de school, maar het moet breder, het moet inclusiever gegeven worden. Dus ik focus meer op kwaliteit boven kwantiteit. Het moet ingevoerd worden in het onderwijs. De denkwijze van de Surinaamse ouders, gezinnen, moeten veranderd worden. Aan de oude generatie ga je niet zoveel kunnen doen, maar die jonge generatie die nu op school is, hun moet je wel gaan voeden om die nieuwe Suriname te creëren. Want als je bij hun begint, gaan ze het dan overdragen aan hun kinderen. Dan heb je zo een betere generatie. Dus je moet het tactisch aanpakken. En het best om iets aan te pakken is door het in te pompen. Via onderwijs, maatschappelijke workshop, maatschappelijke activiteiten.
0: Ja, maar als we toch even blijven bij dat wat we hebben gezien, die video zelf. Op een gegeven moment ging de groep de aanval op. Ze begonnen aan de auto van de slachtoffer te slaan. Probeerden zijn deur open te trekken. Wat vind je van dat gedrag zelf?
1: Boven brutaal. Het feit dat je aan iemands auto gaat, aan iemands bezit. Dus daar heb je al twee overtredingen. Eerste overtreding is dat je aan iemands vrijheid komt. De wet staat, niemand mag gediscrimineerd worden op basis van ras, etniciteit en de mensenrechten die we geratificeerd hebben op basis van hun seksuele oriëntatie. Dus dat is alvast één overtreding. En de tweede overtreding is dat je aan iemands bezit komt. Aan iemands auto. Dat geeft aan hoe wat men in staat is. Ja, maar ik denk dat hij naar de politie kan gaan. Hij heeft beelden van die jongens, hun gezichten. Die jongens zijn naar zijn auto gegaan.
0: Ja. Mevrouw Keijzer weer. Kom de dag, mevrouw. De geisha.
2: Yes.
0: Je hebt dat ook gevolgd, dat gedrag dat vertoond werd. Is de situatie correct aangepakt?
2: Helemaal niet. Helemaal niet. Geen vragen over. Je merkt, dus wanneer ik het heb over het gevoel van veiligheid in eigen land. Het is iets dat we echt wel niet serieus nemen. Toch, er gebeuren al zoveel dingen in Suriname waarvan je je hoofd vasthoudt en denkt van oké, waar kan ik nu naartoe en kan ik zeggen dat ik veilig ben. Dus als je nu nog gewoon over straat moet zijn, je doet niets en men valt je aan alleen op basis van waarin jij gelooft of wat jij wilt zijn. Hoe komen we dan vooruit als samenleving? Wat maakt dat we eigenlijk zo'n reactie moeten geven? Toch, de persoon heeft je niets gedaan. Het feit dat je komt aan de persoons bezit, evengoed dat hij die persoon zelfs ook kunnen slaan als zijn auto open was. Wat gebeurde er dan? Dus zo gebeuren die dingen en we creëren het zelfs. We moeten echt wel ophouden met dat gedrag, vind ik.
0: We creëren het zelf?
2: Ja, dus door deze dingen te creëren. Het is niet nodig om zo'n een gevoel te hebben. Want dat was een hele brand met een gevoel van wrok, een gevoel van haat. Zolang je de andere ziet, denk je van oké, nee, ik moet je aanvallen.
1: Dat gevoel kan dat je meer in staat bent om te doen.
2: Precies, want wat kon er allemaal gebeuren als hij een wapen had, als hij iets anders... Stel dat hij op de fiets was. Als hij misschien al geslagen van die fiets en hij lag daar op de vloer, op de grond.
0: Ja. Wat ik ook heb opgemerkt de laatste tijd, nou ja, het is niet iets van de laatste tijd hoor, het is al jarenlang zo, dat in muziek deze personen ook worden beledigd, gestigmatiseerd en soms wordt er zelf opgeroepen om ze aan te vallen. Ook Surinaams muziek hoor.
1: Ja, klopt.
0: En om eerlijk te zijn, zo af en toe luister ik ook naar
1: muziek. Sommigen hebben wel een mooie beat. Maar dat ik wil allemaal beat in en voel ik zo echt op haar inhoud. Klopt. Nee, dat ken ik al.
0: Ja, maar wat vind je daarvan?
1: Kijk, je gaat niet alle muziek, alle liederen die gemaakt worden kunnen bannen. Bepaalde liederen, je hebt ook illegaal muziek. En er is een bekende groep in Suriname die illegaal muziek maakt, waaronder dit soort dingen ter sprake komen. Maar mediahuizen zouden het niet moeten voeden. Ik vind persoonlijk als één omroeper zo'n lied draait bij een bepaald mediahuis, moet die gewoon opgedonderd worden. Misschien is het raar dat ik zo'n opmerking maak, maar het past niet meer in deze tijd. Het past niet meer in deze tijd, het moet ook niet gevoed worden, het moet ook niet goed gepraat worden. Mediahuizen, events, mogen dit soort liederen niet stimuleren.
0: Ja, nou, YouTube accepteert het wel.
1: Ja, maar volgens mij, als je het rapporteert, kan er wel een...
0: Kunnen er wel sancties volgen?
1: Ja, okay. Dus dat zeg ik toch niet, alle liederen ga je kunnen bannen.
0: Ja. Die geisha, luister je ook naar die muziek?
2: Ja, soms komt het op de radio, dus je luistert.
1: Ja, precies daar ligt het.
0: Ik heb ze in mijn playlist hoor.
1: Zie je, precies daar, radio.
2: Ja, hij hoort het op de radio. Dus wat hij heeft aangegeven is sowieso wel een goede stap. Toch niet, het zou niet afgespeeld moeten worden. En ik vind voordat je iets gaat afspelen, luister eerst ook goed ernaar. Voordat je het daar buiten zet. Maar ik denk dat we het ook vanuit verschillende punten moeten aanpakken. Omdat... Kijk, er zijn zoveel dingen in de wereld die we eigenlijk niet kunnen stoppen. Maar belangrijk is dat je, als het ware, de jeugd het meest op de hoogte stelt van wat er allemaal gezegd wordt in deze liederen. En dat het eigenlijk niet correct is. Dus het is nodig dat we die scholing geven en zeggen van hey, misschien zijn dit wel leuke of catchy liederen, maar luister ook goed ernaar en probeer te begrijpen wat men daar zegt. Het klopt niet, we kunnen niet meer zo denken, aangezien we ook zo ver zijn. We willen proberen, we willen ons ontwikkelen, zo goed mogelijk ontwikkelen. Dus een deel daarvan zou zijn dat je ook op dat gebied moet gaan kijken van oké, wat gaat er mis? Wat kunnen we daaraan veranderen? En de beste manier is altijd via de jeugd, om te kijken wat we kunnen leveren.
1: Ik zeg altijd, ontwikkeling is meer dan cijfers hoor. Ontwikkeling is niet alleen een koers, cijfers om in een koers. Ontwikkeling zijn ook dit soort punten. Leefkwaliteit.
0: Ik ga je eerlijk zeggen, ik vind het wel dapper van de persoon, ja, Jam, ook toevallig Jamal volgens mij, dat hij het op Facebook heeft geplaatst dat hij een filmpje heeft gemaakt over het incident. Daarmee heeft hij bewust onbewust wel enige awareness gecreëerd. Toch? En ik hoop dat het een eerste stap is om de jeugd positiever te gaan beïnvloeden, om aan te tonen.
1: Zijn bereik is wel groot, zijn volgers, dus wel een positieve invloed.
0: Ja, ik denk dat de volgende stap nu alleen de politie is.
1: Ja, dat adviseer ik 100%. We moeten niet meer lichtjes over dit soort zaken heen gaan. Chipoti mentaliteit, nee. Je moet gewoon, wat dat betreft, meer radicaal.
0: Oh, je bent radicaal.
1: Wat dat betreft.
0: Oké.
1: No. Nee, kijk, als je blijft met de chipoti mentaliteit, voed je het ook zonder dat je het door hebt. Mm-hmm. Het is leuk, je hebt een video gepost, awareness, natuurlijk is het zijn keus, maar ik denk dat je toch wel naar de politie moet gaan hoor. Je moet die andere groep wel, mensen moeten beseffen dat je er niet vrij onderuit komt als je dit soort handelingen met mensen gaat plegen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Accepteer je deze mensen?
1: Hoe? Dus mensen homoseksueel?
0: Ja, de mensen van de...
1: Ja. Everybody, ik accepteer ieder. Ik zeg altijd vast mijn motto, zolang je de openbare orde niet verstoort, mag je leven hoe je wilt.
0: Ja.
1: Ik heb geen tijd om te gaan focussen op mensen hun... ik heb betere dingen om te doen.
0: Denk eens je ten afronding. Nou, ja. een goede stap van hem om te plaatsen.
2: Ja, ik zou zeggen... Het is sowieso goed geweest dat hij het heeft gefilmd.
0: Mm-hmm.
2: Vele mensen hebben dus ook kunnen zien van wat het is om uit het niets aangevallen te worden. Of gewoon een dagje jezelf te zijn en je wordt daarvoor aangevallen. Dus ik wil gewoon zeggen dat we dit soort dingen moeten stoppen. Zeer zeker een politiezaak van maken. Zodat zij zelf ook kunnen zien van hey, dit wat we hebben gedaan is niet normaal. Het hoort anders te zijn en om vredelievend te zijn, we moeten anders gaan leven met elkaar. Het is echt niet nodig. Als we die mentaliteit veranderen, als we die mindset veranderen, ben ik zeker dat we veel meer kunnen bereiken dan dit. Want waarom kan je niet, in plaats van zulke video's te zien, kunnen we veel andere positieve dingen doen. En dat zou veel meer bijdragen aan onze samenleving dan dit soort negativiteit.
1: Ja, want die jongen is ook ondernemer, hè?
2: Precies.
0: Ja.
2: En hij heeft al zoveel leuke video's gemaakt, zoveel content.
1: Hij is ondernemer, dus dat is wel een positieve bijdrage aan de Surinaamse economie, ook aan de ontwikkeling van ons land. Dus tegenbari van een akkoordse kring, dat in omloekoe cijfers in ontwikkeling is meer dan dat. Wat die jongen doet is ook ontwikkeling, is ook een bijdrage aan de samenleving, waardeer dat. Focus daarop. En niet alleen Jamal. Ook de anderen. Waardeer dat. Dus dat zeg ik ook. We kijken naar verkeerde dingen. Zo konden bijvoorbeeld ook naar die jongen toestappen van. Hey, ik heb ook een businessplan. Wil je me helpen? Geef me advies. Dan waren ze veel verder dan dat ze die jongen hadden aangevallen.
2: Precies.
0: Ja, ik zie dat die video nu al 1500 keer is gedeeld.
1: Dus dat geeft wel een groot bereik.
0: Ja, nou goed, we gaan dan verder. Inderdaad, een niet zo prettige situatie. En we hopen dat dit natuurlijk zich in de toekomst niet herhaalt. Laat dit een waarschuwing zijn voor de rest. En het teken zijn dat wij als samenleving verder moeten gaan.
1: In eenheid.
0: Ja, in eenheid natuurlijk. We gaan dan over naar het eerste onderwerp en dat is... Surinaamse jongeren kiezen eerder ervoor het land te verlaten en zich elders op te bouwen. Omdat Suriname onvoldoende toekomstperspectieven biedt. En eigenlijk hebben we wat vaker gesproken over dit onderwerp in dit programma. Laatst zag ik ook zo'n bericht op Star News. Dat jongeren eigenlijk weinig hoop hebben in de toekomst van dit land. Negesha, jij bent zelf ook vertrokken, maar jij bent vertrokken om andere redenen.
2: Yes, klopt helemaal. Ik zal meteen een link leggen tussen de keuze die ik heb gemaakt en het onderwerp.
0: Mm-hmm.
2: Als we kijken naar de reden waarom vele jongeren vertrekken. Ik ben persoonlijk vertrokken. omdat ik de kansen hier niet heb gehad om mijn studie te vervolgen of de studie, gewenste studie te doen. Dus gezien er voor geneeskunde hier een lotingsproces is en de selectiegroep is ook niet zo groot, vooral nu niet, heb ik dus gekeken naar andere opties en een van ze was dus Cuba. Ik heb toen mijn naam opgegeven en ik ben in aanmerking gekomen voor een beurs. Dus daar al kon je merken van oké, er is een bepaalde onzekerheid hier in Suriname. Want als ik eenmaal van de middelbare school ben, moet ik nu echt wel gaan kijken in welke richting ik wil gaan. Welke richting wil ik verder gaan. En ik wist toen al dat ik geneeskunde wilde studeren.
0: Oh, je bent naar VU gegaan dus?
2: Yes.
0: Alright.
2: Dus ik wilde geneeskunde studeren en ik dacht nee, het moet in Suriname lukken. Ik was zelfverzekerd hoor. Ik was zo zeker van mijn zaak. Ik dacht van nee, het moet lukken. Maar je hebt een bepaald aantal punten nodig om binnen te komen. En hoewel je meer dan de minimale punten die je nodig hebt, hoewel je meer dan dat hebt, kom je toch niet binnen. Omdat er voorheen een selectiegroep van 60 was. Dus 30 studenten werden meteen geselecteerd op basis van
0: hun punten. Maar hoeveel punten?
2: Ja, en dan de rest, Looting. De resterende 30 worden nageloot. En dan moet je echt wel geluk hebben. Want als je die punten niet hebt, meestal vanaf 35 punten naar boven of zo, dan ben je binnen. Eigenlijk nu 37, als ik me niet vergis. Maar als je dat niet hebt, kom je
0: hoeveel
2: niet binnen.
0: Hoeveel punten had jij?
2: Ik had dus 32 punten. En ik dacht van oké, nee, toen de tijd kwam je toch iets makkelijker binnen. Maar in mijn tijd was het dan veel hoger. Ja. Dus je zou veel meer punten moeten hebben. En ik dacht toen bij mezelf van oké, ik heb één keer geprobeerd, het is niet gelukt. Ik heb het laten liggen. Ik dacht van in de tussentijd doe ik iets anders. Ik ben naar gaan werken. En ik dacht, weet je, laat me voor een tweede keer proberen. Je weet maar nooit. Misschien zit het er nu wel in. Weer niet gelukt. Dus het was echt wel, ik moet het zelf zeggen hoor, ik heb gehuild.
0: Ik heb
2: gehuild, want het biedt verschrikkelijk pijn, want ik heb heel veel liefde voor mijn land. Mm-hmm. Maar om te zien dat, het leek alsof er bepaalde kansen van je worden weggenomen, als ik het zo mag zeggen.
0: Dat is wel jammer.
2: Ja, precies. Dus,
1: maar je bent van goed weg?
0: Nee.
2: Okay. Ik kom zieker terug.
1: Oké, okay.
2: Ja,
1: mooi.
2: Dus ik dacht van, weet je, maakt niet uit wat er gebeurd is. Ik heb twee keer geprobeerd, het is niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat ik moet stoppen. Dus ik ben toen vertrokken naar Cuba. En ik heb nog steeds in mind van, oké, wanneer ik klaar ben met de studie, is de bedoeling om terug te komen naar Suriname. En hier alle werk te doen en mijn krachten in te zetten om Suriname hoger op te brengen. En waarover ik ook nog wil praten, iets dat ik super belangrijk vind. Als mensen toch besluiten om te vertrekken, wat doen we allemaal eraan om ze terug te krijgen in Suriname en niet een denkwijze te hebben van oké, ik kom nooit meer naar Suriname.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Er zijn zoveel vragen die we daaromheen ook nog kunnen stellen. Waarom ben je precies vertrokken? Wat ben je van plan? Wat zijn de exacte redenen dat je naar het buitenland bent gegaan? Bij mij weet ik al, het is puur mijn studie. Maar bij andere mensen zou het kunnen liggen aan, oh, ik denk misschien aan de salarissen. Of ik denk aan, de studie is helemaal niet beschikbaar in mijn land. Dus dat zijn verschillende dingen waaraan we denken. En het geeft je wel een vervelend gevoel van tijd tot tijd. Omdat je denkt van, ah, ik hou zoveel van Suriname. Ik zou zoveel willen bereiken in Suriname. Maar dan nog, lijkt het alsof ik steeds tegen een muur aankom. En ik niet verder kan in eigen land.
0: Ja, maar je wilde speciaal arts worden?
2: Ja, ik wilde speciaal arts worden. Ik heb gezocht naar andere opties. Dus wanneer je één keer hebt geprobeerd, dus voor geneeskunde, dan geven ze je opties zoals fysiotherapie en public health. Ik ben een beetje erover gaan lezen natuurlijk, want ik dacht van als geneeskunde niet werkt, dan moet ik iets anders zoeken. Yeah. Ik ben ook gaan kijken naar alle andere studiemogelijkheden op ADEC. En geen van ze heeft me echt gezegd van ja, dit is voor jou. Ik kon het gewoon niet doen. Want van mijn moeder hoorde ik ook van ja, je moet iets anders kiezen. Weet je, het komt wel goed.
0: Ja, hoe waarschijnlijk had ik dat ook gedaan hoor?
2: Ik zei, nee, het komt niet goed. ik voelde me niet comfortabel. Ook al zou ik iets anders kiezen, ik zou me absoluut niet comfortabel voelen. Dus toen ik één keer mijn naam heb opgegeven voor Cuba en het is gelukt, dacht ik van oké, finally.
0: Ja, finally. En hoe is het finally daar?
2: Ja, dat is weer een ander verhaal.
0: Wacht, hou even aan met dat verhaal. Regional, jij bent nog niet vertrokken. Ga je nota bene wel vertrekken?
1: Voorgoed? Nee. Nee.
0: Maar je denkt er wel aan.
1: Om voorgoed weg te gaan?
0: Niet voorgoed, maar misschien om te studeren en jezelf
1: nee, dat
0: op
1: is
0: te
1: wel, dat is wel in planning, maar ook niet om lang weg te studeren. Ja. Dus bij mij is het een iets ander verhaal. Ik ben sowieso geslaagd van de middelbare school. Ik ga nu op FAR. Dus de eerste jaren ga ik wel op FAR doen, maar mijn laatste jaar ben ik wel van plan om in het buitenland te doen.
0: Wat, je bachelor?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Dus, ik zeg, ik weet wat ik wil. Ik kijk ook naar de realiteit. Je kent me persoonlijk, je weet dat ik heel veel dingen doe. En als je weggaat nu, en je komt na 5-6 jaren, alles wat je hebt gedaan, ga je weer opnieuw moeten opbouwen. Snap je mijn punt? Dus 4-5 jaren leek me te lang om weg te gaan. Maar om bijvoorbeeld mijn bachelor 1 jaar daar af te maken, dat is wel in planning. Mm-hmm. Maar voor nu niet. Dus ja, ieder, weet je, je kijkt, je kent jezelf, je weet wat voor jou werkt. In mijn geval werkt dat even niet. Het is lief is nu een redende trein.
0: Ik denk dat het altijd zo is hoor.
1: Ja, maar het hangt van persoon af.
0: Maar wat wil je doen? Want als ik hoor FIR, dan denk ik gelijk in de richting van economie, bedrijfskunde,
1: dus ik doe op FIR International Business and Management.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ga ik gewoon ook in het Engels les volgen. Ook direct voorbereiden daarop. Dus International Business and Management.
0: Zo. Interessant, een mooie naam, technisch. Oké. Nou, en jij wilt niet weggaan? Je wilt weggaan.
1: Ja, dus in planning, laatste jaar, laatste jaar.
0: Wil je wel weggaan? Nee. En welk land heb je op het oog?
1: Dus,
0: Nederland?
1: Nee, ik had een uitnodiging gehad sinds 20. Dus ik heb wel al een uitnodiging gehad van Nederland persoonlijk in 2024.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik daar mag gaan studeren, ja. Mm-hmm. Dus het is er.
0: Nou, waarom kies je Engels op FAR?
1: International toch.
0: Oké.
1: International en ik ben ook van, en ik zeg ook altijd van, het ook buiten je comfortzone kunnen gaan. Je hebt elk jaar, sinds alle jaren, Nederlands les gehad. Ga aan de uitdaging aan toch. Je moet uitdagingen aangaan. Dus ik zie het als een nieuwe uitdaging.
0: Ja, net als hoe zij nu les krijgt in het Spaans.
1: Precies, ja. Dus, ja, dus...
0: Ik heb dat vak nooit echt serieus genomen, hoor.
1: Zo kan denkwezen van ons, hè. In je comfortzone blijven. Je moet jezelf ook voor die wolven gooien.
0: Voor die wolven gooien. En dat heeft Negesha gedaan.
2: Ja. Ja,
0: en hoe ervaar je het met de wolven?
2: Ja, ze hebben me aangevallen. ik zou zeggen, vanaf het begin is mijn ervaring op Cuba niet helemaal negatief geweest, maar natuurlijk had het zijn mindere kanten. Het is heel anders van Suriname. Je komt in een land terecht waarbij het gaat om een andere cultuur, mensen die zich anders opstellen en je bent met eigenlijk mensen van verschillende culturen op één campus. En vanaf dag 1 kreeg je les in Spaans. Er wordt geen Engels tot je gesproken, geen Nederlands, niets. Alleen Spaans. Dus jij had automatisch je best moeten doen om Spaans te kunnen verstaan.
0: Had je daarop voorbereid?
2: Niet al zodanig. Ik hou wel van Spaans. Mm-hmm. Op de Milo-school heb ik altijd 10 gehad voor Spaans.
0: Oh.
2: Dus ik hou echt wel van Spaans.
0: Dat
2: dus
0: zou mijn nekslag worden.
2: Toen ik daaraan kwam, was ik niet zo nerveus voor het gedeelte van Spaans aanleren. En het is best snel gegaan. En ik vind voor ons als Surinamers gaat het ook veel sneller. We hebben niet echt een accent. Dus wanneer ze dat horen, dan willen ze ook vaker tot je praten.
0: Accent in welke zin?
2: Bijvoorbeeld, er zijn ook Amerikanen daar. Wanneer zij Spaans spreken, dan is het met hun Engels accent. Dan komt het heel anders over. Dus dan zien ze van, oké, deze praat anders. Het gaat misschien een tijdje duren voordat ze echt wel snappen hoe het gaat. Maar is, ja, we dan, hebben niet echt zo'n sterk.
1: Is net dat wat ik zei toch? Van een als land heb je ook een cultuur. En wij Surinamers hebben niet echt een vaste accent.
2: Ja.
1: We kunnen ons snel in een meebenen met de andere taal. We hebben geen vaste accent. Dat is gewoon een Surinaams cultuur
2: ja,
1: op zich.
2: Ja. Oké. Ja, dat is toch wel een van de leuke dingen daar. En vooral wanneer ze ook horen dat je van Suriname afkomstig bent, dan ja, geeft het een beetje excitement als het ware.
1: Ja, het
0: excitement?
2: Ja, dus ik snap dat niet. For some reason.
1: Verbondenheid met Suriname, Cuba.
2: Ja, precies.
1: Vele dus mensen van ze zijn hier.
2: Die docenten, wanneer ze horen van oh, je bent van Suriname, verwachten ze de most van je. Zegt ze van ja, die studenten van Suriname zijn altijd heel goed, dus hou het ook zo. Dus automatisch word je ook erin gebracht van oké,
1: okay, ik
2: moet mijn best doen.
1: Ja.
2: En ja, dat zijn de leuke momenten. Natuurlijk heb je ook mindere momenten. Wanneer ik het zo heb over stroomuitval, dat je moet meemaken en zitten zonder water, et cetera. Dus dat is wel een jarenlang een probleem, maar het is, laten we zeggen, binnen de afgelopen jaar, 2 jaren.
1: Verergerd,
2: ja.
1: Voilà, de afgelopen maanden, hè.
2: Precies.
1: Cuba was dagen in het donker.
2: Weekend zelf.
1: Weekend zelf, ja, door actie van Trump, hè.
2: Ja.
1: Maar hoe, dus ik stel me af, hoe deden jullie zelf? Is er een instantie daar? Want ja, het is nu op zijn zacht gezegd. Het is toch wel een chaos.
2: Het is wel een chaos. Ik zou zeggen, we hebben niet echt veel mee om daar te werken, maar slechts elkaar. Dus
1: ja, dat heb ik gehoord. Ondersteuning, onderling. Ja,
2: ik kan zeggen, we hadden in 2024, tijdens orkaanseizoen, waren we in Cuba. En dan maak je zeker een week mee, waarbij je zonder elektriciteit en water zit.
1: Jammer.
2: En natuurlijk, wij maken daar gebruik van kookplaten en dergelijke. Dus als er geen stroom is, kan je ook niet koken. Dus we moesten het op z'n Surinaams gaan doen. Dus ik was altijd de initiatiefnemer en zeggen van, ja, laten we naar buiten gaan. Laten we bruine bonen gaan maken of zo.
0: Dus waarom heb ik het gemist?
1: Dus eigenlijk nam je middel interview.
0: Nee. Ik hoorde Udufaya en ja, ik probeer het even in te beelden dat jullie op Cuba en Chula. Zo roepen ze een anchula maakte met stenen en wat houtblokjes.
2: In tijden van orkaan, dus in orkaanseizoen of misschien momenten.
0: Maar dan waar komen jullie? Gewoon buiten. Waar slapen jullie
2: campus,
0: eigenlijk?
2: Op campus. Er zijn dus verschillende kamers en daar worden ze eigenlijk minstens met z'n vieren in een kamer geplaatst. En ja, toen der tijd was het veel moeilijker, want ik was met zeker 8 mensen in één kamer. En als er geen elektriciteit is, je kan niets eten, winkels zijn gesloten, je kan niets halen. Dus we pakten gewoon onze eigen voorraad wat we daar hadden en dan zeggen we van weet je wat, laten we als groep gewoon naar buiten gaan. En het terrein is best groot, er zijn veel bomen, er is veel hout. Dus ik was degene die zei van kijk, we gaan van alles halen, we maken een chula en we gaan koken. En de hele groep deed mee, dus zo konden we zeggen van oké, we brengen wat tijd door met elkaar, we gaan even samen eten. En dan ga je maar slapen. Ja.
0: Dat is gek, man. Niet gek, maar ik bedoel, het is, ik heb er geen woorden voor, maar.
2: Ja, het is een different lifestyle.
0: En hoeveel keer eten jullie per dag?
2: In zo'n geval zou het gewoon 1 keer zijn gezamenlijk. En als je misschien wat snacks hebt, ja, als je snacks hebt, dan ga je maar gewoon even snacken.
1: De Surinamer of,
2: ja,
1: 1 keer.
2: Bescheutjes. Ja, kijk, we zijn Surinamers horen.
1: Nee, maar je moet je aanpassen naar de situatie. Ja,
0: maar als jullie geen water hebben dan, hoe baden jullie?
2: Dus
0: toilet?
2: Er was 1 kraan waarbij je soms naartoe kan gaan om emmers te vullen. Dus dan moet je emmers vullen en brengen naar je kamer en opslaan. Als er helemaal geen water is op het terrein, dan brachten ze van die watertanks. En dan moest je daar dan water gaan vullen en opslaan in flessen, emmers en
1: alles. En gisteren hoorde ik in het Witte Huis, dus White House, mededelen dat ze nog strengere regels op Cuba gaan opvoeren. Dus de situatie wordt nog erger en erger.
2: Het wordt nog erger, kan ik echt wel zeggen. Je ziet dat de
1: ze leggen druk op de regering van Cuba, toch, om af te treden. Mm-hmm.
2: Precies, en ze willen niet opgeven, maar het volk leed dan eronder.
1: Nee,
2: en
1: ook geen olie, hè. En voertuigen rijden ook niet. Je moet lopen in Cuba. Het is chaos.
2: Laatst nog was er een afbeelding van een auto. Dus de auto heeft helemaal geen olie. Maar er was een koe gebonden aan de voorkant op die auto.
1: Nee, het is een chaos daar.
0: En jullie lopen naar school, hè?
2: Ja, we lopen naar school. Het is gelukkig niet zo ver.
1: Het is een campus.
2: Ja, het is gewoon
0: niet ver.
2: Misschien 15 tot 20 minuten lopen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ik dacht 15 tot 20 kilometer.
2: Nee.
1: Maar 15 tot 20 minuten lopen is ook geen maligheter. Die weet niet. Nee, het kan. Het is, dus ik geef aan van, het is, ik ben ook gewend om te lopen. Maar het zou in feite geen probleem moeten zijn om een bus te nemen, hè.
2: Precies, maar dat zelf is er niet
1: nee,
2: als het
1: olie, er is 15
2: minuten olie. Is te doen, maar je hebt gelijk, vooral na het werk, wanneer je uit het ziekenhuis komt, je hebt met zoveel mensen gewerkt.
0: En waar worden jullie betaald?
2: Helemaal niet, nee.
0: Jullie werken toch in het ziekenhuis?
2: Ja, dat maakt als het ware gewoon deel uit van onze opleiding, dus we worden niet betaald.
1: Er wordt een soort gebruik van gemaakt.
2: Ja.
0: Nou, interessant. Richelle, wil je nog naar Cuba gaan?
1: Ik heb nooit gewild om daar te gaan studeren. Nee.
0: Je wil niet naar Cuba gaan?
2: Ik zou het ook niet adviseren.
0: Nee. Heb je er spijt van?
2: Spijt? Nee. Waarom? Ik kan de studie doen. ik heb, waar ik de gelegenheid niet heb gehad in Suriname, heeft Cuba het toch geboden, ondanks hun situatie. Dus voor mij was het toch een win aan de ene kant. Want ik ben inmiddels in mijn vierde jaar. Ik heb nog 3 jaren te gaan.
0: En 3 jaren?
2: Ja, is wel lang. Maar voor je denkt, want deze jaren zijn ook snel gegaan.
1: Maar, ja, hoeveel jaren al ben je daar 4, hè?
2: Ja, dus ik ga nu naar mijn vierde.
1: Dus jullie hebben nog 3 jaren?
2: Yes. Dus nog even, maar het komt.
0: Ja, ik ga minder klagen nu wanneer ABS toevallig stroom. Laat weg.
2: Ja.
0: Ik zal dan minder klagen. Wauw, interessant. Maar had je misschien toch gezien dat je elders werd geplaatst? Ik denk, een ander land. Hebben andere landen ook die opleidingen, die medisch was
2: meest? Ja, Servië.
1: Ja,
2: Servië.
1: En dingen heeft. Servië heeft een. Servië?
0: In Brazilië.
1: En een islamitisch land. Ja, mis me ontgaan.
0: Ja. Indonesië?
2: Is met een
0: Azerbeidzjan.
1: Zoiets, ja. Klopt.
2: Ja.
1: Die anderen zijn meer economie, technisch, maar Servië, Cuba en die islamitisch land, die hebben medisch. Brazilië ook, ja.
2: Ja,
0: maar van tevoren had je het zien aankomen dat ik, nu ga ik naar Cuba en ik moet me voorbereiden dat ik op houtvuur moet maken.
2: Ik had me tot een zekere mate voorbereid, maar je kan nooit voorbereid genoeg zijn.
0: Hadden mensen je gewaarschuwd?
2: Ja. Ik had wel contact met een collega van me daar, dus hij heeft me van tevoren gezegd van oké, dit is de situatie op Cuba en neem dit mee, neem dat mee, want er is een schaarste van tijd tot tijd. En daarop heb ik me wel voorbereid, maar natuurlijk wanneer je daar aankomt en het zelf ervaart, is het weer heel anders. Je vormt misschien in je hoofd een ander beeld. Je denkt van, als je zegt van er zijn meerdere studenten daar, dan zal het niet zo zwaar zijn. Wanneer je daar aankomt, merk je dat je als het ware echt alleen bent. Toch? Wanneer je eenmaal in je kamer bent en je ligt op bed, je denkt van, Wat zoek ik eigenlijk in dit land? Toch? Maar daar is waar je zelf dan gewoon wakker moet schudden en zeggen van nee, je weet waarom je hier bent gekomen. Je bent gekomen om te studeren, je bent gekomen om dit te doen. Uiteindelijk wil je terug naar je land, je wilt je land helpen. Dus dat alles probeer ik steeds weer in mijn hoofd te draaien. Alleen zodat ik, weet je, natuurlijk ga je denken aan opgeven soms, maar opgeven is geen optie, zeg ik.
0: Zo. Ja. Opgeven is geen optie. Ik zou net zeggen vastberaden zonder vlees.
2: Ja.
0: Hey, Marie-Chanel, vertel eens. Kun je die jongeren kwalijk nemen omdat ze Suriname verlaten? Om hun geluk elders te zoeken?
1: Ik denk dat als je aanhaalt dat jongeren het land verlaten, dat je dan de kernvraag moet stellen van, wat is de reden dat ze het land verlaten? En waarom vinden ze dat ze in het buitenland een betere toekomstperspectief hebben dan in Suriname? Ik denk dat je die vraag daar als kernvraag moet stellen. En van daaruit kijk van wat de oorzaken zijn. Ik denk voornamelijk dat je niemand kwalijk zou moeten nemen als hij of zij in een ander land een nieuw bestaan zou willen. Maakt niet uit, studie of een ander leven opstarten. Maar als land moeten we wel gaan kijken van wat is het probleem dat veel jongeren wegtrekken. Want het kan niet zo zijn dat een grote groep aantal jongeren

0: Nou, en zeker als we kijken naar de nabije toekomst, met die, al die olie- en gasontwikkelingen, denk je dat dat ook in gevaar kan komen?
1: Het is nu al in gevaar. Realistisch. Dat zeg ik niet alleen. Dat zeg gewoon cijfers en al. Ja, er is al een tekort aan deskundigen die men nu al nodig heeft. En met die groep en de groep die wegtrekt. Natuurlijk heb je ook dat Total Energies en BBP Solution. Nu ook scholarships geeft voor mensen die hoger beroepsopleiding willen doen, dus op FAR en ADEC. Alleen om ze te stimuleren dat ze hier blijven studeren en dat ze dan kunnen aansluiten 2028 in de olie en gas. Ja. Dus het is zorgwekkend, ja. Mm-hmm. Want wat je wel opmerkt de laatste tijden, heel veel mensen uit het buitenland komen nu wel naar Suriname.
2: Ja. Ja.
1: Heel veel Surinamers die daar zijn gaan studeren keren terug, maar ook niet-Surinamers die de passende opleiding gevolgd hebben, die een alleen zijn met om te werken binnen olie en gas. Die mensen komen wel naar Suriname, omdat die mensen wel ervan bewust zijn van vanaf 2028 is het de hele ommekeer die in dat land gaat plaatsvinden.
2: Ja, ja.
1: Dus die beseffen, die weten het wel, maar een grote groep mensen weten het niet.
2: Ja, ik denk dat men ook kijkt naar de gelegenheden en de kansen die ze kunnen pakken. Mm. Dus als onze mensen of onze jongeren niet zien dat er een gelegenheid is voor ze om hier door te groeien, of dat ze zien van ik zal op een of andere manier belemmerd worden, dan gaan ze die keuze willen maken om naar het buitenland te gaan. Terwijl als wij die kansen zelfs creëren en een beetje gaan uitbreiden en ook verder gaan denken en verbanden gaan leggen. Kijk, waarom kunnen we zoveel banden hebben met verschillende landen? Maar wat leren we van ze? Wat nemen we echt van zo'n band? Dus ik denk dat we ook wel veel meer focus daarop moeten leggen. Ja. Want dat maakt een groot deel uit van onze ontwikkeling. Daar begint die ontwikkeling eigenlijk.
1: Ja. Maar mensen vertrekken ook echt nu echt meer omdat mensen geen zekerheid hebben. En de mens houdt van zekerheid, hè?
2: Ja.
1: De mens houdt van zekerheid. De mens, vooral de Surinaamse samenleving. Men wil weten hoe hun leven is over 2, 3, 4 jaren. En dat is ook een reden waarom veel jongeren wegtrekken. Maar als je ze zegt van, weet je wel wat voor kansen vanaf na 2028 er zijn? Dan schrikken ze, dan zie je van, men is niet goed geïnformeerd. Kijk hoeveel mensen terugkomen naar Suriname. Surinamers en niet-Surinamers.
0: Mm.
1: Omdat men weet wat vanaf 2028 gaat gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar informatie,
0: Negesha, je bent op vakantie hier, natuurlijk. Je zit er al langer dan een maand, heb ik begrepen. Heb je die jongeren wel tegengekomen van die met die mindset rondlopen van ik moet vertrekken om het te maken in het leven?
2: All the time. Er zijn heel veel jongeren die na hun studie op de middelbare school zitten denken van welke richting moet ik nu gaan? En als ze al een bepaalde studie in mind hebben, denken ze van kan ik het wel doen in Suriname? Mm-hmm. Of moet ik mijn land daarvoor verlaten? Je ziet dat vele van die studenten ook gaan in de richting van callcenter. Mm-hmm. Omdat we zien dat er daar ook mogelijkheden zijn. Mm-hmm. En men denkt ook aan salarissen, dus aan inkomen. En vooral onze generatie. Als ze hun toekomst niet echt kunnen koppelen aan een goed inkomen en dat ze stabiel kunnen zijn, et cetera, dan gaan ze kijken naar andere
1: uitweg. Dus dat zijn mensen houden van zekerheid, toch?
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik kom ze echt wel vaak tegen, hoor. Vele mensen die, er zijn zelfs medische studenten in Suriname, die zeggen van ik denk dat het toch beter zou zijn als ik in het buitenland ga studeren, bijvoorbeeld Nederland of zo. Want zij denken van, is er beter in het
1: vliegen? Nee, ik vind persoonlijk ook, hoor, in het buitenland studeren, dat juich ik persoonlijk ook door. Ik ben een voorstander ervan om ook in het buitenland te studeren.

0: Daar heb ik het niet over ons onderwijsniveau. Ik heb het gezegd over de voordelen die je hebt als je in een andere omgeving, een ander land gaat studeren. Als je in een ander land gaat studeren, het verandert je denkwezen. Je komt in aanraking met een andere gemeenschap. Je gaat anders naar zaken kijken. Dus ik stimuleer dat gedeelte wel om, wel hoor, om in het buitenland te gaan studeren. Maar je moet terugkomen.
1: Dat is het.
2: En denk je nu anders?
1: Zeker. Dus vanaf het begin, toch, ik weet dat ik altijd van mijn land heb gehouden, maar nu dat ik Cuba heb meegemaakt, hoop ik veel
0: het maakt je
1: meer van mijn
0: volwassenen.
1: Land.
2: Ja, maar ik denk misschien als je naar, ik zeg maar wat, de Verenigde Staten was gegaan of Nederland, dat je misschien toch een andere mening had.
1: Ik denk het niet. Ik ga altijd zoveel van mijn land blijven houden, maar het zou misschien wel een beetje anders zijn, omdat ik, die slechte zijde, als het ware, zou ik niet zo goed kennen. Ik zou denken van, oké, dit is hoe het moet zijn of hoe het kan gaan. Maar ik heb nu the worst of the worst meegemaakt, kan je zeggen. Dus ik ben dankbaar voor alle kleine dingen. En ik zie ook van hoe onze mentaliteit en onze denkwezen in Suriname ons achterhoudt.
2: Oké, ik ben wel interessant.
0: Het verandert je denkwezen.
2: Ja, maar ik ben wel interessant. Wat zeg ik? Interessant. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja.
2: Onze denkwijze houdt ons achter.
1: Yes, als ik...
2: Hoe kom je daarop?
1: Als ik een simpel voorbeeld mag geven, dan ga ik het weer koppelen aan mijn studie. Cuba, we weten allemaal hoe de situatie is op Cuba. Het is niet te doen, als het ware. Maar dan nog creëert Cuba gelegenheden voor studenten van geheel de wereld om geneeskunde te studeren daar. En misschien is Cuba niet goed in veel, maar ze zijn goed in het produceren van artsen. En in Suriname denkt men nog steeds anders erover. Bijvoorbeeld hoe er een selectiegroep is. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van oké, waarom gaan we niet proberen om uit te breiden of waarom gaan we dit niet doen? Nou, dan misschien aangegeven, oké, we hebben die capaciteit niet. Maar dat moet je creëren, toch? Je moet mogelijkheden creëren. Je moet vooruit willen denken. En ik denk dat we een beetje bang zijn voor verandering. Niet een beetje, we zijn bang voor verandering. En ik heb dat verschil wel gemerkt.
2: Ja, dus ik denk dat je bedoelt van, als Cuba het kan, dan kunnen wij dit ook.
1: Precies, als Cuba het kan, kunnen we het misschien zelfs beter. Maar we zijn gewoon bang om bepaalde stappen te zetten. En we zijn, ik vind dat we niet open genoeg staan voor verschillende meningen, relaties. Want als we, kijk, we hebben nu al een bepaalde band met Cuba. Waarom zouden we niet verder kunnen gaan? Waarom kunnen we geen contracten tekenen wanneer het gaat om artsen? We hebben artsen nodig in Suriname. Waarom kunnen we geen Cubaanse professoren laten halen en kijken waar zij kunnen helpen? Dus zo probeer ik gewoon verder te denken op verschillende gebieden.
0: Er zijn wel banden met Cubaanse artsen, hoor.
1: Ja.
0: Altijd geweest, hoor. 2017 waren er zelf een grote groep van Cubaanse artsen in Suriname. Ze verbleven daar op ADEC campus. En die hebben jarenlang hun bijdrage geleverd in de gezondheidszorg. 2020 had de regering toen ervoor gekozen dat ze weg moesten gaan. Nu wil mensen weer brengen, maar als regering ben je onder druk, want de Verenigde Staten wil niet.
1: Ja, ja.
0: Dus zij is een bepaalde balans die je moet brengen. Het is niet altijd makkelijk ook om bepaalde besluiten te nemen. Ja. In dit geval is het ook niet makkelijk als klein land van, ga je tegen de big boys standpunt? Je begrijpt me toch? Het is ook, in je buitenlands beleid moet je ook een bepaald evenwicht hebben toch?
1: Klopt, maar ik denk dat ik recent nog een bericht heb gezien van minister Bisikaba, waarbij hij ook nog heeft gesproken over zijn band met Cuba, dus onze band met Cuba. En het leek alsof hij daarbij toch wel een stap maakte om dat verband te leggen met
0: dat
1: Cuba en
0: toch,
1: door te willen
0: wil
1: gaan.
0: De artsen dus zeg, terughalen, maar
1: als je door wilt gaan, durf het als je niet wil, dan probeer andere mogelijkheden te bekijken.
2: Ik weet het niet, hoor.
1: Dat is een voorbeeld, hoor.
2: Ik kan je best snappen. En Richanel, ik snap je ook aan de andere kant. Maar als er al medische studenten, Surinaamse medische studenten, in Cuba les volgen en aan de universiteit, op de universiteiten zitten, daar verblijven en al zeker, ik wil bijna zeggen geen vuiltje aan de lucht, maar natuurlijk rekening houdend met de geopolitieke situatie. Maar het zou wel mogelijk moeten zijn toch om professoren te laten halen om hier de capaciteit, het gebrek aan docenten te helpen op te vangen. Ja,
1: precies, snap want je? Ik denk dat dat een groot probleem vormt hier in Suriname. Dat er niet genoeg docenten zijn en men zegt dus, men praat over de capaciteit en zo. Dus als we op die manier kijken, hoeven niet eens alleen naar Cuba te kijken. We hebben banden met andere landen.
2: In Nederland, dus, de Verenigde Staten. Dus in plaats van die artsen te laten halen.
0: Ik denk dat men die relaties gewoon moet uitdiepen, want er zijn wel relaties.
1: Ja.
0: Toen ik doe, als er ook geen relaties zijn. Ja. Je hebt jaarlijks ook dat er in de grote vakantie een Nederlandse groep, medische groep, naar Suriname komt om kennisoverdracht te doen op bij bepaalde operaties. Ik weet niet als het nog gebeurt. Maar je hebt wel banden. Dus ik denk dat die banden uitgediept moet worden. Men moet
2: ja, die missies zijn er wel.
0: Klopt. Maar ik denk dat men meer moet, net als wat ik zeg, kwaliteit boven kwantiteit, gaat in het onderwijs.
1: Ja.
0: Ja. In het curriculum.
2: Ik denk dat we moeten overstappen van, in plaats van de artsen te laten halen, want we hebben die missies,
0: geen
2: die Nederlanders.
0: Blussen, ja, dus gewoon in het onderwijs.
2: We hebben die Nederlandse missies, we hebben die Amerikaanse missies, die grammatie, of hoe ze het ook nog noemen. We hebben de Cubanen hier gehad. We hebben nu zelf in de verpleging ondersteuning van, als ik het goed heb, de Filipijnen.
0: Ja.
2: Als ik het goed heb. In plaats van zulke zaken zouden we eigenlijk juist die banden moeten gaan versterken op het gebied van onderwijs. Tot capaciteitsversterking. Die investering zouden we daar moeten plegen.
1: Ja.
0: Sowieso.
1: Want ik vind de andere landen
0: maken. Ja, dus dat zeg ik toch, kwaliteit boven kwantiteit. Die brandjes blussen in het curriculum.
2: Want dan gaan ze missie ook bang en dan gaan de mensen terug.
0: Klopt, maar het is ook een beetje visie, hè.
2: Ja,
1: precies. Want ik vind dat die andere landen gretig gebruik maken van de gelegenheden als ze een bepaalde band zijn aangegaan met Suriname. Gaan ze van alles proberen te doen om te kijken van oké, hoe kunnen we voordeel uithalen en omgekeerd.
0: Het is niet dat Surinamers het niet kunnen, hoor.
1: Precies.
0: Ik zeg altijd van, als je een Surinamer in het buitenland zet, doen ze het heel goed.
1: Ja.
0: Men doet het heel goed daar. Men hemelt zo goed ze het daar doen. Kijk bijvoorbeeld in Cuba. Maar ook gewoon Surinamers die in andere landen zijn gaan wonen. Kijk in Nederland. Je hebt Surinamers daar, kader daar. Die gewoon op handen gedragen worden. Ook in de VS. Maar waarom kan het hier niet?
1: Ja.
0: Dat geeft aan dat er iets mis is met ons systeem.
2: Ja, maar geloof me, als ik in Nederland 5000 euro verdien en ik moet terugkomen om, ik zeg maar, 1500 euro op maandbasis te verdienen.
0: Dus dat is ook een van die oorzaken toch mensen vinden van je wordt niet genoeg betaald voor je
2: kennis,
0: je kader, je competentie. Dus dat zeg ik, het systeem is verkeerd. Er is iets mis. Er zijn vele dingen die mis zijn aan het systeem, maar de Surinamers zelf doen het wel goed.
2: Over het algemeen.
0: In het buitenland, ja.
2: Ja, maar then again, ik denk dat als je eenmaal gewend raakt aan de systemen daar, denk maar aan een goede infrastructuur, goede huisvesting, makkelijker huisvesting misschien zelfs, denk ik niet dat je dat wil gaan inruilen voor Suriname. Goede gezondheid.
0: Je begint het gevoel te geven als je van plan bent om weg te gaan.
2: Nou.
0: Er speelt wat daarachter.
2: Nou, plannen die waren er altijd al.
0: Dus maar, het is normaal. Dus dat zeg ik, het is normaal om ander dingen
2: te doen. Ik denk ook dat die liefde voor Suriname me nog hier houdt.
0: Die hemwee gaat er altijd zijn. Ja, maar ik zeg, en kijk, dit is ook een mooi ding. Het is niet alleen zo dat mensen van onderontwikkelde landen verhuizen naar andere landen. Het is gewoon, in andere landen is het gewoon iets dat het normaal is als je een ander leven wil gaan starten in een ander land. Want je hebt ook Amerikanen die naar Nederland gaan. Je hebt ook Nederlanders die naar Amerika gaan om een nieuw leven daarop te starten. Dus het zou geen probleem moeten zijn. Nee, maar als er aantal groepen weg vertrekken, dan betekent wel dat er iets flink mis is. Want je hebt ook veel Cubanen die hier komen.
1: Ja.
2: Ja, ze zijn in volle getallen hier.
1: Ja, klopt. Ze komen om een beter leven te zoeken.
2: Jij kan ze nu beter begrijpen, denk ik.
1: Ja, ik begrijp ze helemaal. Natuurlijk, zeg ik niet dat het zo moet zijn dat heel Cuba naar hier komt. Maar ik kan ze aan de ene kant wel begrijpen.
0: Ze zijn wel hardwerkende mensen.
1: Ja, ze werken heel hard. Het is niet makkelijk om in een land als Cuba te wonen. Vooral als je niet veel verdient en er zich gaat staan.
0: Lang,
1: zoveel.
0: Dat is 60 jaar lang.
1: Dus ja. Het is niet makkelijk.
2: Ja, nu kom je zo heel vaak tegen in het verkeer, in de supermarkt, restaurants.
0: Over verkeerd gesproken.
2: Mm-hmm.
0: Is niet negatief bedoeld. Trouwens, ieder die me kent, weet dat ik echt opensta dat mensen naar je land komen. Ik hou van die Cubanen. Ik heb zelf aangegeven, ze zijn hardwerkende mensen. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Die Cubanen rijden rukeloos in het verkeer door. Ik weet niet als het komt doordat ze het verkeer niet kennen.
1: Ik denk dat dat een grote rol speelt in Cuba.
0: Het verkeerd is anders.
2: Ja, oh, oké. Okay.
1: Dus nee, daar het is valt er op, een switch.
0: Het valt direct op, hè, die Cubaan in het verkeer.
2: Maar ik denk ook dat omdat Cuba weinig verkeer heeft, of althans minder verkeer, het ook moeilijk is om aan te passen.
1: Ik denk dat het voor hun gewoon anders is. Want niet dat Cuba echt minder, nou, natuurlijk veel minder dan Suriname.
2: Ja.
1: Maar zij zijn nog ook gewend aan rechtsverkeer en ze hebben een hele andere manier van rijden.
0: Je merkt het
1: dus
0: direct
1: op, wanneer ze hier aankomen, Suriname is weer anders. Dus ja, in Cuba.
0: Je hoeft niet naar Cuba te gaan
1: Cuba
0: om het direct.
1: En Suriname niet te niet vergelijken
0: om het direct
1: gebied
0: op te merken.
1: Verkeer. Qua verkeer.
0: Je merkt het direct op dat ze anders rijden in het verkeer.
1: Ja,
0: echt roekeloos.
1: En
0: dat schrikken ze als je ze voor ze tutert of zo.
1: Ja.
0: Dus je merkt wel van Eden als Abba verkeer.
1: Ja,
2: ik ben ook altijd.
0: Vooral hier
2: voorzichtig.
0: Op Noord.
1: Ja, dat vooral.
2: Ja, ik ben ook altijd voorzichtig met ze.
1: Ja, vooral op hun e-bikes, want dat is het eerste dat ze aanschaffen van is hier aankomen.
0: Nee, maar ze hebben hardwerkende mensen.
2: Ja, nou, economisch voordelig.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook al mooi, hè. Immigratie heeft altijd een voordeel voor landen die in een
2: ontwikkelingsfase
0: aan het begin zijn van een ontwikkelingsbooming.
1: Ja.
0: VS heeft ook gebruik gemaakt van immigranten bij hun ontwikkelingsbooming. Kijk, wij gaan nu ook een ontwikkelingsbooming tegemoet. En we hebben gewoon weinig mensen. Je gaat ze nodig hebben. Omdat op den duur gaan Surinamers bepaalde werkjes ook niet meer willen doen. Want levenskwaliteit gaat stijgen in het land. Surinamers gaan bijvoorbeeld misschien niet meer in de horeca willen werken. Ik haal gewoon wat aan. Maar zijn dingen die gebeurd zijn in andere landen. En dat vangen die immigranten dat gedeelte op.
1: Ja.
0: Dus het heeft wel economische voordelen hoor.
2: Ja, het heeft zijn voordelen. Nou goed, als we dan verder kijken, want we hebben nog een onderwerp. Laat me het even naar voren halen. Ja, het tweede onderwerp. Jongeren worden nog onvoldoende betrokken bij het jeugdbeleid. En Richelle, ik zie je kijken naar het plafond. Staat het antwoord daar?
0: Ik kijk niet eens naar daar.
2: Oh, ik kijk naar de vloer.
0: Ja, dus ja, als je zegt jongeren worden onvoldoende betrokken bij het jeugdbeleid, dan denk ik direct aan beleid. Is er een jeugdbeleid? Laten we daarmee beginnen. Weet je, dus als je zegt dat jongeren...
2: Is een vraag die je aan me hebt gesteld, hè?
0: Ja, dus als je zegt dat jongeren onvoldoende betrokken worden bij het jeugdbeleid, dan laat je me denken dat er een bepaald jeugdbeleid al is, maar ze worden niet betrokken.
2: Mm-hmm.
0: We moeten eerlijk zijn, we gaan niet ontkennen dat er geen programma's zijn voor jongeren, maar er is nog geen jeugdbeleid. We zijn wel stapjes aan het maken. Het ministerie Jeugd, Ontwikkeling en Sport, die is er weer. En je mag ze wel een pluimpje geven. In een korte tijd zie je wel dat ze stappen maken om een jeugdbeleid in hem te ontwikkelen. Maar niet alleen jeugdbeleid, ook sport voor jongeren. In de vakantie hebben ze een groepproject voor 250 jongeren of 300 jongeren. Die ondernemer in de ondernemer gaan geven ze een startkapitaal volgens mij en een begeleidingstraject die daaraan gekoppeld is. Je hebt natuurlijk ook op talentgebied heb je Youth Voice Got Talent, ook op sportgebied, er komt een sportwet, dus er worden wel stappen gemaakt op het jeugdbeleid om een jeugdbeleid te vormen, maar er is nog geen algehele jeugdbeleid. Weet je, als we over jeugdbeleid praten, dan denken we, jeugdbeleid is bij 7 ministeries, hè? Onderwijs, jeugdontwikkeling, gezondheid, veiligheid, noem maar op. Dus dat bedoel ik, er is nog geen algehele
2: centraal iets,
0: ja, jeugdontwikkelingsbeleid. En jongeren moeten actief betrokken worden om een jeugdbeleid te maken. En als het daar al is, jongeren moeten actief betrokken worden. Jongeren moeten zich niet uitgesloten voelen. Wanneer we het hebben over actief bij betrokken, niet alleen bij het maken, maar ook bij het uitvoeren van jeugdbeleid moeten jongeren betrokken zijn. Want het beste om elkaar te begrijpen, is het best als je een jeugdige een ander jeugdige iets aanleert. Dat is het best. Dus ik denk dat jongeren ook in de uitvoering betrokken moeten worden. Als je kijkt naar er is jeugdinstituut. Ik heb begrepen, er komt weer jeugdparlement, komt wel. Maar nu moet men wel duidelijk vast gaan leggen van wat doet het jeugdparlement. Bepaalde bevoegdheden moeten wel aan het jeugdparlement gegeven worden. Het is wel altijd zo geweest dat
2: ze adviseren het orgaan.
0: Ja, maar men was wel bezig dat ze ook in de uitvoering mochten gaan. Ze mochten ook projecten schrijven. Ze zijn toen gekomen met toen heette het MGD, nog geen SDG. SDG schooltassenproject. Ze focusten zich toen op de SDG-doelen. Toen is het opgeschort. Dus het jeugdparlement moet je niet alleen gaan gebruiken als een adviesorgaan. Je moet ook commissies installeren binnen het jeugdparlement die je ook in de uitvoering zet. Men jongeren moeten zich betrokken voelen bij het beleid.
1: Ja, ik denk dat super belangrijk is, want misschien zijn onze jongeren wel bereid om betrokken te worden hierin, maar doen we dat wel? Zeggen we echt wel van oké, als onze jongeren nu iets voorleggen of met een voorstel komen, nemen we dat serieus, brengen we het mee, zien de jongeren dat er actually iets gedaan wordt daarmee. Dus om die betrokkenheid te voelen, want we kunnen erover praten, maar om het echt te voelen en te merken dat dat ook gedaan wordt, is weer heel iets anders.
0: Nee.
1: Ja.
0: Een jongere bij betrekken is niet wanneer er al een jongere besluit genomen is. En dan ga je ze nadien bij betrekken.
1: Mm-hmm.
0: Want dat merken we vooral hier. Ja.
2: Maar wat wil je nog meer zien?
0: Op jong beleid, het jeugdbeleid. Dus net als wat ik zeg, zit op verschillende gebieden. Als je het hebt over veiligheid. Jongeren moeten daarbij betrokken worden van: voel je je veilig? Wat vind je dat gedaan moet worden dat het veiligheidsgevoel bij jongeren omhoog gaat? Wat moet er gedaan worden op het onderwijsgebied? Wat moet gedaan worden voor jongeren op gezondheidsgebied? Dus dat jeugdbeleid, dus een vast jeugdbeleid van Surinaamse jeugd, pap, net als hoe er actieve programma's zijn die ondernemingschap stimuleren bij jongeren. Jongeren moeten aangeleerd worden van: kom je uit het onderwijs, dat je ook voor jezelf kan werken. Ben je niet naar school gegaan, dat is niet het einde. Je moet geen verloren jeugd gaan hebben. Je moet jongeren gaan leren en ook begeleiden binnen het traject.
2: Oké, interessant. Ik zie wel dat er wat zaken worden gedaan.
0: Dus dat,
2: maar
0: dat,
2: ja, dat heb je ook aangegeven. Maar een duidelijk jeugdbeleid, dat mis ik inderdaad.
0: Mis.
2: Maar het zijn wel mooie projecten. God Talent wordt teruggebracht, Youth Voice.
0: Dat stimuleert talent. Is ook goed als je het aanhaalt wat het stimuleert. Want dadelijk denkt men, ja, maar dat is een show. Nee, het is niet gewoon een show.
2: Het is meer dan een show.
0: Want God Talent bijvoorbeeld, daar leren jongeren budgetteren. Ze kregen een heel klein bedrag. En waarbij ze dingen moeten doen, pap. En je mag niet buiten je budget gaan. Ze leren in kort tijd onder druk werken. Kort tijd, je moet iets opleveren. Het bevordert talent. en hun zang en dans en al. Dus en, het is niet gewoon een Josh of show.
2: Het gaat meer
0: gepaard daaraan.
2: Ja, het gaat verder dan alleen een show, een optreden geven. Negesha, bijna wil ik je vragen als je een vergelijking kan maken met Cuba en Suriname voor wat betreft jeugdbeleid.
1: Jeugdbeleid, ik kan zeggen ja, omdat ik op de universiteit waar ik zat, werden er ook veel activiteiten gehouden en je hebt zo'n jongere bestuur op de universiteit en zij mogen dan als het ware met ideeën komen om de school of de universiteit een beetje anders te leiden als het ware. Er worden verschillende activiteiten gehouden op cultureel gebied, maar ook wanneer het gaat om structurele zaken zoals regels van de universiteit of verbetering van een bepaalde, laat zeggen, de manier waar les wordt gegeven of om aan de kwaliteit daarvan te werken. Dan mogen zij ook met voorstellen komen en ik heb gezien dat het toch wel goed werkt op de jongeren, omdat ze ook anders gaan denken en ze komen met veel, veel ideeën die een goede verandering, een positieve verandering kunnen brengen in het structuur van de school zelfs. Dus ik zou zeggen dat, dat wat Suriname doet of waarmee we bezig zijn is sowieso een goed begin. Maar zoals Richelle heeft aangegeven, we moeten echt nog zien dat er een beleid is. Want we kunnen erover praten, maar hoeveel worden we echt wel betrokken in het nemen van besluiten? Niet wanneer het al is gedaan, zoals wij zeiden, dan zeggen we van oké. Wanneer we iets hebben besproken, moeten we kunnen terugzien van dit is meegenomen. Zo motiveer je de jongeren ook om te zeggen van nee, ik wil participeren en ik wil ook mijn mening geven en zeggen weet je, hoe het gedaan kan worden of met ideeën komen.
0: Ja, kijk bijvoorbeeld olie en gas. Wat is het jeugdbeleid daarop? Wat is het jeugdbeleid daarnaartoe? We weten allemaal wat de uitdagingen zijn op het jeugdbeleidgebied voor olie en gas. Wat is het beleid daarop? En dat mis ik. Het is leuk, is wel leuk dat er scholarships gegeven worden aan jongeren. Maar het is dieper dan dat. Het feit dat vele jongeren niet mee kunnen praten wat er gaat gebeuren na 2028, geeft dan al iets aan dat er iets mis is binnen je jeugdbeleid.
2: Oké, wat ik ergens wel heb gezien dat jongeren toch wel voor een verandering hebben gezorgd. Ik weet niet als je die situatie kent op de van die VUO-scholen. Ja. Het ging om het vak wiskunde, dat een of ander onderdeel niet was gegeven en zo. En toen hebben de jongeren zich georganiseerd, die studenten hebben zich georganiseerd, hebben handtekeningen opgehaald.
0: Van de school zelf.
2: Ja, en ook daarbuiten hebben handtekeningen opgehaald en hebben wel ervoor kunnen zorgen dat het ministerie een andere beoordeling heeft.
0: Maar het mooie daarvan is, toen die jongeren daar waren, hebben ze iets aangehaald. Misschien zijn we er snel voorbij gegaan. Ze haalden aan van niemand komt voor ons op. Waar zijn de jeugdvertegenwoordigers? Je kan teruggaan. Waar is het jeugdparlement? Ze weten niet dat het een instituut niet is. En jeugdbeleid is ook dat jongeren moeten weten dat ze gehoord worden, dat er jeugdvertegenwoordigers zijn en dat er een platform is waar ze naartoe kunnen gaan. Dus dat ze het gedaan hebben, mooi, prima, fantastisch. Ze hebben die durf genomen, maar wat ze daar hebben gezegd, moet je ook niet voorbij gaan. Dat geeft aan dat ze zich niet gehoord voelen, dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen.
2: Maar er is een jeugdraad, hè?
0: Dat klopt. Ik heb dat
2: en
0: ook aangehaald.
2: En ken de voorzitter toevallig ook?
0: Toevallig, ja.
1: Ja.
0: En ik mag niet, oké, is knappe man.
1: Ik denk dat dat ook een beetje
2: knap is niet alles.
1: Ja, dat het meer bekendheid moet krijgen, want velen weten het ook niet. Dus als we iets hebben gecreëerd of als we zijn gestart met iets, probeer het ook te promoten zodat ieder op de hoogte is daarvan. Zo betrekken ze er ook bij. Dus en dan hebben ze die keuze om te zeggen van oké, ik schuif me aan of ik hou me er buiten.
0: Maar natuurlijk, jeugdinstituut moet niet alleen, of ja, het wordt weer een jeugdparlement, het moet niet alleen iets zijn die op een vertegenwoordigd orgaan leidt. Het moet ook werkgroepjes hebben binnen het jeugdinstituut, jeugdparlement, die ook projecten voor jongeren kan schrijven en uitvoeren. Dat jongeren zich betrokken voelen.
2: Ja, want het is vooralsnog een adviserend orgaan.
0: Het moet meer.
2: En alleen maar advies te geven, dat brengt je niet heel erg ver.
0: Klopt.
2: Voor wat,
0: en het heeft ook kiezen om een adviesorgaan te zijn en je weet dat 99% wat je zegt niet meegenomen wordt. Dan liever schrijf je projecten die goedgekeurd worden, die je kan uitvoeren. Dan heb je toch een bijdrage geleverd.
2: Ja, nou, interessant. Interessant. Nou goed, we hebben het gehad over jongerenbeleid, over jongeren die willen vertrekken en personen van de LHBT gemeenschap die worden gepest over straat. Zijn er nog andere onderwerpen die jullie zelf willen inbrengen? Iets dat je de laatste periode hebt opgewerkt. Iets dat je aandacht heeft getrokken. Michelle, jij bent wat vaker over straat. Jij bent wel pas...
1: Over racisme.
2: Racisme?
1: Racisme.
2: Je hebt het... Oké.
1: Nou, niet dat ik er echt veel van heb meegemaakt, maar je ziet dat het nog voorkomt. En,
0: het is niet alleen bij de jongeren. Het is een heel gemeenschappelijk ding.
1: Ja,
2: racisme in welke zin?
1: Ja, ik zou
2: nee, zeggen, racisme is... Ja,
1: racisme is, weet je, op basis van rassen.
2: Ja, je ras. Dus ik had in mijn hoofd discriminatie. Maar racisme, ja, waar heb je dat meegemaakt?
1: Je komt het haast overal tegen, maar ik zie online dat men zich super comfortabel voelt om daar uitingen te doen. En ook al doet men het soms to be funny, maar dan nog, het is niet grappig. Uh-huh. Omdat we, ik vind als multicultureel land zouden we juist die support moeten geven aan elkaar en moeten tonen aan de rest van hey, racisme kan ons eigenlijk niet scheiden. We mogen dat niet
2: meer... Geen plek in ons midden.
1: We mogen dat eigenlijk niet meer hebben in Suriname, maar dan nog komt het zo vaak voor. Ja, dat is ook iets anders dat ons tegenhoudt. Maar dan gaan we weer anders denken van, oh oké, dit volk...
2: Maar wat heb je gelezen?
1: Ik wil er bijna niet over praten, omdat ik echt niet van racisme hou. Maar je leest bijvoorbeeld over een Creoolse heer die de Hindustanen gaat uitschelden. Hij noemt ze een heleboel namen. En omgekeerd ook, terwijl dat niet nodig is. Want we zouden veel betere dingen kunnen doen. Waarom praten we niet tot elkaar over hoe we het land verder kunnen ontwikkelen, wat we kunnen starten in dit land. Er zijn zoveel dingen waarin we nog moeten investeren. Zoveel dingen waarin we nog tot ontwikkeling moeten komen. En iedereen wacht op het moment dat Suriname eindelijk begint te bloeien, maar wat doen we uiteindelijk daaraan? Toch? Mm. Dus hoe help je je eigen land om vooruit te komen? En als je focus is op dingen als racisme, dingen als discriminatie, je houdt jezelf tegen, maar je houdt je land ook tegen.
2: Ja, ik zie veelal ook op Facebook bij die nieuwsartikelen, wanneer er bijvoorbeeld is ingebroken en ze tonen zo'n foto van iemand en hij is toevallig naar een blakke man, om het maar even ruw te zeggen.
1: Ja, precies. Dat hoor je meteen.
2: Ja, nou, zie je die comments en die shares.
1: Het is niet nodig.
2: Het is niet nodig,
1: het
2: inderdaad.
1: Het is echt niet nodig. Zulke keuzes zijn persoonlijke keuzes die men maakt. Het is op basis van...
2: Maar ook omgekeerd hoor. Maar ook omgekeerd. En niet alleen...
0: Dus dat wil ik je zeggen.
2: Blakkamangs ondervinden. Ook als het bijvoorbeeld een Javaan is of hun is staan. Dan worden er beledigende en racistische uitspraken gedaan.
0: Ik denk namelijk dat een Heritage Month die in leven geroepen is. Om de gedachtegang van hoe wij hier ook samenkwamen te versterken. Dat we één natie zijn. Mooi initiatief.
2: Maar is er echt een hele maand daarvoor nodig?
0: ja,
1: ik vind dat het belangrijk is.
2: Ik vind ook dat het belangrijk is.
0: Ja, als je kijkt hoe het is opgezet, je hebt niet al, je hebt een symposiums gehad, je hebt dialoogavonden gehad, je hebt een uitwisseling gehad, onderzoek zijn gedaan geworden. Elisabeth Samsons Huis is een stichting, maar men is daar gegaan, men heeft het ook meegenomen in de Heritage Bond. Er is een oorkonde, of een eerste oorkonde van, ik weet niet hoe het heeft een naam gehad, de eerste persoon, de president heeft het gegeven aan mevrouw Cynthia McLeod.
2: Op basis waarvan wordt die oorkonde uitgereikt?
0: Dus waarschijnlijk op basis van iemand die zich inzet voor natievorming.
2: Mm-hmm.
0: Dus het gaat elk jaar mensen motiveren om zich in te zetten voor natievorming. Mevrouw Cynthia McLeod is de eerste geweest die het gehad heeft. Ja, gisteren tot zondag is er een Heritage Village plein. Het onafhankelijkheidsplein Waterkant zijn er tenten, podia gezet met verschillende optreden van verschillende bevolkingsgroepen. Maar het is het begin. Alles wat het begin is, heeft een, sowieso verbeterpunten die waaraan er gewerkt moet worden. Ik denk natuurlijk dat het een mooie start is, maar Heritage Month, net als wat je zegt, moet het een hele maand zijn. Kan ook een week zijn.
2: Ja, kan ook een
0: klopt,
2: week zijn.
0: Ik kan mezelf daarin terugvinden, omdat voor het begin, in het begin is een maand leuk, maar later ga je zien van, het leek alsof een maand te veel is.
1: Ja.
0: Mm. Maar ik snap ook de gedachtegang van, nee, het is gewoon letterlijk een hele maand om die awareness te brengen. Maar ook daar merk ik die, ja, ik had meer jeugd betrokkenheid verwacht.
2: Ik zag ze wel op de Anton de Kom Universiteit.
0: Dus dat zeg ik, ik had wel meer.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik heb het gezien, prima. Ik vond het ook mooi van die jongeren wat ze gedaan hebben. Ze hebben ze gingen langs bepaalde culturele organisaties. Ze zijn bijvoorbeeld naar NACS gegaan en ze zijn met een groep jongeren gegaan.
2: Mm-hmm.
0: Interviews werden ook afgestaan door jongeren. Jongeren die de vragen stelden over bepaalde religie, cultuur en al. Maar ik mis toch een beetje iets meer. Maar ja, alles is de eerste keer. En laten we eerlijk zijn, de eerste keer ga je natuurlijk niet alles altijd direct. Maar,
2: goed doen, maar
0: ja, voor de volgende keer wil ik meer jeugdparticipatie, jeugdbetrokkenheid in de Heritage Month.
2: Ja. De Geisha, vind jij dat die Heritage Month enige animo heeft gecreëerd onder de jongeren? Of althans, is het aangeslagen bij de jongeren?
1: Is toch wel, maar ik vind dat het veel meer kan.
2: Ja.
1: Het kan
2: los van de shows, hoor, want ik denk dat, dat we voorbij de echte boodschap van de maand gaan.
0: Precies, dat is het toch. Kwaliteit boven kwantiteit.
1: Ja.
0: Het is leuk dat we op het plein gaan staan. Zie dat gisteren, tot zondag is het. Want er zijn verschillende podia met verschillende artiesten en al.
2: Van mijn park mocht het anders, hoor. Die hadden ze het plein leeg gelaten. En daar hadden ze de jongeren verteld.
0: Maar
2: wat de betekenis, weet je, de geschiedenis van dit plein.
0: Ik ben het niet helemaal eens met je. Dat moet ook onderdeel van de activiteit zijn. Maar Heritage Month moet ook dat aantrekkelijke moet ook erin zijn. Ja. Van dat er een podia is met verschillende culturele optreden. Maar het accent moet je niet verleggen.
2: Mm-hmm.
0: Boodschap moet
2: eenheid, natievorming.
0: Ik kijk net als Carifesta. Als Carifesta in jouw land is het in het geheel land. En er wordt gefeest, maar het accent wordt niet verlegd. Je weet, het gaat om een culturele festival. Heritage Month is volgens mij ook in alle districten. Nikeri is volgens mij morgen of vandaag. 23, no? 22 is vandaag, no?
2: Vandaag is 22,
0: ja. Nikeri is volgens mij vandaag of morgen aan de beurt. Dus elk district. Het is een begin. Alles heeft een begin. Laten we gewoon hopen dat het beter en beter wordt. Next time. Maar alles heeft een begin.
2: Ja. Ik hoop ook dat het
0: is een opstart.
2: Laat me niet zeggen dat het beter moet worden. Ja, natuurlijk moet het beter worden. Maar ik mis die betrokkenheid van die samenleving.
0: En de jongeren in die.
2: En in het bijzonder de jongeren ook. Want het heeft een bepaalde betekenis en een bepaalde boodschap.
0: Weet je waar ik het gemist heb? Op die scholen, boy.
1: Ja.
0: Ik heb het gemist op die scholen. Mm. Je kon bijvoorbeeld.
2: Of heb je het niet gezien? Want kan het eens maar doen,
0: dus
2: daar heb je niet gezien.
0: Weet je wat ik gemist heb? Dus het kan dat ik het niet gezien heb. Of anobende. Mm. Maar wat ik gemist heb. Ik, op die scholen kon je bijvoorbeeld met historicus gaan, en, cultuurdragers. Ja. Een school, een heritage schoolmarathon.
2: Mm.
0: Wat denk je daaraan?
2: Daarvan, ja.
0: Daarvan.
1: Ja, ik denk dat ook.
0: Een heritage schoolmarathon. Langs de scholen gaan.
1: Precies, ik denk dat ze ook een soort van verband konden leggen. Aangezien Got Talent nu ook gaande is. Zouden ze dat ook kunnen koppelen een beetje daaraan. Want bij Got Talent komt er ook zoveel van cultuur.
0: Ik denk wel dat het gedaan gaat worden hoor. Want Got Talent heeft wel altijd boodschappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus misschien bij een van de volgende acts. Mm-hmm. Is trek je een lot dat je cultuur moet uitdragen. Dus ja. Ik denk het komt. Ik denk dat het wel goed komt.
2: Ik hoop ook dat het goed komt met onze heritage mond. Persoonlijk vind ik dat we zelf in Suriname een beetje te veel feesten. Maar dat is mijn
0: maar
2: persoonlijke mening.
0: Maar waaraan ik dacht? Misschien ben je het met me eens. Hè? Ik dacht ook daaraan van, het leek veel op feesten. Kun je het niet brengen in november?
2: Dus wat mijn
0: daaraan
2: idee,
0: dacht
2: mijn
0: ik,
2: idee was dat, weet je, ze konden deze maand, en dat is mijn persoonlijke mening hoor. In die week van 25 november
0: klopt.
2: Hebben gebracht. En dat ze het misschien gewoon letterlijk een week houden.
0: En het was ook financieel draagbaar voor de stad. Want nu heb je tenten opgezet.
1: Ja.
0: Maar als je het in verband had gezet met in de maand november, had je 2-1.
2: Ja, had je alles gewoon in.
0: Want november komt en dan ga je weer. Snap je me?
1: Ja, dat is het ook beter is.
2: Als... Ja. Wat had je november kreeg?
0: En dan had je november ook een nog meer betekenis gegeven.
2: Ja,
0: van,
2: precies.
1: Ja.
0: Daaraan dacht ik gisteren. Eergisteren ook. Dus trouwens, voordat je het ook aanhaalde, zei ik het direct. Het moest voor mij part naar november.
1: Ja.
0: Dan had je... je had het accent echt verlegd. Echt benadrukt van... we zijn in november... We weten, we zijn een onafhankelijk land geworden in 1975, maar we zijn één natie en we moeten één natie blijven.
2: Mm.
1: Yeah.
0: Heritage, yeah. Dan had je misschien Heritage Week en dan had je 25 november, die in de Heritage Week.
2: Ja,
1: ik denk dat men het zo ook dan veel serieuzer zou nemen.
0: Ja,
1: nu is iedereen een beetje in de vakantiesfeer.
0: Ja.
1: Dus we denken
2: ja,
1: van, we zien het maar als een ontspanning om even eruit te gaan. Maar wat is de betekenis ervan eigenlijk?
2: Want voordat je november krijgt, dan krijg je ook dag
0: van
2: marons.
0: Maar dat moet geen tweede kwaku gaan worden, toch?
2: En
0: als een kwaku festival.
1: Ja.
0: Want het moet niet zo'n karakter gaan krijgen, want je hebt verschillende podia. Plein, palmentuin, waterkant met eetstandjes.
2: Kijk, op zich vind ik het niet zo erg als
0: nee,
2: ik misschien een kwaku-karakter krijg, maar bij mij gaat het meer om, die boodschap
0: dus
2: moet blijven.
0: Dus dat is mijn punt,
1: ja,
0: toch? Dat is mijn punt.
2: Die boodschap moet blijven. Maar goed, dames en heren, we gaan richting het einde. Laat me dan naar Geisha overstappen. Heb jij nog een boodschap die jij de jongeren wilt meegeven?
1: Ja, er is zoveel dat ik wil zeggen, maar ik zal het kort houden.
2: Je mag het ook lang maken.
1: Nee, ik zou zeggen dat wij als jongeren van Suriname niet bang moeten zijn voor ontwikkeling. Laten we vooruitstrevend denken, laten we positief blijven. Probeer jezelf zoveel mogelijk te scholen. Stap uit je comfortzone. Probeer zoveel mogelijk aan jezelf te werken, zodat je op die manier ook aan je eigen land kan werken. Hou van elkaar, leer van elkaar en maak iets, laten we gezamenlijk iets moois maken van Suriname, want we weten dat Surinaamse jongeren heel veel potentie en talent hebben, dus laten we ook investeren daarin.
2: Nee, mooie boodschap, Richenel.
0: Ja.
2: Je hebt ook altijd iets dat je de jeugd wilt meegeven.
0: Ja, een boodschap. We hebben het natuurlijk gehad over jeugdbeleid, betrokkenschap, betrokkenheid van de jongeren. Zoals we weten, is het niet een, wat het moet zijn. Dat jullie als jongeren, dat wij als jongeren betrokken worden bij het jeugdbeleid. Maar ook gewoon bij ontwikkeling van ons land. Maar dat moet ons niet demotiveren om het maximale uit ons te halen en te geven om wel als jongeren een bijdrage te leveren voor ons land. Je wordt niet betrokken, maar er zijn wel verschillende manieren hoe je wel kan laten weten van ik ben er. Je hebt organisaties waar je jezelf in kan, waar je lid van kan worden, om die ontwikkeling van jezelf te brengen. Dat je ook niet achterbleef, maar dat je ook meegroeit. Blijf jezelf scholen, blijf betrokken, zet je 100% in, dan moet het goed komen.
2: Ja, dan moet het goed komen uiteindelijk, hè?
0: Ja.
2: Nou, dan hebben wij dat gehad. Dankjewel Richenel, dankjewel Negesha.
1: Graag gedaan.
2: Om vandaag 22 augustus, samen met mij het jongerenprogramma te presenteren op Lim FM. Nog steeds op 91.7. En Lim FM Supercom voor de mensen die luisteren via internetradio. En natuurlijk de mensen die kijken via Facebook. Dan is het Lim FM Su. We hebben vandaag gesproken over 4 onderwerpen om exact te zijn. Hè? Jongeren die elders hun toekomst zien. Jongeren die niet betrokken worden bij het jeugdbeleid. En natuurlijk ook een bonusonderwerp vanmorgen aan het begin van dit programma. Ja, de beelden waarmee wij zijn geconfronteerd vanaf gisteravond, dat iemand met een andere seksuele oriëntatie is aangevallen door een groep jonge heren. Daarnaast hebben we ook een beetje gesproken over de Heritage Month. Daarmee hebben we afgesloten en we zijn dan aan het einde gekomen van dit programma. Het is bijna 11:45. Blijft u nog afgestemd voor het nieuws. Straks rond 12:00. Wij gaan eruit. Ik wil u bedanken voor het kijken en luisteren. Ik groet en tot de volgende keer.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oorsmalet met de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.

0: nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn engine ook toe.
0: Mama!
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
3: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 29 augustus, à la condresoep met rund, nasi koening met kokoskip, gestoofde kip met gezouten amsoi en vis in masala saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is zaterdag 29 augustus. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Volgens ex-politieman Sergio Gentel werkt het Korps Politie Suriname niet voorvarend genoeg om de vermiste COO van Rudisa, Rodney Leisner, te vinden. Zo plaatst Gentel vraagtekens bij de werkwijze van de politie. De politie heeft de verdachte R. Turilal eerst gehoord als persoon in de zaak en daarna als verdachte aangemerkt. Daarnaast kan Gentel niet begrijpen waarom de politie draalde met het opsporingsbericht van deze verdachte.
1: Nou, dat opsporingsbericht had al lang de deur uit moeten gaan. Wat mij ook verbaast is dat de man eerst gehoord is als persoon in de zaak. Iedereen weet, als je kijkt naar wat er circuleert op social media, is dat die goede meneer die vermist is, een video heeft gemaakt en kennelijk een distress call naar zijn mensen van hé, dit ding voelt niet goed aan. En je hoort die man zijn stem en je hoort die man gewoon als persoon en je laat die man gaan. Dat betekent dat je geeft die man de ruimte om weg te gaan. Toch? Hoe moeilijk kan het zijn om die man als verdachte aan te houden? Want het zijn zijn arbeiders, het zijn zijn mensen, het is zijn terrein. Dat je die man meteen moet aanhouden in het belang van het onderzoek, toch? En nu laat je die man gaan, je hoort hem als persoon. Wat ik heb daar nog steeds moeite mee, hoor, het horen als persoon. Omdat strafvorderlijk het incorrect is. In de strafvordering heb je twee type personen die je kan horen. Of de persoon is getuige, of de persoon is verdachte. Dus het horen als persoon. Dus dan mijn vraag is dat een iets dat past binnen een politieproza, maar binnen strafvordering past dat helemaal niet. Je kan niet iemand horen als persoon. Je moet die persoon horen of als getuige of als verdachte. En als je die persoon hoort als persoon, dan maak je naar mijn gevoel een vormfout. En die vormfout is kan zo catastrofaal zijn voor het onderzoek, dat die man zo'n advocaat gewoon kan zeggen van hey, dit is bullshit. Je hebt geen case, je hebt hier formele fouten gemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we nu gaan beseffen dat we geen nieuwe termen gaan invoegen in het wetboek van strafvordering, terwijl het wetboek van strafvordering duidelijk is. Of je bent getuige, of je bent verdachte. Je kan geen persoon zijn, want dat wordt niet genoemd in het wetboek van strafvordering. Dus ik denk dat we daarop moeten gaan letten als politieorganisatie, vooral met, ik hoor vaker, ja, mensen worden gehoord als persoon. Hoe ben je persoon? Je bent of verdachte, of je bent getuige. Dus we moeten stoppen met een stukje rommel en gewoon de persoon of horen als getuige of als verdachte. En dan kan je verder.
0: De politie heeft afgelopen woensdag een persconferentie belegd, waarbij zij ook zijn ingegaan op Kees Leisner. U hoort in het volgende fragment Ishita Hunte, hoofdbestrijding zware criminaliteit.
2: Laat mij dit ervan zeggen. Niet zo lang terug heeft ditzelfde managementteam een onderhoud gehad met de organisatie die ook opsporingsberichten plaatst. Laat mij dat zo noemen. De mate van protocollen waaraan de politie zich moet houden voordat wij een bericht plaatsen, is niet iets dat deze leiding heeft vastgelegd. Als we misschien moeten praten, kan dat anders. Dat kan. Maar voor nu zijn wij voor wat betreft het publiceren van opsporingsberichten nog steeds gebonden aan de protocollen die er zijn. En dat houdt onder andere in, alvorens je daartoe overgaat, er moeten natuurlijk genoeg feiten en omstandigheden zijn. Volgende stap, overleg OM, interne publicatie, interne opsporing. Je moet een aantal stappen doorlopen voordat je gaat voor die algemene opsporing. Ik mag u zeggen dat die algemene opsporing thans in de maak is. Dus het zal een fractie van tijd zijn voordat u die ziet verschijnen. Ten aanzien van uw andere vraag, als de persoon al gehoord is. Ook qua verhoor zijn er een aantal procedures voordat je iemand aanmerkt als verdachte. Een verhoor kan plaatsvinden als persoon en ook als verdachte. Er zijn enkele handelingen gepleegd, maar nogmaals, voordat je iemand daadwerkelijk aanmerkt als verdachte, moet je je stappenplan hebben doorlopen. En ik vraag u dat ik hiermee volsta.
3: Maar de vraag, is de persoon verhoord? Dat was de vraag.
2: ik wil vragen dat ik mij hier mee volsta. Dank u.
1: Waarom? Mogen we vragen waarom? Waarom is de politie zo voorzichtig met die informatie?
2: We horen het niet hoor.
1: We horen het, we hebben dat niet gehoord.
2: Oké.
1: Okay. Is het ja of nee vraag
2: hoor? Het is een zaak die in onderzoek is, maar concreet aan te geven, de persoon is gehoord als persoon.
0: Naar aanleiding van deze zaak is er discussie ontstaan over het horen in persoon door de politie. Volgens het wetboek van strafvordering wordt de term in persoon niet gebruikt. Er wordt gesproken van verdachte, getuigen en raadsman of advocaat. We spraken hierover met strafrechtadvocaat Mauri Nipte.
3: Kijk, het horen van mensen in persoon is niet ongebruikelijk, hoor. Het is heel erg gebruikelijk. Soms wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde zaak speelt. Natuurlijk, de politie heeft ook hun eigen intel. Ze maken ook gebruik van social media, weet je, van getuigen verhoren hier en daar enzovoort. En dat bijvoorbeeld bepaalde personen in beeld komen, maar niet als verdachte. Gewoon dat die mensen worden gehoord als person of interest in de zaak enzovoort. Dan worden de mensen in persoon gehoord. Want wanneer je iemand als verdachte begint aan te merken, toch, een verdachte heeft rechten. Het recht om te zwijgen en het recht op een op juridische rechtsbijstand. Dus je kan niet iedereen beginnen, alle dol beginnen te horen als verdachte. Wanneer je als verdachte wordt aangemerkt, dan komt het strafprocesrecht gelijk bij kijken. Want dan moet je binnen 6 uren, moet je dan worden gehoord, moet je dan worden voorgelegd bij de hulpofficier en bij het Openbaar Ministerie. Dus het is heel normaal en ook nog gebruikelijk dat mensen eerst in persoon worden gehoord. Toch? En niet gelijk als verdachte, omdat een verdachte rechten heeft. En wanneer iemand als verdachte wordt aangemerkt, moeten er natuurlijk harde feiten en omstandigheden zijn waarom de persoon de status heeft als verdachte. Toch? Er moet onderzoeksbelang zijn, er moet een redelijk vermoeden van schuld zijn, toch? Wanneer je iemand als verdachte kan aanmerken. Dus je kan niet iedereen als verdachte aanmerken. En ik wil het ook begrijpen dat wanneer er geruchten hier en daar zijn en die meneer zijn naam wordt genoemd, die meneer natuurlijk eerst hoort in persoon. En dan wordt die meneer gehoord in persoon. En wanneer er naderhand, toch, een hangende het onderzoek bij de politie, er andere feiten en omstandigheden boven water komen om die meneer als verdachte aan te merken, dan wordt hij als verdachte inderdaad aangemerkt. Maar is natuurlijk de vogel intussen gevlogen. Maar het is heel gebruikelijk. Het is niet ongebruikelijker om mensen eerst in persoon te horen.
0: Terugkomend op de persconferentie, de politie maakt zich zorgen over het aantal vermissingen. Alleen in regio Midden zijn er al meer dan 90 vermissingen. Sharwin Koelvat, regiocommandant Midden, vertelt meer.
4: Wat ons zorgen baart in regio Midden is het aantal vermiste personen, vermissingen. We hebben voor dit jaar al 95 meldingen van vermiste personen, waaronder dus 38 volwassenen en 57 tieners, minderjarigen dus. Net zoals commissaris Hunten heeft aangegeven, wij zijn verantwoordelijk voor onze jeugd en moeten we ervoor zorgen dat onze jeugd dus veilig en beschermd blijft. Van al deze gevallen zijn 8 volwassenen nog niet terecht. En voor wat betreft de minderjarigen zijn 4 op dit moment niet terecht. Maar dit zijn wel recente gevallen. De meeste gevallen hebben mensen dus huiselijke problemen, et cetera. En dus dan zien we een trend dus dat mensen dus weglopen. En dat ze dan na een paar dagen weer terecht zijn. En in andere gevallen heb je dus dat er mogelijk sprake kan zijn bij de minderjarigen van schaking. En in die gevallen wordt het dus strafrechtelijk onderzocht verder.
0: Korpschef Belvin Pinas is zich van bewust dat er een integriteitsvraagstuk speelt binnen het korps. Echter gaf hij ook aan dat er een grote groep politiemensen is die hun werk naar eer en geweten doet. De korpschef benadrukte dat politiemensen die over de schreef zijn gegaan, zonder aanzien des persoon zullen worden aangepakt.
5: En ik moet zeggen, binnen dit jaar hebben we heel veel collega's die in de fout zijn, hebben maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders benaderen door het beleid dat we hebben ingezet. Zolang je in de fout gaat, zonder aanzien des persoon, wet en recht geldt. Er worden direct maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders formuleren. Anders, door het beleid dat we hebben uitgezet, worden er maatregelen getroffen tegen die collega's.
6: Maar ze blijven in de fout gaan.
5: Als ze in de fout gaan, komen er. En wat we ook gaan doen, we weten als korpsleiding, ik heb het ook aangegeven hoor. We zijn ervan bewust dat er een integriteitskwestie is binnen de organisatie. En we zijn bezig om te kijken, misschien moeten we conference iets doen, maar wat we wel doen binnen de organisatie, we blijven praten, we blijven collega's informeren dat ze de juiste weg moeten bewandelen. Laat me dit ook ervan zeggen. Enkele collega's die in de fout gaan, het zijn maar enkele collega's die in de fout gaan. Maar het is jammer dat het zo gebracht wordt, hè, dat heel veel zaken misgaan binnen de organisatie. En ik wil mijn medewerkers blijven motiveren, omdat ik weet dat een grote groep van collega's dag en nacht zich inzetten. Luistert u naar de korpschef, hè? Dag en nacht gemotiveerd zich inzetten om dat politiewerk te doen. En je hebt een kleine groep die in de fout gaan. En het is korpspolitie Suriname, ik ben me ervan bewust. Zolang één collega in de fout gaat, ga je niet horen collega X, ga je horen korpspolitie Suriname. Maar nogmaals, ik ga het weer herhalen. Er is een grote groep binnen de organisatie. Je gaat zeggen bijna 80%, 90% die zich eenmaal 24 uur inzet voor de samenleving. Eenmaal 24 uur inzet om dat politiewerk te doen.
0: S.D. Ommen, de voorzitter van de Federatie van Paraplantages, heeft tegenover Lim FM zijn zorgen geuit over de vuilophaaldienst in het district. Volgens Ommen is de vuilophaalondernemer al enkele maanden niet betaald door de overheid, waarna de vuilophaalondernemer besloten heeft de dienst stop te zetten.
7: S.D. Mikiswang Boskopu, voor een ondernemer dat otapu a vuil ophaalt. Ano piki doti in para. Maar jullie ki verantwoord omang fu de para per nasi, dan iye bije vrede, want ube abuan probleem so an probleem ba, be ube libi in atingi. Want gimi ego amfan, den u desma funo no kantang in atingi. Isabito, en dan gralanti musteke verantwoord in apistori disi. Tek en frantwortu fu luku fa uno kanta in adoti. Ef na mandem pai dat apistati na abalang fu gralanti. Gimi ego sek omfan wi paramang no kanta in atingi. Wan luku bepaalde presi o langa doti no piki. Mi abstref kontak nanga a voorzitter fu OSEP pe wapisi na en dorpu o langa doti no piki. Omdat die oude konoman doen naar fasi. Dus mi epraxer sa epsabaka. Na disi para verdien.
0: We maakten hierna contact met de vuilophaalondernemer Edu Olenski. Hij zei het volgende over de situatie.
1: Ik heb het zo lang mogelijk uitgerekt. Zoals voor mijn kisa ruimte of die overheid ruimte voor bij mijn konding achterstanden. Maar ik zie dat als ik weer een lange door de man niet een pij waarschijnlijk en de kosten heb je.
0: En kan je dit maar zijn sap afin fatori op je achterstanden?
1: Achterstand de nono dit op 7 maanden.
0: U hebt dit wat vaker meegemaakt. Een A-regering die zwang, maar tra-regering, regering op regering, bijna alle jaren. Je hebt te maken met een apistoridis.
8: Ja, sowieso. En dan moet je op te maken aan Sanisi. Ik ben eigenlijk niet ondernemer. Alleen ik ben enige ondernemer op Paras. Ik doe Aroko Dappe. Dus, maar de ondernemers hebben een probleem. Maar ja, denk niet durf of de Abba. Ja, de kati Sami Abitia meester goed stap Aroko. Zo, de broodvrees natuurlijk. En is dat OE, als Andappe na Rancune Lai natuurlijk. Dus, ja, met dat vastande, Isabi, maar mee op zo'n zin van, ja, ik bedoel, wat kan een censuurder maken dan het al is? Want, is stop of in een stop, at als er even. Dus, daarmee, op zo'n zin van, weet je wat, eenmaal, als aan ik zo dan, kom haar aan het rem, nou, dan kan de Graland is aan verstand dat, jong, hé, ik moet nu even inkomen, maar... Bijna drie weken bij mijn loonbakademan.
0: Het ministerie van Financiën weersprak hetgeen beweerd werd door Olenski. Zij gaven aan dat de ondernemer over het jaar 2026 wel is betaald. We spraken de directeur Vincent Fernandes en hij gaf het volgende aan.
9: We zijn op het moment dat het ministerie RSU uitdraait, het ministerie van Openbare Werken. Zij moeten dan zo'n RSU, er gaat dan een eentje, een versie gaat dan naar de ondernemer, er gaat eentje naar het vakministerie, in deze ministerie van Financiën en Planning. En als het 25 augustus naar binnen is gekomen, hebben wij, omdat het in de media is verschenen, zijn we gaan kijken wat het probleem is. We hebben die 26, kijk even terug, 26 hebben we die naar de bank gestuurd. Van het bedrijf hebben we 2,2 miljoen opgestuurd gisteren. We hebben verder gekeken. We zien dat er
0: ja, hoe laat in principe van, nog... Hoe laat van gisteren?
9: In de ochtenduren.
0: Oké.
9: Okay. En we zien dat nog drie restjes openstaan. Van Para, omdat de diensten voornamelijk in Para worden geleverd. Ik mag u voorhouden dat, dat hij belast is met veel ophaal. In Para in de weken, wat is dat, Noord, Oost en Zuid, zoals ik dat heb begrepen. En ik wil het even aankaarten. 2.2 is naar de bank gisteren gestuurd. Ik ga weer herhalen, zodat u het verloop, wanneer mensen vooruit maken naar het vakministerie, is het wel goed dat we de verloop in gaten houden. Als ik praat over 25 vanuit het vakministerie naar binnen formeel, want er gaat dan een hard, er komt dan een, we noemen het hardcopy. Dus u wordt dan formeel aan het vakministerie financiën aangeboden. Dus vanuit openbare werken. 25, de volgende dag hebben we het naar de bank gestuurd. Begrijpt u? En we verwachten dan dat meestal is het binnen 2 dagen. U begrijpt dat we ook een nieuw betaalsysteem hebben. SWIFT. Mm-hmm. En een nieuwe versie. En waardoor de verwerking binnen 2 of 3 dagen al plaatsvindt. Dus als het goed zit, zou hij dan vrijdag... We gaan ook even natrekken als de verwerking al heeft plaatsgevonden. Maar meestal is het 2 tot 3 dagen dan zo dan de verwerking. Zou je dat dit bedrag al op zijn rekening moeten zien.
0: Gistermiddag ontving de vuilophaalondernemer Edu Olenski de eerste tranche van achterstallige betalingen. We maakten daarom wederom contact.
8: Ik heb 3 maal Russi ontvangen op mijn rekening. En dus... Ja, met de eerste start ben ik wel van plan om het werk te gaan hervatten. Maar de bedoeling was dat ze alles zouden storten. Maar ik neem genoegen even met het begin van de storting.
0: Ja, en 3 restjes, hoeveel maanden zijn hiermee ingelopen?
8: Het zijn 3 maanden, eigenlijk 7, maar... 6 maanden, maar die 3 anderen hebben nog geen autorisatie, ze hebben nog geen autorisatie verleend, waardoor ik die resus nog niet binnen heb gehad.
0: U hebt gisteren geluisterd naar de directeur van Financiën, meneer Fernandes. En u bent niet met alles eens wat hij heeft aangehaald. Wat zijn de zaken die u, waarvan u zegt van, hey, meneer Lop, van maandje, tjara sandis kwafisi?
8: Nou, ten eerste, hij is de directeur van Financiën. Alle respect voor die goede meneer, want hij is een econoom. Maar wat ik eigenlijk niet leuk vond, dat hij mijn financieel plaatje gewoon aan de grote klok heeft gehangen. Ik bedoel, ik neem aan dat als directeur dat je dan professioneel genoeg bent om het op een andere manier te formuleren dan wat hij gisteren gedaan heeft. En dat wat hij zei over 13 miljoen uitbetaald, dat was van vorig jaar 2025, niet 2026. Want het contract waar hij het over hebt is al lang afgewikkeld. Dat was in 2025. En die van 26 heb ik nu pas, heb ik 3 Russie van ontvangen, vandaag. Mm-hmm. Dat is nauwelijks een uur geleden.
0: De resultaten van de massale vissterfte in de Saramaca-rivier zijn inmiddels bekend. De regering belegde hierom afgelopen donderdag een persconferentie. De president Jenny Simons gaf aan dat het staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco aansprakelijk wordt gehouden voor deze ramp.
10: Resultaten van NMA geven niet alleen aan dat er op dit moment nog steeds sprake is van toxische stoffen in de vis, maar geven nu toch wel met meer zekerheid aan dat deze kwestie rond het gebied van de Moerukreek is begonnen. En dus de conclusie is dat het op de concessie van Grasalco is begonnen, het bedrijf dat daar werkt of heeft gewerkt. We hebben na het overleg met NMA en de ministers hebben we dan ook Grasalco alvast in kennis gesteld dat ze de formele brief van de regering mogen verwachten om hun toch wel aansprakelijk te stellen voor schade en dat er zal moeten worden bekeken hoe zij ook gaan bijdragen in het oplossen daarvan.
0: De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft vorige week een vaarverbod opgelegd aan de MV Kanawaima. De MV Kanawaima, die de veerverbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt, moest volgens de MAS nog aan enkele veiligheidseisen voldoen alvorens te mogen varen. We laten u horen Daphne Lecouvreur, hoofdcommunicatie bij de MAS.
11: Zoals u weet heeft MAS een verantwoordelijkheid. We zijn al een tijdje bezig met de mensen van Kanawaima om hun zaken in orde te hebben betreffende de veiligheid. En dat is dan echt vanwege onze verantwoordelijkheid. En aangezien wij hebben geconstateerd na een inspectie afgelopen 13 augustus moet het zijn. En dan hebben we dan het besluit genomen dan, om ze dan een vaarverbod op te leggen.
0: En wat heeft die inspectie uitgewezen?
11: Dat er onvolkomenheden zijn. Dus als wij een inspectie plegen, dan zijn er veiligheidsvoorwaarden waaraan een vaartuig moet voldoen. En op basis daarvan zijn er onvolkomenheden geconstateerd. En natuurlijk wordt er een rapport uitgebracht en wordt in deze Kanawaima geïnformeerd van wat de inspectie heeft uitgewezen en wat de vervolgstappen zijn.
0: Die onvolkomenheden, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen wat die allemaal inhouden. Wat was niet goed aan het schip?
11: Dus er zijn dus die wettelijke voorgeschreven regels die je moeten aanwezig zijn. Reddingsmiddelen moeten aanwezig zijn. Je brandblusapparaten moeten in orde zijn. Dus dat zijn, je moet een reddingsvloot hebben. Dus al dat soort zaken moeten aanwezig zijn om het vaartuig goedgekeurd te krijgen.
0: Nadat de MV Kanawaima aan deze veiligheidseisen had voldaan, mocht het vaartuig gisteren, vrijdag 28 augustus, haar diensten hervatten. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service Incorporation, gaf ons de volgende details.
12: Zoals ik in mijn eerdere verklaringen al aangaf, dat wij met SDSM een contract hadden waarbij er 250 punten gemeten zouden worden van het vaartuig onderleen. We hebben dat op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus gedaan. De rapporten hebben, laten we zeggen, de resultaten waren goed. We hebben meer dan het minimum eisen gesteld. De platen zijn origineel 8 mm en er wordt dan een berekening gemaakt van 30% en we waren hier nog erboven. Niet dat we hier aan de slechte kant waren, maar naar boven. Het was boven de 5.7, 5.8. Dat is het range. Dus we hebben de resultaten toen gekregen. We hebben ons verslag gemaakt. Met onze surveyor gedeeld. Want SDSM is de instantie die alleen maar de metingen doet. Zij kunnen het niet beoordelen. Onze surveyor heeft dat inmiddels ook beoordeeld. En we hebben toen naar de MAS gestuurd. MAS was gisteren in Nikeri bij de boot. Ze hebben dat alles geïnspecteerd. Er zijn wat zaken die nog gedaan moeten worden, heb ik begrepen. Maar wij hebben het officieel nog niet per schrijven gekregen. Maar 2:00 in de avond of in de ochtend hebben wij dan bericht gekregen dat wij wel mogen varen. Maar de officiële schrijven kregen we dan vandaag in de ochtenduren, zodat we dan ervan op de hoogte zijn.
0: En hoe staat het met de passagiers die dagenlang hebben moeten wachten? Worden zij gecompenseerd?
12: We zijn nog in speaking terms met onze counterparts in Guyana hoe we dat gaan oplossen. En voor nu kan ik niet echt veel zeggen, want ja, het is een trieste situatie. We weten wat ze hebben afgespeeld daar, maar wij proberen zoveel mogelijk een schikking te treffen voor al die passagiers.
0: Het personeel bij CVHAS, de centrale voor vissershavens in Suriname, heeft afgelopen week aan de bel getrokken ten aanzien van 2 dringende problemen bij het bedrijf. We laten u horen het gesprek dat wij hadden met Max Boyuku, de ondervoorzitter van de bond bij CVHAS. Ondanks de ernst van de problemen, zei Boyuku aan LMFM dat het personeel nog niet tot actie wilt overgaan.
13: Het zijn twee belangrijke issues. De eerste is dat van onze pensioen. Die wordt ingehouden van onze salaris. Maar dat wordt niet overgedragen aan Assuria. En ten tweede is dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Er werden mensen overgeslagen die jaren in dienst zijn. En mensen bevoordelen die pas in dienst zijn. En mensen die pas in dienst zijn, starten met een hoger salaris dan mensen die al jaren zijn. Dus dat is zo een beetje het probleem van het personeel.
0: Als we toch even stil blijven staan bij dat van de pensioenen. Ik heb begrepen dat het geen probleem van nu is. Dit probleem speelt al een aantal jaren. Klopt dat?
13: Klopt, ja. Het speelt vanaf 2021. Maar we wisten dat niet. Dus afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat die pensioengelden niet worden overgedragen aan Assuria. En volgens informatie hebben Assuria meerdere malen aan de bel getrokken, briefje gestuurd naar de leidinggevende, maar er werd geen gehoor gegeven.
0: De NVEBS heeft middels een persbericht kenbaar gemaakt dat zij loadshedding zal toepassen in het Eibaargebied. Dit komt door de lage waterstand in het Afobakastuwmeer en het verhoogde stroomgebruik. De loadshedding houdt in dat de NVEBS beurtelings de stroomtoevoer zal onderbreken in het Eibaargebied. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei het volgende hierover tijdens het persmoment van de RPM-vergadering.
14: Ik denk niet dat je wat nu gebeurt, dat we erop 100% zouden hebben kunnen voorbereiden. We hebben... Natuurlijk, u hebt de vraag gesteld. De vraag is heel duidelijk. Ik probeer dat antwoord te formuleren. We gebruiken ongeveer 280 megawatt in het EPAR-gebied. Dat is het gebied waarin we ons nu bevinden. We hebben de uitdaging gehad van te lage waterstand in het Stuwmeer, waardoor je weinig hydro kan opwekken. En als je dat niet kan opwekken, moet je het vervangen met thermisch. Nou, we hebben de drie thermische centrales, eentje op Tudlifo en twee hier aan de Saramakastraat, die hebben hun beperkingen. Dus je zou moeten investeren in capaciteitsuitbreiding. Dat gaat gepaard met een bepaald bedrag dat wij op dit moment niet ter beschikking hebben. Wat gebeurd is de afgelopen periode is dat het verbruik enorm is gaan toenemen. En dat hadden wij niet zien aankomen, dat het verbruik zo zou toenemen. Dus daarin is het gaan liggen. Wij weten dat er elk jaar een enorme groei is, zeker in de droge periode. Nu zien we het weer, augustus, september. Wij vragen de medewerking van de gemeenschap dat wij zuinig omgaan met de beschikbare energie.
0: Ook aan vice-president Gregory Rusland zijn er vragen hierover gesteld.
15: Toevallig ben ik ook minister geweest van natuurlijke hulpbronnen. En ik hoorde het laatste deel van minister Abiyang Mofo over water. En ik moet zeggen dat wij altijd een gezegde hadden. En dat is dat in de regentijd de minister van openbare werken de heat krijgt van wateroverlast. En in de droge tijd is het de minister van natuurlijke hulpbronnen vanwege tekorten wat betreft water. Als we nu praten over energie, inderdaad zijn er vragen die ik ook stel. En ik zeg van, uit de ervaring is het zo, want als ik terugga naar mijn periode als minister van natuurlijke hulpbronnen, dan weet ik dat we onder andere in 2008 een energietop hadden georganiseerd met alle toppers die te maken hebben met energie. En we hadden een heel traject uitgegooid voor langer dan 15 jaar. En ik moet zeggen dat met maatregelen die toen getroffen waren, wij rekening hielden met de groei van de energiebehoefte met 6%. En toen wij een aantal zaken op de rails hadden, bleek dat die groei meer dan 10% was per jaar. Dus wat je moet doen is dat wanneer je dit soort dingen bekijkt, energie, water en dergelijke, moet je inderdaad rekening houden met groei. Maar wanneer je die groei daar rekening mee houdt, moet je ook ervoor zorgen dat je die maatregelen treft om dat op te kunnen vangen. En bij de energie is het zo dat je niet een jaar of een paar maanden van tevoren kan komen om maatregelen te treffen. Dit zijn zaken die lang jaren van tevoren gepland moeten worden.
0: We maakten hierna contact met Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée en gewezen directeur van de NVEBS. Hij uitte zich als volgt over deze situatie.
16: Bij iedere droge tijd gaat men meer stroom gebruiken. Dat is de open deur. Iedereen weet dat. Ja, toch?
0: Ja.
16: Want daar draaien meer airco's, et cetera, et cetera. En dat heb je nu. En de vraag is, waarom er tijdig geen fatsoenlijke, let op het woord, fatsoenlijke, tijdige en inspanningen zijn geweest om bijvoorbeeld bij Caribbean Development Bank, et cetera, die gehele lage rente, die leningen, die investeringen te plegen. En dan krijg je dan wat er vaak gebeurd is, en dat heeft mijn kop gekost, ja toch, toen der tijd, maar dat is apart chapiter, dat je gedwongen bent, of gedwongen wordt gemaakt, om hele onvoordelige constructies te plegen. Nou, dat hoop ik niet dat het nu weer gaat gebeuren. En daar kijk ik naar uit welke investeringen we gaan plegen om welke redenen, waarom kon men niet eerder fatsoenlijke en, lijnen volgen? En dat we dat nu ineens weer een zeer onvoordelige constructies gaan vliegen.
0: De regering heeft zich voorgenomen om studenten aan pedagogische instellingen te ondersteunen met het betalen van onder andere inschrijfgelden. Dit besluit komt naar aanleiding van het tekort aan leerkrachten en de weinig nieuwe inschrijvingen op de pedagogische instellingen. Marcelino Nerkus, de gewezen president van de VOLS, zei het volgende hierover aan Lim FM.
17: Ik kan me niet herinneren dat ik dat eerder heb meegemaakt, maar natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij dit besluit is genomen door de president. Dus om dit gebaar en de inhoud hieraan te geven, want het heeft allemaal te maken met het gebreken aan leerkrachten binnen de school. Want als je de leerkrachten die actief zijn verliest, dan moet je ook mensen hebben die toch kan blijven opleiden. Ja, want anders krijg je een groot gat en dan krijg je al 10 uur, 11 uur, krijg je alle kinderen op straat. Dus ik vind het heel goed. Dus eigenlijk is het die motivatie om te gaan studeren, om leerkracht te worden. Maar dan moet niet alleen die opleiding betaald worden, maar op een gegeven moment moet men ook proberen om ze te houden in het vak. En om ze te houden voor dat vak, voor dat beroep, dan moet je dus natuurlijk ook naar een onder andere looncomponent gaan kijken. Want anders leer je ze op, je betaalt een deel of je betaalt alles van die opleiding. En als ze opgeleid, hebben ze daar niet opgeleid voor die local schools, maar je hebt ze opgeleid om dus te gaan richting Noordzee of de Caribbean. En dan heb je er daar niets aan.
0: Michael Salons heeft namens de WOOW, de werknemersorganisatie op het ministerie van Openbare Werken, alle rechtszaken tegen het ministerie ingetrokken. Het gaat in deze om rechtszaken die zijn aangespannen in 2020, waarbij een groep van 157 ambtenaren zonder salaris zijn thuisgezet door toenmalig minister Riyad Noor Mohamed. We maakten contact met Salons en hij gaf de volgende verklaring.
18: De aanleiding is het, mijn brief heeft het ook al duidelijk aangegeven. De aanleiding is omdat ik niet de financiën niet meer toereikend is om een hoger beroep aan te gaan. En nog andere zaken die nog moeten betaald worden bij de rechter. Ja? Maar ik heb dan de mensen gevraagd voor een bijdrage van 1500 SRD. En dan zou ik de zaken normaal laten doorgaan. Maar ja, van die groep van 157 mensen moet het zijn, dacht ik, ja, hebben maar 11 een bijdrage gedaan. En dat gaan de kosten niet dekken. Dus ja. Ik heb gedacht, oké, dan ga ik het maar stopzetten hoor.
0: Maar voordat u het hebt stopgezet, hebt u wederom gevraagd, gecheckt met de mensen om dat bedrag te betalen?
18: Ja, dus die 11 hebben maar betaald. Ik heb de gelegenheid gegeven een hele week lang om overmaking te doen. Ja, om overmaking te doen. Maar gegeven moment hebben zij het niet gedaan.
0: En hoe staat het nu met de personen? Want ze waren thuisgezet en daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen. Of ze waren een rechtszaak worden aangespannen. Maar hoe staat het nu met ze? Hebben ze elders werk gevonden?
18: Ze willen allemaal dat de zaak doorgaat. Maar die bijdrage gedaan. En ik kan het niet meer betalen uit mijn kas, want ik krijg problemen met mijn bestuur. Die mensen hebben nooit contributie betaald. Ik heb het uit vrije wil gedaan vanaf 2020. En op een gegeven moment, zeg mijn bestuur, we kunnen het niet blijven betalen.
0: We komen terug bij de Raad van Ministers vergadering. Volgens minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het vooralsnog een uitdaging om leerlingen te plaatsen op scholen. Zo riep de minister ouders op om voor 15 september hun kinderen in te schrijven, zodat zij gegarandeerd zijn van een plek op een school wanneer de school start op 1 oktober.
19: Iedere dag
14: melden zich kinderen aan. We hebben reeds gezien, wij plannen op basis van de geboortecijfers, kijken wat kunnen we maximaal verwachten op basis daarvan. Maar we kijken ook naar wat is, heeft er zich reeds aangemeld en wat hebben we nu direct aan plaatsen beschikbaar. Daar kijken we nog niet naar wat we gepland hebben om bij te bouwen. Dus ik werk met zekerheid, zoveel tekorten hebben we nog en pas wanneer het lokaal er staat, dan kan ik zeggen we kunnen meer leerlingen plaatsen in het geheel. We zijn nu bezig met het bouwen het renoveren deels, maar ook de voorbereiding op het bouwen van lokalen. Maar we kijken ook naar de optie, zoals ik het zei, met containers. Want bouwen gaat natuurlijk altijd veel langer duren en we bekijken de optie, kunnen met containers als tijdelijke oplossing de kinderen huisvesten. Ik heb duidelijk in de publiciteit ook laten melden dat we de ouders vragen om hun kinderen uiterlijk 15 september aan te melden, zodat we precies weten welk aantal kinderen we moeten plaatsen per 1 oktober. En daarmee zeg ik niet dat de kinderen die na 15 september zich aanmelden niet geplaatst zullen worden, maar we moeten rekening houden met organisatorische vraagstukken. Moeten we op tijd zijn om de kinderen te kunnen plaatsen. Dus wie na 15 september zijn kinderen aanmeldt, kunnen we niet garanderen dat die op 1 oktober geplaatst wordt. Maar we gaan wel alle kinderen die zich aanmelden plaatsen. Er zijn nog wat behoorlijk wat uitdagingen en we zijn continu bezig met het zoeken naar oplossingen.
0: De regering heeft besloten om de landsdienaren en aan hen gelijkgestelden een loonsverhoging te geven van 15%. We laten nu horen de president Jenny Simons. Zij gaf aan dat deze loonsverhoging eind september al in moet gaan.
10: We hadden u aangegeven dat de overheid dit jaar wat ruimte heeft gezien om kleine stap te beginnen te zetten richting verbetering van de lonen van de verschillende groepen, ook de mensen die bij de overheid in dienst zijn. En we hebben u toen aangekondigd dat de overheid, en dat is ons team, het presidentiële commissie, die gaat dan met de bonden aan tafel om te beginnen te praten daarover. En dat is ook gebeurd. En we hebben vanmorgen, voor ik naar hier kwam, maar ik heb nu de formele verklaring hier van minister B, die voorzitter is van onze presidentiële commissie, en de directeur van Financiën, de Rafaxuur en BVL als, dat we dat de commissie met de bonden heeft afgesproken dat er per direct wel een verhoging van 15% alvast komt op de salarissen van landsdienaren en de met aan hen gelijkgestelde. Dat is per 1 september kregen ze, want nu zijn we al voorbij de tijd van augustus, dat kunt per 1 september. En dat de eerste stap is. Daarnaast is er dan een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit 8 lieden vanuit de regering en 7 lieden vanuit de vakbeweging, om dan verder te werken aan concrete voorstellen ten aanzien van de verdere invulling van arbeidsvoorwaarden en het financieel kader. En ze willen binnen 3 maanden dan zover zijn dat ze weer met een voorstel kunnen komen.
0: Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politiebond is er over deze loonsverhoging geen akkoord bereikt. Eik, die de gezamenlijke veiligheidsbonden vertegenwoordigt, zei dat er 50% loonsverhoging is gevraagd met een ondergrens van 25%.
19: Waar het allemaal om gaat, vanuit de veiligheidsbonden hadden wij 55% looncorrectie gevraagd. En we hebben ook onderbouwd waarom wij dat willen. Van onze zijde was het een ondergrens van 25%. Vandaag zijn we dus gegaan en we hebben toen begrepen van de presidentiële werkgroep vakbonden onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken, meneer B, dat er opnieuw wat berekeningen vanuit de zijde van de regering, met name het ministerie van Financiën, zijn gemaakt en dat er toch nog wat extra mogelijkheden waren om wat meer aan te bieden en dat is dus 15%. We hebben natuurlijk ook gedocumenteerd aangegeven dat dat ook voor ons geen optie is, omdat rekening houdend met de inflatie van de afgelopen jaren, daaraan natuurlijk gekoppeld koopkrachtverlies, het besteedbaar inkomen is helemaal gedaald, dat die 15% toch bitter weinig zou doen. En dat nog erbij het weghalen van die cap op benzine, die oil cap, dat dat ook weer voor wat prijsstijging zou kunnen zorgen. En natuurlijk een heleboel andere zaken die we hebben aangehaald van dat dus die 15% niet voldoende is. De regering heeft duidelijk aangegeven dat ze voor dit moment niet meer kunnen geven. En dat zij dus in elk geval die 15% eind van de maand september gaan storten. Of althans gaan bijberekenen op het loon van de landsdienaren. En we hebben aangegeven van luister, u mag het doen, het is uw besluit. U heeft besloten dat u het gaat storten. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen. Dus u mag het storten, u beslist als regering dat u dat gaat doen. Maar wij zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Die loononderhandeling is voor ons nog niet afgelopen.
0: We maakten hierna contact met Ronald Hooghart, de voorzitter van de CLO. Hij uitte zich als volgt over de loonsverhoging van 15%.
20: Nou, dat is... Mijn opbraad regering en Loegoes heeft ze aan konderen. Kan de... Kan de wel een opportunist... ...adviseer de man. Of man die wat jaga regering. Als je kijkt naar de situatie aan konderen... ...de eigenlijk overeenkomsten die... ...zijn regering moest pailleten. Maar de man kon je om tien, lekker 15%. Dan eigenlijk nou, een soort massdrang.
0: Ik dacht wat zijn daar net, wat een opportunist de. Zij die het akka zijn?
20: Omdat, ja, weet je, in elkaar, terwijl we een volk hebben. En je hebt een machtje, luku, zij kan doen je de man. Dan ook aan die man, een teaspoon suiker, terwijl hij een big spoon suiker van nodig. Dus dat is.
0: Ja, maar regering, takto, we kunnen alleen geven wat we beschikbaar hebben. Iemand begrijpt
20: van dat. Aan dat de betakken die de beoor campagne. Die de beoor campagne de betakken, lukken volk.
0: Hugo Blanker van de Kol weigert om verder de loonsonderhandelingen in te gaan met Ravaksuur onder leiding van Armand Sunder. Volgens Blanker heeft Ravaksuur geen statuten. We spraken hem gisteren en dit is wat hij zei.
21: We laten ons niet dirigeren. En ze hadden doen ook de man dirigeren. En als man takje voor moest takje. Maar in elk geval, op dit moment, ook gaan intern. En de man zei dat we intern probleem, communicatieprobleem. Maar een begrijp was een boom voor de man dat we belanden in een setting om vergader samen naar de man. Maar bij ons van tevoren dat je wat dan, maar dan vergissing.
0: Ja, maar zo naar de man. Dus de man voor een factuur, no?
21: De soort man dat ja.
0: Maar een factuur. Maar een factuur naar anon. Ik bedoel van meneer Sunder heeft daar de leiding, toch?
21: Minusabi, sana Ravaksuur. Want Ravaksuur, utake ook to tak Ravaksuur, nou aan een soort sani. Aan een organisatie, aan een gezaghebbende organisatie. Want Ravaksuur nap statuut. Ten nou trapje man. De man vindt dat we nog attacken aan wat in een statuut. Maar ja, in een fem zet als hij dat tok de man teken naar jou. Maar in een statuut.
0: Maar om ik hebben jullie dat kenbaar gemaakt? Om ik dat kenbaar? Dat ik een wantak naar een Ravaksuur, want je begrijpt dat.
21: Jamal, sorry dat ik ben lafoeer, maar lafoe verdriet. Omdat je gaat ervan uit dat als mensen zich noemen een bepaalde organisatie, en dan wil je weer van die mannen leren. Maar, wat kom je een voorbeeld? Op een gegeven moment met Takasani tap een vergadering voor monden. Die poebelanden per vergissing, dan met Takasani. dan meneer Sjöder dat ja, maar min op de vaccin, ja, min op PWO. Al eier zal afu. Ja, toch, de man zal nu de man grijp in, toch bradayere, kar PWO, kar vaccin. Maar ja, niet pas aan dat hij want dat naar Lolo zal niet, tjes, zal niet, maar in elk geval, hoe nog de bereid voor tak morofara nanga de man tsa sa si en fu teken was het sani sang u fu din nam no eno
0: Jennifer van Dijk Silos, die de anti-money laundering task force leidt, heeft afgelopen week in Bakkanatori nader toegelicht waarom de task force is ingesteld en wat de taken zijn.
2: Toen ik in beeld kwam, was het besluit al genomen door de steering council. Toen, dan pas word je gevraagd, wil je wel? En dat moet men gaan beseffen. En een paar dingen zijn ook lastig. Als dingen in stilte gebeuren. Terwijl naar mijn gevoel er een mooie politieke goal was gescoord. Als men had aangegeven vanaf 2023 is er geen meerwerk meer geweest. Vanaf NRA rapport 2, NRA 2, er dus geen meer is geweest, maar wel naar NRA 1. En na die meerder niet zoveel bijzonders is gebeurd als het gaat om effectiveness. Maar nu, met verder onderzoek, zien we nu al dat we vanaf 23, als het gaat om effectiveness, moeten gaan onderzoeken. We moeten die gap analysis tot naar 23 brengen, in plaats van tot een jaar of twee geleden. En dat komt doordat de instituten misschien niet bij machten waren het te doen, hoor. Ik heb daar geen oordeel over. Wanneer we de gaps gaan onderzoeken, zullen we zien waar het aan gelegen heeft. Maar dat is wel een feit. Het is ook een feit. Ik probeer nu een paar dingen uit te leggen, dat mensen begrepen dat de taskforce niet uit de hemel is komen vallen. En ook niet als een droom is opgekomen bij de president. Maar dat ze ook daadwerkelijk en de steering council moeten handelen. Is dat er een brief van de CFATF is een brief van de president. Ik kan het dus niet letterlijk citeren. Mag het ook niet overleggen. Dat moet het kabinet zelf zien of ze dat wil doen. Maar in ieder geval op grond van dat schrijven van jullie, schrijven van jullie 26, 2026, is gebleken.

0: deur van de president. Wij spraken Durga in Bagnatori en hij legde zijn functie nader uit.
1: Ik ben het een hele tijd al, maar waarschijnlijk wordt het geformaliseerd.
2: Oké. Mensen, dan weet u dat. Sammy komt er open.
1: Maar ik had eraan gedacht om het zelf bekend te maken in mijn programma. Op het moment dat het zover is, dat ik zeg... Sammy, want kijk, het gaat om een media gebeuren. Hmm. Media gebeuren. Trazant, kijk, als iemand mijn programma volgt, dan man sabi takio, de man komt ook met allerlei andere voorstellen. Al niet alleen maar media gebied ook, maar tras soort voorstellen.
2: Maar dan ga je je programma niet zo vrij meer zijn om.
1: Waarom niet?
2: Om
1: dat je nonsens dat
2: leveren.
1: Het wordt nu geformaliseerd. Hmm. Dat is iets anders. Ik ben het al de hele tijd al hoor.
2: Oké. Sammy, dus hij zegt het live in deze BTD. Sabi, in een baka baka. Er is niet uitgelekt of gebost op social media.
1: Dat de mappanja staat op social media. Nee, het is een hele tijd al, man. Niet nu. En dan ik eerder meer dat ik voor het eerst heb ik voor, zeg maar, verkiezingen en voor Sani, voordat dat erom voorzitter van NDP, heb ik toen voor het eerst partij gekozen. Gewoon mijn kleur bekendgemaakt. Ik ben eigenlijk een vrouw. Altijd is dat wat toelees met haar vrouwen in mijn programma. En wat ik doe, maar die is dat wat aan haar vrouwen. Maar kibir van ze, dat minder dan lekker je oele vrouw. Maar in deze zag ik haar als enige persoon. Dat ik kan je veranderen, kon je naar konderen. En nu, ik heb er echt geen spijt van. En tijdens de verkiezingscampagne heb ik ook mijn best gedaan. En uiteindelijk was ik heel erg trots en blij dat een vrouw nu een president is van dit land. En ik zie van wat zij wil. En Sanay hinder me dat ik vind dat de communicatie tekort schiet voor Sang in de bezig hij doet.
2: Ja, maar
1: waarmee zij eigenlijk bezig is.
0: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 29 augustus, à la condresoep met rund, nasi koening met kokoskip, gestoofde kip met gezouten amsoi en vis in masala saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

laatste vrijdag van de maand augustus, lieve luisteraars. Een hele goede avond. Super leuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Het is lekker weekend en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Vandaag laat ik jullie wederom de 10 heetste pokus op dit moment in Switzerland horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet? Dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma? Dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Your systems are offline.

0: Jullie weten dat ik altijd eerst even een recap doe van de vorige week voordat wij van start gaan met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week stond op nummer 10 Tyla met That Girl. Ze kwam nieuw binnen. Op nummer 9 kwam ook nieuw binnen Michiko van DJ Goya. Op nummer 8 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 7 Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 6 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 5 Sankofa met Ma van Pa. Op nummer 4 hadden we Brady van Enver. Op nummer 3 My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 2 stond Pareltje met Crazy For You. En onze nummer 1 van de vorige week was Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
3: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. We hebben deze week wederom een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Rude Boy en Sarkodi en het heet Blessed and Alive.
4: What else? You know what time it is?
5: DJ

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie. Deze jonge dame kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaat een plekje vooruit en staat

0: hit music belongs here on your number one station.
1: That is onze nummer 7 van deze week. Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plekje nummer 6. Nou, Valiant en Shensia stonden 3 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze op nummer 3. Deze week gaan ze 3 plekken achteruit en staan op nummer 6 met My Turn.
2: Edit je

is onze nummer 6 van deze week, My Turn van Valiant featuring Shensia. Okay. Psycho gaat deze week een plekje vooruit en staat op nummer 5 met Doe Normaal.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Het volgende lied staat voor de derde week op nummer 4. Ja, voor de derde week. Ik heb het over Brady van Enver.

Cupid van Doughboy en AJ Tracy. Op nummer 6 My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 5 staat Psycho met Doe Normaal. En op nummer 4 hebben we Brady van Enver. Dan is het tijd om lekker verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Nou, de hele dag hoor ik dit lied thuis. Robert is er

0: on social, bae.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Dat is onze nummer drie van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Nou, deze gasten moesten...

0: Nummer 2 van deze week, Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid. Lieve luisteraars, jullie hebben gehoord dat de nummer 1 van de vorige week verslagen is. En dat wil zeggen dat wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Nieuw op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. De populairste pokoe op dit moment, Pareltje met Crazy For You.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week, Crazy For You van Pareltje. We hebben deze week 1 nieuw lied op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook 1 lied uit de lijst is. Checkmate van Psycho is eruit. En ja, hij stond 4 weken lang op nummer 1 met deze pokoe.

0: Nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 29 augustus, à la condresoep met rund, nasi kuning met kokoskip, gestoofde kip met gezouten amsoi en vis in masala saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, take-out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Inawa.

0: een informant, een spreker die met een maatschappelijk belangrijk onderwerp komt. En dit jaar hebben we de missie Melissa Panka. En in Sani ben de EFU Ede. Ik vergeet dat op historie, maar het was een belangrijk onderwerp over ook onze voorouders. Mm-hmm. De veerkracht van onze voorouders. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. Mm-hmm. Het was een moeilijke periode, maar ze hadden een wil, ze hadden een veerkracht. Ze hebben dingen gecreëerd. En dat moeten we blijven herdenken.
1: Ja, in de historie dat die atori fukas moni, konafesi, wika furu funu, uno best sabi fupe kas moni kom. En na den bigiwa funu, libe na abra. Ja. En a pistoor dat bedewa echt een mooi pistori. Sa, misref no ben sabi. Ja. En misap tak furus ma no sabasan dat. Ik kan gimwa, ik kan broken chin so gim. Fusa you take me fu a pisi dat.
0: We, omdat mi bedina orga, mina kis kan so volg a taki fu misa panka. Dus jammer genoeg mina.
1: Mina kan broken
0: chin. Precies.
1: Oké. Wandi usa. Car missie yeah. Melissa Panka yeah, in de studio, bika a pistoor dat amek mis do ifo. Yeah. En abetak abara fa detra bevolkingsgroep sa diding de ka tibo ben ba eigenlijk de ben kis money maar de sra funo kis money na de masra nga de missie kis a money en dat mek eigenlijk u abiwa achterstaat toch en a pistoori dat die Furus mataken tu di mi angasami taki tak an ya u abiwan achterstand masa u unu lek bakapki e du serifi fu mahale in mat if wo focus tapa achterstand wo tanta pasrem asem presi dus nee maar an hoe heb je Ketikoti herdenking dit jaar beleefd?
0: Vrij rustig, zoals ik gaf. Elk jaar ben ik in de organisatie voor Atatangi. Mijn gedeelte was de workshops. Ik vond het fijn voor de bizen aan de Chuang, voor de Kanga Pri. Want dan de Pri zijn we nog moro. Ik had die gehoord als mijn op de tablet, TikTok en zo. Maar de Kanga Pri is Parisan voor doe, voor behou. Want Kanga Pri is ontstaan tegen slavernij. De ouders begon aan prenatie voor Brani, voor Roko, naar de Chimpen Tabaka. Dan heb je een bigisma, een oomasma, maar ik zal een mama of een pichima. Dan heb je een chimbisa. Dan heb je leden de Kanga Pri. Alla Kanga Pri, different idee. Dus dan noemen we Kanga Pri, different idee. Alla Kanga Pri hebben we singing. Wat fast fire dancing of praying en voor namku abe abwang wat leer me men giden ching want so fasi a pichim ma fakrira ma be leer den ching sadomiti de komoro biji there's no buka karing one sort leaf basic life skills giden ching want abe de gymnastica na ene kant o den ching beweging zo gezondheid maar auto leer ding abra al bi sado miti wat de rafting leer de sado ding
1: wow en dat nou op historie sa mino besabi en misap tak furus mano besabi dus misap tak in a aflevering dis hoe leer voor die de en hoe leer voor die de you lek sami sap you ben de bezig in die naks ik ga door ze konre ik kon ik tang ik doe alo sani maar faya si apistor dat trevi
0: Fusrefi,
1: dus die ervaring gewoon overal.
0: Nou, dat ik altijd van wat samen doe voor ik heb expertise, samen loop, samen te focussen naar dansen, de afzien als dansen. Dus samen doet dat. En zo zijn ze er lang, maar toen doe ze kondre moest op zanden de dansen voor je kriorosma. Dus dat naar mijn doel. En mijn loopt voor doen.
1: Oké. Nee, maar mi sap tak je loopt voor doen. En Messi ook doet op social media tegenwoordig. En mi kan tegen tak mi trots tapie. Waarom blijft in jullie tot de dag van vandaag heel belangrijk voor jou?
0: Kijk, we moeten blijven herdenken het moment dat onze vrouwen vrij zijn geworden. Weet je? Zoveel jaren slavernij en dat een moment die komt dat de free.
1: Yeah.
0: Weet je? We moeten dat blijven behouden, we moeten dat blijven bedenken en herdenken voor Saptak ook wat je meemaakt in je leven aan een goboon, zet ik wel die ook op je offer. Ik kan die wel mental freak, ik kan die wel situatie bij die aan een go, je hebt geen uitzicht, maar zet ik wel die ook op je offer. Dus met die gedachte moeten we dan blijven herdenken, vind ik tenminste.
1: Ja, sowieso, ja. Om je ook moed te kunnen inspreken,
0: precies.
1: Want als zij onder zulke erbarmelijke situaties het beste ervan hebben gemaakt en vrij zijn gekomen, we can conquer anything.
0: Ja, dat zo.
1: Snap
0: dat
1: je? Zo. En wat betekent, je zei vrijheid, wat betekent vrijheid voor jou?
0: Nou, vrijheid voor mij tenminste, is vrij kunnen denken, vrij kunnen doen, vrij kunnen gaan. Jezelf kunnen zijn vooral, vrijheid in je cultuur beleiden, vrijheid in je taal spreken, vrijheid in het doen, dingen doen waarvan jij houdt, dat is voor mij vrijheid, weet je. Je voelt je gewoon goed in hetgeen wat jij doet, weet je, je hebt geen beperkingen, niemand die zegt van, oké, dat is goed, dat mag niet, maar jij vindt van, oké, ik vind het goed en het geeft mij een voldoening. Als ik ermee staat vrijheid.
1: Je zei net, het geeft mij een voldoening. Ja. En dat is iets dat heel belangrijk is. Ook een boodschap wat ik wil doorgeven aan de luisteraars en de kijkers. Jezelf zijn en voldoening hebben in alles dat je doet en wie je bent, is waar het start.
0: Ja.
1: Het begint bij ons en het eindigt bij ons. Ik zeg altijd, als je iets wil doen, ga ervoor.
0: Ja, precies.
1: Soms hebben we vaak genoeg dat we onze mensen willen vragen van hey. Mm-hmm. En ik snap het. Community is belangrijk.
0: Ja.
1: Maar zo'n ding, im doen je serefi. Wie is je vader? Je opperbakker, je leer uit ding. En de smalont die heb je van nodig. Maar zo'n ding, om start naar serefi. En om dan briebi in ons serefi. Want dat briebi in ons serefi is start naar ons serefi. Want if in een briebi in serefi, dat is maar nooit nog briebi niet. Dat me kan takken.
0: En doe zang, julop, ja, dat is morgen belangrijk. Je moet op alle plezier voor doen. Snap je?
1: Precies,
0: belangrijk.
1: Ja. Precies. Nee, prachtig. We gaan niet van gesprek beginnen. terwijl ik ook naar verleden. Die lessen die onze voorouders hebben geleerd. De lessen van het slavernij vernieden. Welke moeten we blijven doorgeven?
0: Ik zeg altijd, vooral de laatste tijd geef ik aan van terwijl ik slavernij noem denk je wang de pijn, vernedering, de sans make me. Maar om de veerkracht, vooral de creativiteit.
1: Mm.
0: Het ondanks de situatie in Sandy bij Libi, was toch creatief voor de bepaalde sans. En dat vind ik zo geweldig. En dat omelijk bakatje moest behouden. Want ook nu zijn we pas situaties. Het is een andere tijd, maar er zijn situaties waarbij we vieren van ik kan er hieruit.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil meer mijn kind.
1: Mm-hmm.
0: Kom tot het besef dat je hebt een creatieve geest in je. Want creatieve geest zijn afvoeding, grammatie. En dingen kan doen met heel weinig middelen. Die deed op zoveel middelen. En dingen kan doen, je kan doen ook toe. Dus het is vooral iets dat we moeten meenemen, creatieve geest. Ik geef het altijd door van, dus maar je bent creatief zodanig van, wat is dat nou? Gewoon neem ik maar een poeken. Gewoon neem ik maar een poeken. Heel simpel. Hey, we dansen, we zingen, tapping. Een manier van Tayanisa, met je boodschappen, de boodschappen, de odo. Onze mensen waren geniaal. Het was een bepaalde tijd, maar die hebben opgekomen naar Sabi, dat moet je niet vergeten.
1: De Befara.
0: De Befara.
1: Echt de Befara. Ik heb mijn Luca Pistori voor Akoto. Want Tanga heeft die ook nog echt uit aan werkelijk ontstaan van Koto, aan route van Koto.
0: Ja.
1: Maar give me a Koto nou een expressie voor creativiteit. In zo'n ding. Ik kies tof dat ik in tapis kinder de vrouw met zo'n mooi sani ving.
0: Precies.
1: Alles sani. Ik voel me zo trots als ik een Koto aantrek.
0: Alles is af van betekenis. Zij de panje onderring. Zij de pasfeetaille. Alleen voor een Koto wat betekent. Ik trouw in een trouw. Alles is te betekenis. Ze hebben Ze waren designers. Mm-hmm. Goed dat je het zo. Ze waren designers.
1: Ze hebben echt tot in de details gewerkt. Ja. En het is iets om trots op te zijn.
0: Ja, om te vieren.
1: Als ik die cotton aantrek, voel ik me geweldig. Ja. Ja. Kijk, in de hitte is. In de sap van de bikis maar voor doen. Maar niet in de krozi. En hitte gaat niet altijd samen. Ja, dus mee, af en toe dan mee weer Mickey Moona. Maar een cotton blijft nog steeds
0: precies,
1: geweldig voor mij.
0: Precies.
1: Dus nee. Ujere sabra da kofitaki. Dus nemen jullie dat zeker mee. Welke rol speelt NAX in het levend houden van onze geschiedenis?
0: Kijk, volgend jaar bestaat NAX al 80 jaar.
1: Wow.
0: We zijn ook 80 jaar al timbert NAX aan cultuurbehoud. Mm-hmm. Op verschillende manieren. Weet je, in wat NAX bekend over abra podiumkunsten, mm-hmm. theater, ja, ten voorzien aan Drenthe, PABCHARI, cultuur, maar ook maatschappelijke, wat er bijeen on stage.
1: Yeah.
0: Zodat ze het gemeenschap kan leren, kan zien, de sensen die ik mee en van die kan lossen op.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, podiumkunst, ja, dat is een manier om ook levenslessen, om leermomenten door te geven. Ondanks doen altijd in een lezing of zo,
1: mm-hmm.
0: maar dat kan op een creatieve manier. Oké. Okay. We werken de laatste tijd door heel veel orale kennis toch? Zijn, via je leert aan 4 gram, mangi gram, pa, mofo, taki.
1: Ja.
0: Maar we beseffen nu dat we heel veel moeten vastleggen.
1: Ja.
0: En wij moeten het vastleggen. En dan denk ik van door seconden, ze hebben de eigen visie, eigen interpretatie,
1: ja.
0: moet leggen vast.
1: Nee.
0: Wie lekker creëren ze maar, lekker blijken ze maar, moet leggen ze vast. Dus daarmee zijn we nu echt actief bezig.
1: Mm-hmm.
0: Vooral vannacht nou al geaccrediteerde NGO voor UNESCO.
1: Mm-hmm.
0: En UNESCO in de voor cultuurbehoud.
1: Ja.
0: En ze hebben bepaalde eisen en tactieken hoe je het moet vastleggen. Dus dat is dat we leren voor UNESCO.
1: Mm-hmm.
0: En dat we in de tapa facilitatie voor leg een cultuur vast. En op de wang, deze conferentie, met Fikita Jaartal, hebben we inventaris gemaakt voor alle culturele elementen voor wie Afro-Surinamers. Op het gebied van dans, oude ambachten, literatuur, culinair, sieraden. Alles samen kwam uit van inventaris. Dan noemen we look van welke zijn de bedreigde soorten?
1: Yeah.
0: Welke zien we bijna niet meer?
1: Mm-hmm.
0: En gaan we met de gemeenschap praten, want dat nou is van UNESCO, de gemeenschap moet erbij betrokken zijn.
1: Natuurlijk.
0: Dan gaan we met de gemeenschap praten van, is het van belang dat we dit nog behouden?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nee, en waarom wel, waarom niet?
1: Mm-hmm.
0: En heeft de gemeenschap dat van nee, een onrapje wat is belangrijk, dan gaan wij dan onderzoeken. Lukus op de sabi mangsa ab moro sabi abasanisi. Dat gaan we dan vastleggen. En schrijf maar ook in beeld.
1: Ook in beeld.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Zodat de bakker tien voet kan zien van hé, als alles naar voor uno, naar voor wie.
1: Prachtig. Nee, Milo, wat is zo dat die? In een vorige aflevering hebben we ook toe abra de documentaire. Sa ko uit mijn denkie 2025. En waf dit. Ik weet niet wat het ding, maar wat het ding zegt me. En dat ben ik aan voor Samuel Blankendaal.
0: Oh,
1: aan de tori voor la prosperité. Ik weet niet wat maar de sens aan mij is.
0: Nee. Dat is ook van, ik heb het gevoel. Waar is mijn voelen met om naar de rest de wang? Alles wat te maken heeft met doodscheiding. Dus alles amas doe een boom, geen boom voor leggen vast, zodat we kans aan moren vinden. En voor het smaak voor ons ben doen.
1: Precies.
0: Dat sabi de akoni de.
1: Akoni de asabi de en de lespeki bigisma de. En ik roep ze ook op. If isabtak jawa bigisma, jap koni, no de degwe naar jap koni. Kijk, Naks is nu bezig. Maak contact met ze. We kunnen het vastleggen. Het is onze geschiedenis. Als wij het niet doen, gaat niemand het voor ons doen. En als we het doen, als wij het zelf doen, doen we het op de juiste manier. Dus ik roep jullie allemaal op. Heb je een oom of heb je een tante? Kan jij misschien vertalen voor degene? Ga alsjeblieft, maak contact met NAX en let's get it done.
0: En zo wil ik graag voor deze massa abakka.
1: Precies. Nee, Milo Papistoor, dat Milo Bing. Kan je me iets vertellen over die Prodowaka?
0: Ja, Prodowaka is iets dat we erbij hebben gedaan met Tatangi. Zagen we al de derde keer.
1: Ja.
0: Eerste keer was het bij het Nola Hatterman Instituut.
1: Mm-hmm.
0: Het was ook een begin jaren van NAX en ook een jubileum jaren van emancipatie.
1: Mm-hmm.
0: En Prodowaka moet zijn een moment waarbij we gekleed in onze prachtige creatie op het gebied van kleding, lopen door de straten met muzang en muziek. Dat is het idee van de proda waka fushi, a prodo fuwisma.
1: Oké, okay.
0: En dat mag met jong en oud. We kiezen ook eerder voor jongere mensen. Mm-hmm. Voor iedereen een kans om te verproden naar deze aanleiding. Zodat deze trots op de cultuur groot is.
1: Mooi, okay. Mooi. I love it. En wat hoop je dat de bezoekers na de afloop hebben meegenomen van alles dat zich heeft plaatsgevonden op het NAX-terrein?
0: Nou, dat we, als het gaat om emancipatie, ketikoti, dat we twee dingen moeten doen. Mm-hmm. Bezinnen, herdenken, maar we moeten ook vieren. Weet je, nou een moment voor de free, zeg het weer, denk gewoon een moment van je bent vrij, is dat je wilt vieren. Weet je, je gaat sowieso terugdenken van boy, Sammy make me al die jaren, die zie, mm-hmm. Maar dit is nou een moment die Sammy free. En dan mag je dat wel vieren.
1: Prachtig. Net als wat we zeggen, geschiedenis wordt niet vanzelf doorgegeven, dat gebeurt thuis. Ja. Het gebeurt in de opvoeding en dat brengt ons naar het thema van vandaag. Want vandaag wil ik het hebben over cultuur en opvoeding. Even kijken. Qua cultuur en opvoeding, wat vind jij sowieso belangrijk voor jongeren? Dat jongeren moeten meekrijgen in hun opvoeding qua cultuur?
0: Kijk, als we kijken naar de stadscreolen en de plantagecreolen, dan is er niet veel weet over de opvoedingsstijlen van ons. Mm-hmm. Kijk naar de Maronsbroeders, hebben ze het perfect behouden. Ja, de Kipani, de Koyo, mm-hmm. Maar ze gaan trouwen, perfect behouden. Maar ono voor foto, voor prenatie, we hadden deze dingen ook.
1: Yeah.
0: Weet je? Maar door het is maar voor een qua foto, mm-hmm. En weet, in de stad heb je altijd van die westerse dingen beïnvloeden, ja, verschillende culturen hier, waardoor we niet meer zo leven in een dorpgemeenschap. Mm-hmm. Maar in een dorpgemeenschap, zoals we weten van de Afrikaanse filosofie, it takes a village to raise a child.
1: Yeah.
0: In een stad heb je dat niet.
1: Nee.
0: Jij bent Hans Leus, die woont op Geersvleet, we zijn uit elkaar. Maar de jongeren moeten weten van we hebben afvoersrituelen, we hebben fasen in je leven waarbij je bepaalde dingen moet doen of hoort te doen.
1: Mm-hmm.
0: En weet je, dus er is onderzoek gedaan door de heer Robinson,
1: yeah,
0: over de afvoersrituelen bij een 20-religie met 20 begeleiders.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij heeft het dan vastgelegd. En enkele punten die ik kan noemen zijn de. Het begint al vooraf,
1: yeah,
0: weet je, tewa mang met tewa oma.
1: Mm-hmm.
0: We kennen de bekende gezegde,
1: wish him the vader.
0: Je bent doen zomaar, maar die man sabi, soort familie naar jou.
1: Yeah.
0: Want het kan zo zijn dat voor de familie ab, ja, voor dat kind zo groot voor een vloek,
1: mm-hmm,
0: weet je. Dat in de waar met zo'n familie komt bij met jouw familie, dat je precies. Dus vandaar de vraag, wie is je moeder, vader? Maar los daarvan, hoe zou vader de penatie fasie, het kan je familie zijn. Dan is het van een familie neefjes, maar vier, het kan weten van no, en een familie in Kachago. Dat is een van de redenen, dus daar begint het al. Kennismaking bij de ouders, wie is je moeder, wie is je vader? Oké. Als ze dadelijk akkoord gaan om oma's het libi,
1: mm-hmm,
0: dan komt er bij een gedeelte van pa oma's maar kon zwanger.
1: Yeah.
0: We weten bij beide ervaren hebben ze na 8 maanden, als ik me vergis, de mitonie.
1: Mm-hmm.
0: Zijn ritueel.
1: Yeah.
0: We hebben het ook.
1: Mm-hmm.
0: We hebben de wasine van haar beren.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Het is een ritueel voor zwanger, dat wordt een ritueel wat gemaakt. Dat is wat ze samen leren voor Sagi, Pati ook Larke, jullie pa moest er aan gaan beren.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan op 10 vier.
1: Mm-hmm.
0: Want na je serie, als het ware. Dat kan op 10 vier.
1: Mm-hmm.
0: En doe alle wensen die je zou willen hebben voor zo'n kind, weet je. Wat een dochter, wat advocaat. Maar die want boontje in de samenleving.
1: Yeah.
0: Dat ben je pa, heb je van het woord voor. Dat kan op 10 alvast.
1: Mm-hmm.
0: Dat nou was in de voet aan beren. Te achting geboren,
1: mm-hmm,
0: hebben we, ik van de Maron, hebben we ook Purguadoro.
1: Mm-hmm.
0: Na 7 dagen pas, achting in Quadoro. En dan pas, als samenleving, als sanan neefachting.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu zien we al, het was ook ba, ga je beschrijven voor achting
1: neef. Ik heb een
0: foto, alles aan wie. Maar dat hadden onze mensen, dat moeten we behouden. Weet je, er is meer respect, meer bescherming voor het kind. as procandoro. Bij de procandoro heb je ook dan sakagi doti. Bij je potentie gaan doti, heb je dan contact met moeder aarde, met natuur, kennismaking. Want hoe dat of keer, als mens zijn we natuurwezens. We zijn, we zijn verbonden met de natuur. Dus we moeten vanaf jongens af contact hebben met de natuur. Daarom nooit je de westerse maatak van, het is goed om te lopen, af en toe te lopen op gras.
1: Je moet aarde.
0: Je moet aarde. Nou, dat is zo, sabi. Maar ik Afrikaans zien.
1: Ja.
0: Ja, pourquoi door Saka Gidoti? Dan, periode van je tienerschwangerschap, tiener, sorry, tienerperiode, heb je dan potina bangi.
1: Oké. Daryl, we zijn gestopt bij Gibangi. En Gibangi, Potnabangi, correctie, Potnabangi. En Potnabangi heeft te maken wanneer een tienermeisje, een tienerjongen, wanneer ze volwassen worden. Ja. Bij die meisjes heb ik het gevoel dat wanneer ze menstrueren, de eerste keer, dat dit Potnabangi. En bij die jongens, wanneer ze ouder worden, dat dit Potnabangi. En ik wil graag meer daarover weten.
0: Ja, het ieder gezin het op eigen manier, zoals je Potnabangi, dan ga je zo weer de waarde en normen bijbrengen vanuit jouw cultuur, vanuit jouw familie ook cultuur, want elke familie heeft een cultuur.
1: Ja.
0: Bepaalde mensen geven misschien een sieraad, zoals mijn Johan Pani, het is des gezin hoe ze dat doen, de ouders dat doen. En dat ga je dan doen bij de Gipani, die Potnabangi. En daarna heb je de volwassenheid, dan begin je weer bij het samen bij elkaar komen, de verbond toe. Dat is nog iets van wat we van oudheid, verleden kennen. Dat is een andere manier van trouwen. Veel informatie heb ik nog niet daarover, maar het staat bekend als de verbond toe. En een van de rituelen om even weer terug te gaan bij wanneer een baby is, is ook Serifunapching. Dat is ook een ritueel die ook bekend is bij de Afro-Surinamers. En dat doe je meestal als je ziet even van wanting stoto of kan de ecretum zien voeren. Dan ga je moeten onderzoeken, spiritueel onderzoeken, zij de mek als we hem ching en kreeg zo voeren, of zij de ziekte zo voeren. En dan, na zo'n consult, kan dat ook een vlak in zeer zo hem ching. En dat is meestal zo dat was maar buiten de familie moest bij zo hem ching. Wat de heer Robinson ook heeft onderzocht, is dat, of heeft gevonden als u het wil, is het scheiden voor mijn tweeling. Maar ze hebben het net over, maar het is ook een ritueel die bij ons bekend is. Weet je? Want zoals we weten, tweelingen zijn in families en er zijn dingen die ze moeten doen zo. Die kan liever in harmonie met elkaar.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, dat was een mondvol. Maar ik vind het prachtig om te weten en om te zien dat we het ook hebben. Vaak genoeg hoor je mensen zeggen, ja, maar unabing. Unabing, if you go zoeking, ade. En dat, daarom is het belangrijk om over te dragen. Jullie bigiwang, draag over. Ik zeg altijd tegen mensen, neem niet aan dat wamchi jongu tumsi. Leer ze jong. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb het niet meegekregen. Ik heb wel een sieraad gekregen, die droom. Groot meisje. Heb ik een sieraad gekregen, een rode soft. Ja, ik wist niet wat dat allemaal betekende. Ik heb het genomen. Ik heb een beetje uit dankbaarheid en gekookt ei. Mijn vriendinnen hebben meisjes. En we zaten echt na te denken van oké, hoe gaan we die meisjes dus begeleiden in die situatie. En ik kwam erop van, hé, laten we een period party doen. Is eigenlijk een soort potnabangi, maar we hebben het een beetje op zo'n westers gedaan. Voorlichting gegeven. Ik heb een blad voor ze gemaakt. We hebben een mooi basketje voor ze gemaakt met de benodigdheden die ze nodig zullen hebben. We hebben met ze gesproken. We hebben een taartje met ze gesneden. Ook gewoon om ze te laten zien van, hé, je bent waardig. Je bent niet vies. Je wordt een volwassen meisje. Je gaat nu beter met jezelf moeten omgaan en je gaat voorzichtiger moeten zijn. En ik mag niet klagen. Toen de tijd er was, hebben die meisjes gehandeld. Ze hebben hun dingen gedaan. Trots gebeld, tata share. Ik was zo, ik vond het zo leuk. En het was een verandering voor mij. Want voor mij, it was horrible. it was really horrible voor mij. Omdat het is, vroeger was het een beetje taboe. Ja, dit, dat, je mag dit niet doen. Maar ze leggen je niet uit, weet je. Terwijl bij die Potnabangi, dan gaat men je uitleggen. Dan gaat men zitten. Maar doordat we wij stadskriolen niet hebben meegekregen toen der tijd, gaan dingen ook anders. En daarom, soms ben ik een beetje jaloers op die Maroon cultuur. Ik zit en kijk naar ze en ik denk van,
0: echt prachtig.
1: Echt een pluimpje voor ze. Echt maat respect. Zij hebben echt hun cultuur behouden. Die koyo die ze geven. Kamisa toch?
0: Bij de jongens,
1: pangi die ze geven, ik vind het prachtig. Ja. En zoals we zien, hebben wij dat ook. Yes. Dus het is nooit het te laat om te starten.
0: Het is nu vastgelegd, het is een deel vastgelegd. Ik hoop dat de Robert zijn school uitbreiden.
1: Ja.
0: Er was elke eerste woensdag van de maand heeft Naks een artikel in de Waardtijd,
1: okay,
0: of cultureel erfgoed. En zij onderzoek was daar geplaatst afgelopen maand.
1: Okay.
0: Ja. Dus de mensen kunnen dat lezen. Mm-hmm. Het gaat ook komen op de website van Naks zelf. Dus mensen kunnen dan misschien eind van de maand een dag vinden om te lezen.
1: Prachtig. Meneer Robinson, ik heb u gewoon in de studio. ja. Net als wat we zeggen, je hebt me uitgelegd hoe eigenlijk de opvoeding binnen onze Afro-Surinaamse gemeenschap er vroeger uitzag. Ja. Welke waarden vond men het belangrijkst volgens jou?
0: Nou, ik denk dat het gaat verschillen van de familie, hoor.
1: Ja.
0: Weet je, want zij geven aan van, dit vinden wij belangrijk, dat vinden wij belangrijk. Mm-hmm. Dit hoeven we niet echt te doen, maar het zal verschillen per familie. Maar belangrijk is om te proberen niet een schakel over te slaan, weet je. Mm-hmm. Probeer alles te doen, want dat alles vormt jou als kind.
1: Precies.
0: Vanaf het begin, het vormt jou als kind tot een beter mens, wat je wilt zijn in de maatschappij.
1: Mm-hmm.
0: Ja, geestelijk en ja, libismafasie, om het zo te zeggen.
1: Libismafasie, ja. Ik heb nog een vraag voor je, en ik ga het ook een beetje onderbouwen. Welke rol speelden de ouders? Waarom ik die vraag stel, omdat vaak genoeg moet ik maar pistoren, ik heb het moeilijk om schoon mama te maken, dat is niet vreedpostig. Ik heb vaak genoeg het gevoel dat zo'n ding, zo'n biggie one, bevredigt je bepaalde sani, vooral het geestelijke. Ja. En de jap moap tjening resa, of moap tjening, sa e shi, de tap de ai. En ik weet nog, hedendaags, heb ik nog tegen bepaalde mensen die ik ken gezegd, in het papje ei. Ik zeg, jij gaat in je kracht staan. Mm-hmm. Je gaat je spiritueel pad serieus nemen en je gaat het kind begeleiden.
0: Yeah.
1: Want voor mij hebben onze ouders de rol gehad van guide.
0: Yeah.
1: Je kind is eigenlijk niet jouw eigendom, mm-hmm, maar jij bent de begeleider van je kind. Mm-hmm. Jij bent het kanaal waaruit je kind is voortgekomen. Yeah. En jij dient je kind dan te begeleiden. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik al een beetje antwoord gegeven op mijn eigen vraag. Maar yeah, volgens jou, wat was de rol van de ouders toen de tijd?
0: Jij als ouder, of jullie als ouders, ben je sowieso iets van naar je brandzoon.
1: Mm-hmm.
0: Zoals je zegt, je moet je brandzoon begeleiden voor je wang, dat je mag naar zijn oma in de samenleving. Dus jij moet jouw kind de waarde en de normen leren vanuit jouw cultuur, mm-hmm, vanuit jouw spiritualiteit en ze begeleiden. Je weet wat je hebt meegemaakt als kind.
1: Mm-hmm.
0: Het is dan aan jou wat je aangeeft van oké, dit is me dan give me ching, dit is me one well give me ching, weet je. Dus dan moet je vanaf het begin proberen voor bereid je ching voor die alibisa om te. Dat is vaak je mama bent doen, dat voor zie, weet je. Kom in de rol van je mama of je kost je papa en begeleid je ching. Dat is echt belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: En voor het praten met kinderen, weet je, is echt belangrijk. Ik ben zelf docent en ik vind het zo. Ik kan me indenken dat bepaalde ouders zeggen dat ze geen raad meer weten met hun kinderen. Ik snap dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Misschien ben ik in een situatie, maar het is jouw kind.
1: Mm-hmm.
0: Iets wat je vaker hoort, wat massa bim ching. Wat mak moest bim ching. Je moet ook echt weten hoe jou je kind begeleidt. Moest bim ching. En probeer te sturen op het rechte pad. En ja, zoals mij dacht van, je geeft de beste opvoeding, maar je doet gewoon trouwens, maar ga dan onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Het is altijd de reden waarom dingen gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Dan kom ik terug op in een cultuur waar je reïncarnatie, dat is mijn kombaka. Ik kan je kindje de beste opvoeding geven, maar van smaak kombaka zijn in één ding bij de wang gangster, wang. Maar ze bij voeren, maar ze bij jou om mijn pech. Dan gaat zo'n kind dezelfde dingen hebben van zo'n persoon.
1: Ik kan alle bagatie
0: van Marisi. Dus daarom is het belangrijk om te onderzoeken suma na yupching. Als je bepaalde dingen herkent of merkt bij je kind, ga op onderzoek uit.
1: Pak het aan.
0: Weet je? Pak het aan, ga op onderzoek uit. Want kinderen doen die dingen niet zomaar.
1: Nee.
0: Zo'n je lippen en zeggen, joh, bepaalde dingen, dat dit toe. Maar als je bepaalde dingen opmerkt, dan denk je van, ik weet niet meer, laat over aan je. ni von tapo.
1: Isab sana sani ingel brada kofi. Min abip chief misrefi ete. Ma abip ching ma mino me kip ching ete. En sa me shifa kronuk, lek fade bigi wan founu, de kis mo an bapalt leri, en son ten abe bun te lek wan bapalt pisi. En unu edwen trafasi. En adat de bun tu, te o lek wan bapalt pisi. En fu pot ala den tu, na wan si, mok si en kon na wan, de epe eigenlijk de perfecte opvoeding, tussen aanhalingstekens. Waarom ik dat zeg? Men neemt de tijd niet om zijn kind te leren kennen. En ik begreep het. De samenleving waarin we leven, we worden geliefd. We leven niet, we worden geliefd. En vooral als je... In Suriname is het wat rustiger. Rustiger, maar het is nog steeds... We worden geliefd. En als je dus dan met alle stress... Er wordt ook niet gedaan aan... vaak genoeg gedaan aan zwangerschapplanning. Dus heel veel gaat er mis. Kinderen... voeden kinderen op. Dus je hebt verschillende factoren die spelen. En ik zeg ook altijd tegen mijn mensen die kids hebben. Ik zeg, vergeet niet dat wij ook eens daar waren. Vooral in hun tienerperiode. Ik zeg, je weet hoe je je hebt gevoeld. Je voelde alsof niemand je begreep. Je wist niet wat er precies in je lichaam omging. Omdat men je niet precies kon uitleggen. Ik zeg dus, probeer dat even aan de kant te zetten. Ik weet dat je moeder bent. Ik weet dat je vader bent. Maar probeer even de tijd te nemen om je kind te leren kennen. Ook het vergelijken met kinderen. Ik zeg, adata no, da anandan, adata jere. Adat kwange igisani. Leer je kind kennen.
0: En ik besef ook wel dat, zoals je zegt van, die nakisa leri voor parenthood. Weet je? Ze hebben niet gehad van hun ouders. Dus als je niet weet hoe je een kind moet afvoeden, dan ga je niet kunnen.
1: Je had
0: is trial and error als het ware.
1: Precies.
0: Gaandeweg ga je bepaalde dingen leren. Toen heb je bekijkt, veel voor je begint smaak van, tijdens zwanger, doe dit, doe dat, dan was het ietsje makkelijker. Natuurlijk is het niet alles van zwart of wit, zo gaat het zijn.
1: Precies.
0: Maar gaandeweg dat je leren.
1: Precies.
0: Voor kom ik het papies voor de chinsaishi, omdat nou maar ons we samen misreven ben doen. Inderdaad, de ouders voor nu zijn gauw genoeg voor tapa, ching ai. En in mijn onderzoek mijn actie, waar los heb je man, en allemaal keurig af. Want er is een reden dat je met je ching en shisani. Weet je? Er is ook wel een ching een bepaalde functie in de familie, voor beschermen familie. Of kan je zo wat ching wist man, doe oma van dus maar, spirituele gaven. Maar er is een reden, zei de Aching en Shi. En je gaat merken, meestal in een vrede. Maar ze kan niet anders. Precies. Je zegt Ching de Shi.
1: Precies.
0: De ouders zijn vrede. Weet je? De was aan je wakker gaat afstraat. En dan kijk een man daar. Snap je? Je bent ouder. En dan moet je je vrede. Dus iets wat je wil doen voor Tabaching Ai. Voor je kan. Ching Kashimoro. Maar. Samen leren voor de Sabi Mang. Komt weer begeleiden. Te gaan aan je Ching. Als je op straat bent tussen andere mensen, vertel niet alles, weet je?
1: Precies.
0: Kom thuis en vertel je meer wat je hebt gezien, weet je? En deze moet zijn schrijven voor een vrede.
1: Precies.
0: Want een feit dat Ching is Chi, is ook jouw bescherming. Want dan weet je wat voor negativiteit daar is. Dan weet je van, oké, dat ben ik niet go. Want als je Ching vraagt, mama, ga vandaag niet op straat. Of papa, dan was dat niet in
1: dit. Precies.
0: Aki op Ching. Weet je, zo'n soort voorgevoel, een soort helderziendheid die ze hebben. Aki op Ching. Dan wordt dat bij
1: Nee, jullie hebben het gehoord. Ik heb het al gezegd. Ga in je kracht staan. Ga leren wie je bent, zodat je kind beter kan begeleiden. Je hebt een purpose op deze aarde. Je hebt je kind gekregen. En jij bent de begeleider van je kind. Maar wat ik ook wil meegeven aan de ouders. Zo'n ding... A pasisa un denk tak umchimus waka. Ana pasisa sa yupchimu waka. En zo'n ding imle speken toe. Want soms willen we iets voor dat kind. Maar het kind... Het kind kan dat niet doen. Het kind gaat niet drijven. Het kind gaat niet succesvol zijn op dat pad. Omdat het niet dat pad is, dat is weggelegd voor je kind. Daarom zeg ik, neem je tijd om je kind te leren kennen. Ik van probleem de gosuku je pigapchi, maar zet eerst met je kind. En vaak genoeg rennen we altijd naar buiten om informatie te gaan halen. En voor gosuku je pi. Ik heb één ding. Teki kandra, tekwan gras water een heldere, zet het, ga vasten. Vast 3 dagen, zit in je stilte en vraag, voor je bescherming en vraag naar je antwoorden. Je gaat ze krijgen. Begin bij jezelf, dan ga je naar buiten. Dat, if je doet dat, is man ook aan gisteren. Ik niet. Jullie weten waarover ik het heb. Oké.
0: Okay, even dan. Een aanvulling.
1: Ja.
0: Ik hoor wat je zegt van. Je wil een soort passie op je, maar je nou wel. Hetzelfde met studiekeuze. Ik vind het zo triest als zoals maar je zegt van nee, je moet Milo, je moet Imdo Milo of Imdo LBGO, je bent een meisje, nog wat technische school.
1: Precies.
0: Paar kinderen zijn handig, technisch handig, dan maak ik een wat technische school. Dan wil ik van nee, Milo school is beter, weet je. Appreciatie, dat moet gewoon change. Van, ga ook in gesprek met je kind van wat wil je. Weet je, zo is gewoon zoiets dan sta je ook dit, maar aan de handelingen van je kind kan je zien van oké, dit is technisch ingelegd.
1: Precies.
0: Comfortabel technische score.
1: En wie is ook tevreden met het pad dat je kind kiest? Vooral als het positief is. Vaak genoeg ook omdat heel veel ouders niet hun eigen keuzes hebben kunnen maken, beletten ze hun kinderen ook. Let daarop alsjeblieft, want je creëert eigenlijk ook een kunde voor jezelf. Want op een gegeven moment, dat kind gaat je misschien later haten. En daarom zie je ook heel veel kinderen deze dagen, they're cutting off their parents, ze zijn klaar met de familie. En kijk, ik weet dat heel veel dingen toxic zijn en dat mensen zoiets hebben van, ik wil niets meer met mijn mensen te maken hebben, maar je familie heeft toch een bepaalde purpose in je leven. Toch, als het opgelost kan worden, heel jezelf, ga doen wat je moet doen, heal it. Maar niet iedereen gaat ook willen. Want sommige mensen houden van hun toxicness. All respect to that. Dan kan ik zeggen, oké, je moet je verwijderen. Maar zolang er nog gesprekken kunnen gehouden kunnen worden en zolang er nog een oplossing kan komen, doe dat. Je familie is niet zomaar je familie. Nou, een pisvier roet toe en jij bent van nodig voor leersapjes revi. Dus dat wil ik ook even meegeven. En dan komen we bij de grootouders. Grootouders zijn andere ouders. We roepen het community. Vroeger was het sociale controle. Ja. Nu is het er helemaal niet meer. Welke rol speelden ze vroeger en welke rol hebben ze nu, volgens jouw zienswijze?
0: Vroeger was het sowieso het leren voor de cultuur. Van je grootouders leren kan je heel veel leren over het is fijn om zulke verhalen te leren. Wat ze hebben meegemaakt, hoe ze hebben het opgelost, weet je. En we weten, of we zien merken ook dat de manier voor grootouders, kleinkinderen beschermen, is anders dan voor de beschermde kinderen bij jongen. Weet je. Ze hebben, ik heb ze af van speciaal liefde tegen de graamtje.
1: Ja, voor gewoon heel verlies.
0: Dus, grootouders hebben best wel een belangrijke plek in het leven van de kinderen, om ze die begeleiding te geven die ze niet krijgen van de ouders zelf. Weet je? Misschien zijn de ouders druk met, weet je, qua werk, zorgen voor inkopen in het gezin. Dan zijn de grootouders om ze bepaalde andere dingen waar de normen vooral bij te brengen.
1: Nee, helemaal. Weet jij misschien hoe ze vroeger kinderen respect leerden hebben?
0: Een van de manieren was wat ik zei door de spelletjes.
1: Ja, die kanga-spelletjes, hè?
0: Die kanga-spelletjes, ja. Als ik denk aan bijvoorbeeld het lied O de Meester. Men zingt, men zong vroeger O de Meester, tjunale, langa singara, tjunale. Maar tegenwoordig zingen we van, oké, wat is tjunale, onderstabit, hè? Dus ze zingen van O de Meester, fudinayo, langa singara, dinayo. In dat spelletje leert men de kinderen van je groet netjes, wees eerbiedig naar het geval de massa toe, in het geval, maar het is een manier van respect leren. Ik kan leren helpen, weet je, in bepaalde situaties, speaking outro. Er is een goed, in het leven heb je obstakels, je hebt een doel, maar je hebt obstakels. Wat ga je doen? Ga je terug? Of ga je zo'n obstakel overbruggen? En hoe ga je het over beter samen te werken? Daarom ga je samen je jumpen op de agro. Dus respect gaan tegen elkaar, met zijn spelletjes. Zet door, geef niet op. Samenwerking. Het zijn allemaal dingen die ze leerden, spelende wijs aan de kinderen. En ook bepaalde liederen kunnen ze respect leren.
1: En dan denk ik gelijk aan het liedje, een van mijn favoriete liedjes. Mi nene le rimi, te mi gona su ma preso. Baradoti waudo, baradoti waudo. Is dat ik dat lied, vroeger begreep ik het niet. Dat is missing apakku, missing apakku. Maar op een gegeven moment, zodra ik buiten de stad ga, hoor ik dat liedje. Ik hoor het gewoon in mijn oor. En altijd ga ik naar het water, met takmi mofo, weet je, en dan gaan we verder. Maar,
0: zo respect voor de natuur.
1: Respect voor de natuur gewoon. Want i dit apadoti, anno you doti, want je bent in de stad. Je baradoti wa ori van, hey, we zijn er voor plezier. Uno kom, weet je. En we willen ook gewoon weer heel heus met iedereen terug naar de stad gaan.
0: En dan zie je daar de creativiteit van zo'n dingen, toch?
1: Yeah.
0: Ook in de liederen hebben ze bescopus. En ook in de liederen hebben ze leerlessen. Ja, ik vind het gewoon geweldig.
1: Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Ook die odos.
0: Ja,
1: die bescopus. Odos, ja. Die odos vind ik gewoon, ja. En een odo is letterlijk een gezegde. Ja, en je kan het ook zelf maken, gewoon.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt prachtig, gewoon.
0: Okay. En dat vind ik het jammer. Dat vind ik van, blijf de creatieve geest behouden van zijn voorouders. Want er worden geen nieuwe orders gemaakt, als het ware.
1: Er is wel één persoon die orders maakt, dat is Ryan. Ryan Larosé. Nee, hij heeft een keertje een order voor me gemaakt, want ik zocht naar een order voor een iemand die we zouden eren. En hij heeft toen een order voor me gemaakt, het was precies.
0: Mooi.
1: Dus Ryan, keep on doing what you're doing. Ik kom op les, sowieso. Zijn er welke waarden zijn vandaag nog steeds belangrijk voor jou? Van toen.
0: Ik denk aan waarde, dan denk ik van samenwerken. Samenwerken. Leven in de community heeft zijn voordelen.
1: Yeah.
0: We hebben elkaar nodig.
1: We hebben elkaar nodig,
0: Het Westen systeem is heel individualistisch, weet je. Maar in het leven, je bent mensen op zichzelf, maar op een gegeven moment heb je mensen, je hebt elkaar nodig. Dus het samenwerken, het respect hebben voor elkaar, vooral voor je mening, elkaars mening en elkaars denkwijze is belangrijk. Dat en het andere.
1: Oké, we hadden het over opvoedingstraditie. De opvoedingstradities die we kwijt dreigen te raken, welke zijn dat volgens jou?
0: Bij ons heel veel. De meeste Fransen. Kijk, eerste wat ik zelf heb meegemaakt is wanneer je jarig bent, krijg je je reuzelf, je boer, ik zie zout, suiker en wordt uitgelegd waarvoor
1: is. Ja.
0: Dat heb ik alleen meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar de pourquoi d'or, de vanaf zwangerschap, wat je voor naar beren, is belangrijk al, weet je. Want daar, je als vader, je legt de woorden, je kan op Chingba en je brengt het in het universum.
1: Mm-hmm.
0: Gaat het universum ook aangeven, kijken van oké, dat moet zo gebeuren, ik zal er een handje bij helpen.
1: Yeah.
0: Dus alle schakels van de officiële zijn belangrijk, weet je. Ze moeten echt meer gaan promoten wat de schakels zijn, het duel zijn, wat meer mensen het weten. Weet je, allemaal heb je nodig, allemaal vormen jou als kind.
1: Ik denk dat het ook mee te maken heeft met ontwetendheid.
0: Ja, sowieso.
1: En we zijn heel ver van onszelf gedreven geworden. Heel veel is van ons afgepakt. En andere dingen zijn ons opgedragen die wij hebben overgenomen als ze zijn ons, ons eigen ding. Vaak genoeg zeg ik ook tegen de mensen van leer jezelf kennen. Ga terug naar je roots.
0: Ja.
1: Daarom is ons slogan ook voel maar sabius revium, leer sabiu rutu. Toch? Ga terug en wees open. Want vaak genoeg hebben we heel veel dingen die mensen ons hebben opgelegd. Gewoon genomen als ons eigen, terwijl dat niet eens klopt. Het klopt echt gewoon niet. En ik vind het jammer dat heel veel verloren dreigt te gaan. Maar daarom is dit programma er om mensen eigenlijk wakker te maken. En om ze ook meer insights te geven, want onwetendheid maakt mensen bang.
0: Ja, dat vooral. Dat
1: want mensen bang, want alles aan de afkoudrie. Dus zo zie je dat wij toch wel meer hebben dan alleen onze kleding, onze voeding, te zijn cultuur. Ja. En het is nooit te laat om te starten. Is nooit te laat om te starten, is nooit te laat om het over te dragen. En nu is het moment, wij moeten het doen. Niemand gaat het voor ons doen.
0: Want als je jezelf niet kent, als je bepaalde principes, bepaalde dingen uit de wereld niet kent, ga je kunnen overdragen aan je kinderen.
1: Exactly. Je?
0: Dus zelfonderzoek, internet is er, niet alles moet je geloven, nee, natuurlijk.
1: Precies, je moet het toetsen,
0: ja. Ik kan internet gebruiken, maar ik ook actie de bisma. Dus je naar abisma, actie was massa ab de bisma, snap je? Kijk, binnen nachts proberen we nu ook een kenniscentrum, we zijn aangestaan met kenniscentrum, dat mensen die alles willen weten over onze cultuur kunnen komen en je kan boeken lezen, je kan er zijn geen levens meer, filmpjes bekijken, maar echt een plek waar je meer kunt weten over jouw cultuur. Mm-hmm. En wat jouw cultuur waardevol maakt. En wat belangrijk is in wat je jouw cultuur moet kennen. Yeah. Want het vormt jou als mens, jouw cultuur. Weet je? We kunnen niet onder toelen maken schuiven. Heel veel van ons zijn ook kikifasie opgegroeid. En ze reden daarvoor, als je naar de geschiedenis, je moest christen zijn als je bijvoorbeeld onderwijs wil genieten.
1: Precies.
0: Dus er is een reden waarom heel veel van ons christen zijn. Maar Don't forget that, of we besef dat a lot of people are doing the deconstruction of Christianity. Mm-hmm. Weet je, heel veel mensen gaan ook in de kerk. Maar ze ook beseffen wat allemaal gebeurd
1: is. Ja.
0: Dus snap dat het beleiden van jouw cultuur, herkennen van jouw cultuur, niets negatief is.
1: Het is niets negatief en het belet je in niets doen, want je kan ook gewoon je christendom hebben en ook gewoon je cultuur.
0: Precies, dualisme.
1: Dualisme bestaat.
0: En in elke cultuur heb je negatieve
1: en een positieve.
0: Het ligt aan jou en welke je meer aandacht geeft.
1: Precies, ook in elke religie heb je het negatieve en het positieve, dat is wat het gewoon is. Ja. En jij kiest het pad, jij kiest waarvoor je gaat. Ik zeg ook altijd, Tewan do Kruptu, Abakapisinagio.
0: Ja, precies.
1: Dat heeft niets met mij te maken. Mm-hmm. Wij proberen natuurlijk al het positieve naar buiten te brengen. Zodat jullie ook meer informatie hebben. Degene die bijvoorbeeld heel veel niet hebben meegekregen, dat je tenminste weet van, hé, ik kan naar NAX toe gaan. Mm-hmm. Er zijn verschillende mensen bij wie ik kan gaan. En één ding is er ook, ik hou van die gezegde, Alamange bose wefine fa. Dat wil zeggen, ieder werkt op zijn eigen manier. Alles maar ik is denk ik niet op de egi fasie en te doen aan roko, de doen na de fasie. Dus het vergelijken is niet altijd nodig. Want ik kon niet aan mij kiezen en ik kon niet aan brada koffie kiezen. Na twee verschillende koni, maar ik heb zijn werking. Dus neem dat ook mee. Tede bezig voor doen toesani of iwan go naar bepaalde presie. Maar daarom zeg ik, begin bij jezelf. Kom tot jezelf, stel de vragen en je gaat je aan antwoord krijgen en laat je leiden. Tak je me voor. Als je iets moet doen, tak je me voor. Laat je weet toch die weg gebaand worden naar de juiste plek, naar de juiste persoon, zodat je hulp kan komen van een zuiver kanaal.
0: Precies.
1: Dus kom tot jezelf gewoon. Dat is sowieso standaard. Leer jezelf kennen. We hebben het gehad over de Maron-gemeenschap. Mm-hmm. We hebben gezien dat er verschillen zijn tussen Staatskriolen en Maron-kriolen. En zoals ik je zei, welke overeenkomsten zie je?
0: Ik wil juist zeggen, hoe die Pourquoi-doren doen, weet je? Dat hebben we in minder mate.
1: Zij heeft op Pangi en we hebben dus die pot naar Pangi.
0: Ja. Overeenkomsten. Kijk, misschien op het gebied van spiritualiteit, wintergeloof, hebben wij beide. Van hun verschilt ook een beetje, maar wat gaat om dezelfde winters kennen wij aan beide kanten.
1: Yeah.
0: Dus dat is ook een overeenkomst. We zien ook dat heel veel van ook hun ook christelijk geloof hebben.
1: Yeah.
0: Vooral de levensgetuigen en voor de evangelie. Maar cultuurgebied. Ik heb laatst geleerd dat bepaalde van ze ook, tja, hun was is gewoon nemen. Voor tamboen, voor skinga,
1: kennen zij
0: ook. Ja. Mm-hmm. En vooral de kennis van die wivier is ook belangrijk bij hun.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan heel fijn. En zij hebben echt, zoals we al aangeven, de ora futuro.
1: Hey.
0: Echt mooi.
1: Oké. En welke verschillen? Want die verschillen zijn er.
0: Ja. Even spiritueel. de manier hoe wij Winterpree geven verschilt bij hun. Weet je, zij kennen niet de kung fu. Mm-hmm. Weet je, wij hebben een soort standaardisatie gemaakt van in play Aisa Fossi, daar in play Fudo en zo. Dat is een groot verschil bij, bij tussen ons en hun. Die hebben niet de kung fu, suma kung. Mm-hmm. Weet je, maar zij hebben gewoon energie bij elkaar.
1: Ja.
0: Dat vind ik als een van de grote verschillen. En het feesten bij die Gipanje en zo, dat hebben we in echt.
1: Nee. Ook een manier van de dood bij hun.
0: De dood bij hun.
1: Ja. Kijk, wij we vieren het wel, we dansen even met die kist, maar zij hebben echt gewoon Poer Blakka.
0: Ja, precies.
1: Zij hebben je gezaad naar Kombi, weet je, dus ze hebben het toch wel iets uitgebreider.
0: En ook het feit dat die ooms heel veel invloed hebben bij hun.
1: Ja.
0: Weet je? Vooral als het gaat om, het moment dat ze die jongen. Een moeder van de ouders speelde oom een belangrijke rol. Dus dat hebben we niet bij
1: dat
0: ons.
1: Dat hebben wij niet, nee. Oké. Nou, we hebben flink gesproken. Het is, het gaat er mooi aan toe. Het gaat er mooi aan toe. Ik ga het nu een beetje over een gevoelige topic hebben. En we houden het sowieso respectable ten alle tijden. Maar we kunnen niet praten over cultuur en het niet hebben over de dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Cultuur is nooit statisch. Elke generatie geeft er opnieuw betekenis aan. Wanneer is verandering binnen een cultuur gezond volgens jou?
0: Kijk, cultuur is sowieso dynamisch wat aangeeft. Als je niet komt aan de waarde van zo'n cultuuruiting, de respect die ze zou moeten hebben, dan vind ik van dat niet echt, dan mag het wel. Weet je? Het moet niet heel iets anders worden met een andere intentie. Weet je? Want verandering is nodig. Want bepaalde dingen die we vroeger deden, die de mensen vroeger deden, was volgens hun tijdperk.
1: Yeah.
0: Met de middelen die zij hadden.
1: Yeah.
0: Nu leven we in een ander tijdperk, we hebben andere middelen. Dus sowieso gaan bepaalde dingen veranderen.
1: Yeah.
0: Een simpel voorbeeld, kijk naar muziek. Ja, vroeger alleen de appendidrons.
1: Mm-hmm.
0: Maar time changes, we hebben nu snare instrumenten. Nu hebben ze nu muziekformaties, ook met zingen met geluid.
1: Met geluid,
0: dat zijn veranderingen.
1: Dus.
0: En het doet niets aan de gehele winterpree. Dus zulke veranderingen mogen wel. Maar niet dat je dan een drastische verandering brengt omdat je vindt van zo moet het.
1: Zo moet het,
0: een simpel voorbeeld is, mijn persoonlijke mening, ik ga niet aan de liederen die er al waren. Mm-hmm. Weet je? If I sing it van mia fuk muta ningre kondre of mina ningre konde ningre, dan so des ma
1: besingen.
0: Dat kan niet gaan
1: veranderen. Gaat niet veranderen.
0: Weet je? Ik kan niet daaraan.
1: Nee, dat is begrijpelijk. Dat is helemaal begrijpelijk. Welke tradities moeten we volgens jou blijven behouden?
0: Tradities die een positieve en een die sowieso een positief effect hebben op je leven.
1: Mm-hmm.
0: En die zorgen voor spirituele groei. En ook jouw groei als libismafasie.
1: Ja.
0: Dus die moeten we sowieso behouden. Denken we aan. Ik kom weer bij die wat ik wil naar beren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook die pot naar bangi. Mm-hmm. Praten met de kinderen. Begeleid ze. Kijk, les ze uit van hoe de maatschappij er nu uitziet.
1: Ja.
0: Zodat ze voorbereid zijn. Want meestal zijn kinderen niet voorbereid.
1: Nee.
0: Wat het toch te staat.
1: Ja, precies.
0: Dus. Putna bangies vind ik belangrijk. Auto, het ontmoeten van zo'n partner.
1: Mm-hmm.
0: Maar soms hebben kinderen relaties, maar de ouders weten
1: niet
0: ervan.
1: Niet eens, nee.
0: Dan misschien komen we later erachter van nou, of hebben we een jirifie.
1: Klopt.
0: Dus dat zijn tradities om te behouden.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk voor aan familieonderzoek.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk je familie, maar het is belangrijk om te weten wie zijn je familie, van waar kom je. Waarom is het belangrijk van, je hebt bepaalde families, ze mogen bepaalde dingen niet eten.
1: Mm-hmm.
0: Er gebeuren bepaalde families. Probeer te onderzoeken van waar komt dat. Want je kan bepaalde dingen alleen oplossen als je zelf zijn route vindt. Dus daar moet je dan proberen op te lossen. Als je het hier oplost, maar je dit goed vindt, dan heb je gewoon Maar zeg maar, je zegt gewoon een pleister ervoor.
1: Ja.
0: Talent, een pleister moet ook weer. Weet je? Dus doe onderzoek naar je familiegeschiedenis, stamboomonderzoek. Mm-hmm. Leg het vast en probeer te begrijpen van waar je komt.
1: En qua het familieonderzoek doen, kunnen ze ook bij NACS wezen?
0: Natuurlijk, natuurlijk. We helpen met hen daarmee. We kijken welke plantage je komt, welke familie daar woonde. En we willen ook kijken van wat zijn een paar specifieke dingen in zo'n familie die je bent meegemaakt.
1: Yeah.
0: Als je kan begrijpen waarom. Ook bepaald kan je misschien zien, misschien ook krantenartikelen. Wat is geval bij een van onze klanten. En toen hebben we krantenartikelen van de vangtje. Het bleek uit moord. Moordslagen. Mm-hmm. Moord.
1: Okay.
0: Komt historie. En dan als zo iemand terugkomt, gaat dat in het begin, dan kan zo iemand weer zijn behandelingen plegen. Als je dan weet van oké, zoals maar bij de zoals zijn, dan kun je het ambt aan te pakken.
1: Oké. Nee, het gaat heel diep en ik ben blij dat je dat hebt aangehaald. Want vaak genoeg praten we over breaking generational curses. Ja. En heel veel van ons zijn daarmee bezig geweest. Maar als je niet weet van waar je komt en je ook niet weet wat er allemaal in je familie is gebeurd. Dan ga je maar tasten in het donker. Ja. En dan kom je eigenlijk niet waar je hoort te zijn. En als je je route kent, dan weet je wel gerichter bezig te zijn. En dan wordt het ook wat makkelijker voor je.
0: Je hebt heel veel mensen die aangeven, ja, slaap. Is zo lang verleden. Het heeft geen invloed op verleden. Het heeft geen
1: invloed. Ja, maar het heeft nog steeds invloed. Het heeft nog steeds invloed.
0: Ja.
1: Ook al lijkt het.

0: die je hebt ervaren en je hebt het vastgehouden en je hebt nooit iets eraan gedaan. Je gaat naar de dokter, ze vinden niets.
1: Ja, precies.
0: Weet je, dus die dingen zijn er. Ja. En we kunnen zeggen, ja, ik heb er niets mee te maken, ja, maar het heeft wel met jou te maken.
1: Ja. Ja.
0: Dus nee, dat is een heel goed punt dat je hebt aangehaald. Helemaal gewoon. Even kijken. Hoe zorgen we ervoor dat cultuur blijft leven zonder haar identiteit te verliezen?
1: Kijk, we moeten leren bepalingen vast te leggen, zodat we weten hoe het aan toe ging. En ik zei het al, cultuur is onderhevig aan de verandering.
0: Yeah.
1: Maar als je dan echt weet wat het belang is van bepaalde dingen die we doen en het ook vastleggen, dan kan je voorkomen dat degenen die komen er te veel veranderingen aanbrengen. Want dan weet je het belang ervan.
0: Yeah.
1: Dit moet ik behouden, want zo en zo
0: reden. Dit is de basis gewoon ervan.
1: De basis ervan. Dus verandering mag. Je mag appie-tjien-tjien staan, maar laat de essentie ervan niet verliezen.
0: Laat het niet verwateren. Nee. Want vaak genoeg lengen we te veel water aan en dan wordt het iets heel anders dat niet van ons is. En dan herkennen we onszelf niet eens meer. Ja. Welke tradities mogen opnieuw bekeken worden volgens jou?
1: Ik denk aan tradities. Wat ik belangrijk vind is dan die ontmoeting van de ouders.
0: Ja.
1: Weet je, het herhaling natuurlijk. Het onderzoek naar wie zijn familie. Potentie naar banging. Ik haal twee steeds, wat ik vind echt belangrijk voor tieners. En wat ook bij mag moeten behouden is die situatie elk even van het jaar. Weet je? Wij kennen altijd de nieuwe resolutions, maar wij hebben onze manier hoe we het jaar afsluiten en hoe we een nieuwe starten. En ook één ding, ik zei nog laatst aan een student van mama, hij gaf me aan van, ze moeder heeft de Kina Day. De Kina Day is echt iets belangrijk voor ons. Heb een dag gewoon dat jij je rustmoment hebt.
0: Want je kinderen is eigenlijk je geboortedag, toch?
1: Ja, vanmiddag is je geboortedag. Heb gewoon een dag waarbij je gewoon voor jezelf hebt en niet werk.
0: In
1: ja,
0: de rust
1: je gaat wel werken, maar.
0: Maar je bent in de rust.
1: Precies, je bent in de rust. Denk niet meer aan werk, aan werk als aan mede. Heb gewoon je rustmoment, je rustdag. Weet je? Dat vind ik wel dat mensen weer moeten hebben. Anders kun je dat je kina day is en behoud je kina day. En ook zo af en toe vasten.
0: Ja.
1: En vasten is niet zo, is christelijk, is ook
0: vasten
1: bij
0: is universeel.
1: Is universeel.
0: Vasten is universeel en vasten is gewoon je reset van je lichaam.
1: Ja.
0: Is tot jezelf komen. Mijn kinderdag is woensdag, is op mijn geboortedag. Ja. Ik heb het al jaren voor mezelf, doe ik dat. Dus op de woensdag werk ik absoluut niet.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is het gewoon voor mij. En het maakt het verschil uit.
1: Ja.
0: Het maakt echt het verschil uit. Vaste op tijd. Ik zeg mensen ook, in elke religie waarin je bent, heb je spirituele hygiëne. Want spirituele hygiëne is iets dat we vaak aan een kant laten. En dan rennen we wanneer het te laat is om dan die grote wassies te doen.
1: Ja, precies,
0: ik zeg niet dat het slecht is, absoluut niet. Maar sommige dingen kunnen voorkomen worden. Was hij op je jaardag, was hij 31, is allemaal mooi en waar, maar tamboevoeding is ook nodig. Tamboevoeding is ook nodig, vooral als je werkt met mensen, als je in lichamelijk contact bent met mensen, als je leerkracht bent, maakt niet uit, zolang je met mensen bezig bent, was je lichaam, het is energie.
1: Energie.
0: Je hebt je kruiden, jij bepaalt je kruiden, hyssop is een van de geweldigste kruiden die ik ken, zoutwater, een blauw badje, doe je ding.
1: En vooral je mofotaki.
0: Precies, je mofotaki is belangrijk, je intentie die je gaat zetten is heel super belangrijk.
1: Wat ik ook belangrijk vind, wat veel mensen moeten leren, is hun dromen ontcijferen. Van nature zijn we dromers en van nature krijgen we boodschappen van onze voorouders, van onze winties. We moeten leren onze dromen te ontcijferen. Daarom adviseer ik mensen altijd schrijven dromen op.
0: Yeah.
1: Want je gaat merken dat je op een gegeven moment gewoon een patroon zal zien. Hij bepaalde dromen gewoon opvolgen. Het gaat overal door. Of je krijgt een droom op een andere manier.
0: Klopt.
1: Dromen zijn boodschappen.
0: Klopt.
1: Het is een moment waarbij je dan ja, de boodschappen kreeg van je voorouders, van je beschermers, mm-hmm. spirituele leiders. Dus mm-hmm. we moeten ook leren hoe we onze droom

0: kunnen ontcijferen. Mm-hmm. Zelfs mensen altijd, je krijgt je droom naar jouw perceptie, jouw beleefde wereld.
1: Ja.
0: Ik kan iets dromen, jij doet iets, maar wat die verandering is voor jou, dan die voor mij.
1: Klopt.
0: Daarom is het echt belangrijk om je droom op te schrijven.
1: En qua dromen is niet alles zwart op wit.
0: Ja, precies.
1: Want sommige dingen hebben wij meegekregen qua dromen, maar als je dus echt onderzoek gaat doen, mm-hmm, en verder gaat, dieper gaat, zie je dat het ook een andere betekenis, ja, kan hebben.
0: Yes.
1: Dus ook niet alleen vasthouden aan die iedereen dat was maar dit is maar libila,
0: ja,
1: of die iedereen aan feest dat was maar dit is niet altijd daarmee,
0: ja,
1: te maken. Mm-hmm. Soms moeten we ietsje dieper kijken. Toevallig kan ik dromen ontcijferen voor mezelf. Mm. Dus bij mij gaat het ietsje makkelijk. Yeah. Wat ik ook heb geleerd is vragen naar discernment. Mm. Vragen dat je het verschil kent tussen wanneer je iets hebt gedroomd. Mm. Als het zijn een boodschap voor iemand. Of die go sriep nanga wasani. Mm-hmm. En
0: yeah,
1: asan kon je niet
0: dreamen. Precies.
1: Er is een verschil.
0: Yeah.
1: Zo'n ding zijn we zodanig bezig in onze onderbewustzijn, mm, met die dingen. Dat, yeah, we denken dat die dingen dromen zijn. Mm. En dan gaan we die dingen overbrengen als ze zijn een boodschap.
0: Yeah.
1: Ik, Demik is wandering, vraag ik naar een confirmation. Ik vraag naar een bevestiging. Mm-hmm. Ik vraag naar 3. Ik krijg mijn bevestiging. En als ik mijn bevestiging heb, ga ik zeggen, oké, dit is wat ik heb gedroomd. Dit is wat ik aan je door moest geven. Dus zo'n ding, de was mij wat kan komen, dat ja, maar pomboskopoegie, test ook bij jezelf. Ja. Ga even bij jezelf na, je hebt je guides, je hebt je spirit guides, ga bidden, vraag van, is dit werkelijk zo, wat moet ik eruit leren, wat moet ik eruit krijgen, want zo'n ding, drie aan het drink, zo'n ding na igi firi, en manifesteerlijk drink.
0: Ja.
1: Dus dat wil ik ook even erbij zeggen.
0: Je is ook altijd door van, hoe voel je dat moment?
1: Precies.
0: Je hebt iets meegemaakt, voel je bedrijf, voel je normaal, weet je? Al die tekens zijn belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat hebben de mensen aan die je ziet? Waar is de omgeving? Weet je? Mm-hmm. Als die zijn allemaal tekens.
1: Details, die je moet opschrijven. Want dat zijn ook de vragen die ik stel aan mijn mensen. Ik zeg, wat heb je gedroomd? Wat had degene aan? Hoe voelde je? Mm-hmm. Zodat ik kan weten van, oké, het heeft daarmee te maken of niet. Want als je me gewoon zegt, je hebt gedroomd over een huis.
0: Ja,
1: maar waar stond dat huis? Mm-hmm. Welke kleur had dat huis? Wat deed je met dat huis? Was het van huis? Ik weet precies. Mm-hmm. De details zijn wel heel belangrijk. Mm-hmm. Oké. Ik had het eerder over wat er in het dagelijks leven gebeurt. Mm-hmm. De afgelopen tijd is er veel maatschappelijke discussie gehad. We hebben heel veel maatschappelijke discussies gehad over traditie, kinderrechten en de verantwoordelijkheid in de gemeenschappen. Hoe kijkt u naar die maatschappelijke gesprekken?
0: Mm-hmm. Kijk, ik vind het heel veel. Kan je zomaar dingen zeggen?
1: Nee, precies.
0: Je moet eerst onderzoek doen en dingen vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Anders gaan mensen gewoon speculeren en aannames maken en zeggen van zo zit het.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is geen degelijk onderzoek gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, we zijn gauw geneigd te zeggen van ja, de kinderen van nu, ze weten niets van hun toekomst, ze zijn niet geïnteresseerd in hun toekomst. Maar kan ik weten door ervan, ga onderzoeken. Wat is de reden dat ze zo zijn?
1: Precies.
0: We kunnen discussies voeren van hoe we het gaan aanpakken, of wat het probleem is, maar onderzoek is belangrijk. Onderzoek en dan vastleggen. Dan pas kan je een probleem oplossen. Alleen praten erover gaat niet zozeer helpen.
1: Nee, precies.
0: Okay?
1: Kan cultuur ooit een reden zijn om de rechten van een kind minder zwaar te laten wegen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké. En waarom zeg je nee?
0: Kijk, als ik naar het geval van laatst, dat kom je op traditie, hè? Bepaalde dingen vroeger geoorloofd waren,
1: dat
0: is een ander tijdperk. Nu leven we in een andere samenleving, ander tijdperk. Dus, en qua, moet ik eens uitleggen.
1: We komen weer op die veranderingen. Dingen die wel een beetje veranderd mogen worden. Want bepaalde dingen moeten wel meegaan met de tijd.
0: Ja.
1: Als we het zo bekijken.
0: Dus bepaalde dingen kan je niet zeggen van, omdat migratie van mij doen zo, moet ik nog steeds zo gedaan worden. De tijdsgeest van nu is heel anders.
1: Ja.
0: De bepaalde dingen zijn niet meer geoorloofd om te doen zoals vroeger werd gedaan.
1: Kunnen gemeenschappen gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat ze hun identiteit verliezen qua cultuur?
0: Is dat maar de vraag?
1: Hoe kunnen we als gemeenschap gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat onze cultuur zijn identiteit verliest? Dus we hadden het over, je zegt onderzoek moet gedaan worden. Ja. Maar hoe kunnen wij als dus volwassen mensen en ook als jongere mensen bij elkaar komen en deze gesprekken voeren? Zonder dat we te veel gaan sleutelen aan cultuur en wetten. Mm-hmm. Volgens jou?
0: Kijk.
1: En welke rol zou NACS hierin kunnen spelen? Want vaak genoeg hebben we ook gezien dat, dat is net wat we zeggen vroeger, heel veel mensen zijn jong getrouwd, maar die age gap was groot.
0: Ja.
1: En nu zou het eigenlijk als pedofilie gezien worden.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toch? Dus nu wanneer bepaalde dingen gebeuren, schrikken we ervan. Maar vroeger was het normaal. Hoe kunnen we een safe space creëren dat we zulke gesprekken met elkaar voeren, zonder dat we te veel gaan sleutelen aan wat cultuur is, maar ook meenemen dat kinderen wel beschermd moeten zijn te alle tijden. Want wetten zijn er gemaakt om ons te beschermen.
0: Ja, precies, precies.
1: En wie beschermen de wetten dan als het, je weet toch, wel toegestaan wordt?
0: Ja.
1: Vooral in dit geval.
0: Ja, ik denk dat de beste manier is dat je dan uitgelegd wordt hoe het vroeger was.
1: Ja.
0: Wat de situatie precies was en wat de meerwaarde was van vroeger. En het brengen in de situatie van nu om aan te geven dat hier en daar we dat niet meer kunnen doen en om zo'n zulke reden. Weet je? Al respect voor cultuur, het was zo, het was geoorloofd, maar in die tijdperk kon het wel, in situatie kon het wel. In zo'n gemeenschap kon het wel.
1: Precies, er waren ook andere regels toen.
0: Precies, andere regels. Maar nu, we leven niet meer zo, vooral als ik naar de stad en zo, we leven niet meer in een dorpgemeenschap. Er zijn andere regels en structuren. Dus dat wat gedaan werd vroeger, kan nu niet meer. Omdat je ook onderbouw wel niet meer kan, zodat mensen kunnen begrijpen.
1: Ja.
0: Als je dingen niet onderbouwt en gewoon zegt van nee, dat kan niet, dan gaan mensen als het ware tegengas geven, stribbelen om niet mee te werken. Terwijl als je goed onderbouwt van, kijk, zo was het vroeger en zo reden kon het vroeger, maar nu aan de gemeenschap, aan het tijdperk, aan de regels, we kunnen dit niet meer doen om zo'n reden.
1: Ja.
0: Dan denk ik dat je gesprekken luchtig en emotioneel kunnen zijn.
1: Kunnen zijn.
0: Je moet dingen goed onderbouwd zijn, mensen begrijpen.
1: Precies.
0: En mensen moeten willen begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook belangrijk, ja.
1: En wat vooral denk je dat NACS hierin zou kunnen spelen?
0: Natuurlijk kan ze een safe space creëren. De experts zoeken die informatie hierover hebben. Dat zij hun inleiding geven. En dan gaan we dan samen kijken hoe we het probleem kunnen aanpakken.
1: We gaan nu kijken naar de toekomst. Hoe leeft cultuur vandaag onder de jongeren? Hoe beleven volgens jou jongeren vandaag hun Afro-Surinaamse identiteit?
0: Ik merk op van de laatste jaren, zodat we een show hebben, een dansshow of een theatershow, dat we heel veel jongeren verzoeken krijgen van jongeren die zich willen aansluiten.
1: Yeah.
0: En als je ze vraagt, reden, is dat altijd weer meer leren over mijn cultuur. Dus dat is wel waar dat ze thuis in de situatie niet veel leren.
1: Yeah.
0: Dus we zien NACS als de plek om meer te leren over hun cultuur. En dat doet wel goed. Dus wij proberen dan op een creatieve manier de jongeren bij te leren over cultuur. Want we merken op, we organiseren lezingen en dan krijg je heel veel jongeren niet erbij. Als zaal kan spang, maar 90% zijn al mijn volwassenen. Geen tieners, geen jongeren die erbij
1: komen. Maar wanneer het dus met dans heeft te maken,
0: ja,
1: creativiteit,
0: dan zie je ze wel.
1: Okay.
0: Dus mijn taak als artistieke leider is die dan ik moet dan een creatieve manier bedenken hoe ik de jongeren kan educaten in hun cultuur. Dus daarmee ben ik bezig. Ik ben bezig met een plan van aanpak. Hoe ik de jongeren beter kan informeren over hun cultuur. Want ze zijn willen om te leren.
1: Yeah.
0: Ze zien dat ze niet kunnen krijgen, maar ze alles misschien ook niet weten.
1: Yeah.
0: Dus ze willen ergens gaan om het te leren. Dus daar wil ik op een creatieve manier hun die kennis geven.
1: Nee, I love that. En het feit dat ze ook naar jullie toe komen, zegt al heel veel. Dus dat wil ook zeggen dat, vind jij dat jongeren trots zijn op hun cultuur?
0: Ik merk het wel. Ze, maar ze weten weinig.
1: Mm.
0: Want we zeggen het ook aan de generatie van nu, maar merk het op. De generatie van, als ik neem bij het Waruto, van vroeger mijn tijd, hoe je dat maakt van zijn, weet je? We hebben niet veel nodig.
1: Yeah.
0: Want een bepaalde kennis hadden we al over winter en zo, over je dansstijlen.
1: Yeah.
0: Dus je kan ons gewoon zeggen van, doe dit en wij doen.
1: En we doen het.
0: Maar als je de generatie van nu, ze weten heel weinig.
1: Je moet ze echt leren, je moet echt met ze zitten.
0: Yeah.
1: Ja, maar hoe denk je dat dat komt eigenlijk?
0: Omdat hun ouders misschien niet veel wisten.
1: Mm-hmm.
0: Want je eerste plek waar je gaat leren, of cultuur,
1: is thuis,
0: bij de familie.
1: Klopt,
0: maar als er niet veel was boeken daarover, dan ga je niet leren.
1: Nee,
0: weet je? Van misschien vinden kan je ook niet veel leren.
1: Mm.
0: Dus er is een plek waar je daarvoor kunt leren, ze komen naar Nax.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En welke invloed heeft social media op cultuur en jongeren?
0: Het kan een positieve invloed hebben als de juiste informatie wordt gegeven. Als niet de juiste informatie wordt gegeven door mensen die gewoon random dingen vertellen, dan wordt de verkeerde informatie overgenomen.
1: Yeah.
0: Maar als je genoeg experts hebt die zich focussen op bepaalde onderwerpen en de juiste informatie geven,
1: mm-hmm.
0: vooral TikTok filmpjes, ik zie heel veel mensen dat het niet mag, maar
1: de juiste informatie.
0: Ja, niet de juiste informatie geven.
1: Dat is het gevaarlijke.
0: Dat kan gevaarlijk zijn, ja.
1: Dus dat heb ik ook wel gezien. Mm-hmm. En ik gaf ook aan van mensen. Kijk, bijvoorbeeld, in de vorige aflevering heb ik gesproken over close practices.
0: Mm-hmm.
1: Dus culturen die eigenlijk gesloten zijn. Mm-hmm. Je moet geïnitieerd zijn om inzicht te zijn.
0: Precies.
1: En sommige mensen die geven gewoon bepaalde dingen bloot met alle gevolgen van dien.
0: Mm-hmm.
1: Want je denkt, je gaat het gewoon doen, maar het heeft een bakapissie.
0: Ja.
1: Als het niet in je bloedlijn voorkomt, hoor je daar niet thuis. Als je niet van die dotti bent, hoor je daar niet thuis en hoor je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Dus daarom is het super belangrijk dat we social media ook als een tool gaan gebruiken. Ja. Vooral Nax. Ik zie dat jullie flink bezig zijn op social media.
0: Ja.
1: Maar ook ik zou wat meer informatie, dus bepaalde informatieve dingetjes, bijvoorbeeld misschien weetjes van de maand of something, waarbij je jongeren dus beter kan bereiken, waarbij ze zien van hé, dit wist ik niet, maar ik wil meer weten, dus ik weet nu dat ik naar Nax moet, je weet toch, toestappen.
0: Het is sowieso in de planning, ik wil dat gedaan worden door jongeren, dus door jongeren voor
1: door jongeren. Voor, precies, want jongeren begrijpen elkaar beter, want wij zijn een beetje de old heads deze trouwens, we hebben het daarover gehad. Hoe we jongeren enthousiasmer kunnen maken omtrent hun cultuur. Social media gebruiken voor jongeren, door jongeren bezig te zijn. Je zegt het ook, het creatieve is waarnaar zij toe gaan. Want zij niet echt, ze zijn digitale baby's.
0: Ja, want je kan zeggen van, ik heb een artikel hier, zo lees het.
1: Ze zijn digitale baby's. Ze maken een game voor ze, maken een app voor ze, waarbij ze bezig kunnen zijn. Ik heb ook gezien dat er een wind die app is. Ik weet niet als je het al hebt ik heb het ook nog niet gecheckt, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Maar we moeten met ze meegroeien. Willen we dat ze enthousiaster zijn? Willen we dat ze interesse tonen?
0: Precies.
1: Want wij hebben geschreven op het bord. Deze kinderen unlocken telefoons vanaf baby en dat soort dingen. Dus we moeten ook echt meegaan met de tijd.
0: En we proberen op een luchtige manier de diepgang te geven. Dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want heel veel Winti-gelovigen kennen Winti heel oppervlakkig. Maar diepgang ervan, de specialiteit ervan, het belang van dingen doen en de effecten ervan, kennen heel veel mensen
1: niet. Ja, maar het is ook hoe het is overgedragen.
0: Natuurlijk.
1: Toch? Toen ik de allereerste keer in contact kwam met Winti, heb ik toen ook gelijk gezegd. Ik wist niet tot wie ik sprak, maar ik was like, I need to know who I'm talking to. Yeah. Ik moet weten wat die diepgang daarvan is. Ik wil eerder het spirituele weten. Volgens mij, je weet toch, Longwa Kampo, zei ik van mezelf. En het is het simpele dat ik heb gezegd, dat me echt heeft laten zien wat het is.
0: Yeah.
1: Wat het is, waarvoor het staat. En anosmategimi. Nakismikis aleri. Weet je, ik ben niet zo opgegroeid. Ik ben christelijk opgegroeid. Alle respect daarvoor nog steeds. Maar ik wist wel dat Winti een gedeelte van me was.
0: Yeah.
1: Altijd. Mm-hmm. Niemand kan me zeggen van waar het komt de dag van vandaag. But I knew it was a part of me. En toen ik die stap heb gemaakt, had ik zoiets van, ik wil wel het spirituele eerst weten.
0: Ja,
1: alvorens de rest komt. En ik mag niet klagen.
0: Ja.
1: it was a bliss.
0: En als je er diep aan ervan kent, heb je, ja, geloof me, je gaat veel meer liefde en waardering hebben voor ons geloof.
1: Ja.
0: Weet je, want het is meer dan alleen Winti Pre.
1: Het is meer dan alleen Winti Pre.
0: Heel veel, en kan heel veel bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
1: En je groei, persoonlijke ontwikkeling, hoe je omgaat met problemen, hoe je ook jezelf begeleidt, hoe je anderen kan begeleiden. Het zien van je ouders, je bigisma's, ook gewoon als hun eigen individu en al hun problemen en al hun mooie dingen die ze, weet je, hebben. Ja. Dus het heeft me een hele andere kijk op het leven gegeven. Het heeft me ook heel veel anders naar mezelf laten kijken. Moral is picky fast. Ga ik met mezelf om. En het is een hele mooie reis geweest.
0: En zoals je ze ook aangaf van Stand in Your Power.
1: Yeah.
0: Als je jezelf leert kennen, je bent een krachtig, je bent een powerful human being.
1: Dan weet je wat het is. Dan ga je weten wat kangkang is. Yeah. Dat is de betekenis van kangkang. Mm-hmm. Dat is de betekenis van jaja.
0: Yes.
1: Wanneer je in je kracht gaat staan en je weet wie je bent. Mm-hmm. En familia, ik zeg ze altijd, ik zeg kijk. Ik ben rustig, ik doe mijn ding, ik help waar ik kan. Mm-hmm. But, ik hoef niets te doen. Mm-hmm. I'm protected.
0: Yeah.
1: Dus als jij weet wat je doet, schaad is voor jou.
0: Ja,
1: ik heb er niet eens mee te maken. Maar dat heeft ook te maken met je weet wie je bent.
0: Ja, precies.
1: En ik heb dat je niet moeilijk noemt, maar je wakker passie, je doet iets aan niet. Maar je geeft ook al waarschuwing van, hey, if it happens, ja sorry, ik heb er niets mee te maken. Dat is gewoon, weet je, dat is die bakkapissie gewoon.
0: Ja. Maar je geloof in jezelf. Zo belangrijk, hè?
1: Ja, dat vooral.
0: Jezelf, dat je dingen kan doen.
1: Ja.
0: Ook komen doen.
1: En dat je bewuster van bent.
0: Ja. Ja.
1: En ook bewuste keuzes maakt. Want ik kan, ik kan jaja, maar hoe ga je ermee om? Waarvoor gebruik je het? Want tegenbruik in je kroek toe, dan draai ik om met die bakker, dan ga je schreeuwen dat je naar je gozoekusani. Want ik zeg vaak gewoon, sabiduna expressie. Alles wat we meemaken, vaak genoeg zijn de consequenties van onze eigen daden. Toch? Ja, vooral die idoro wa leeftijd per jaar bijisma, dat zijn de consequenties van onze daden. En we moeten ook die accountability kunnen nemen en eerlijk kunnen aangeven dat ik ben wel mijn eigen blokkade.
0: Ja,
1: want zo'n ding wil je dat je anasmadu naar je eentje doet en dat je moet voor vaak genoeg. Want men zegt, je moet dat je moet voor illusie. Dus let ook op je woorden, mijn lieve mensen.
0: Klopt helemaal. Zeg ook altijd vaak van, ik ben zo ver met Winti.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan niets zien gebeuren. Of ik kan niets bedenken. Dat moet gewoon zeggen van moet draaien mee bakken aan Winti. Maar zoals je zegt van be accountable voor wat je allemaal doet. Dingen die je wil meemaken. Als je gaat gewoon je doorpak serie van waarom dit, waarom mij. Als je gewoon gaat nadenken, terug gaat denken van zo aan het leven niet zo aan die. Dat maakt die idee zoals hem zo. Weet je? Dus zoek geen fouten
1: buiten.
0: Om nog een Winti schuld.
1: Nee. Het halve werk is gedaan wanneer je naar jezelf kijkt. Wanneer je gaat reflecteren. Wanneer je bezig gaat zijn.
0: Ja.
1: Want zo'n ding, wat ik ook heb gemerkt. Zo'n aanvoer is je Winti like footboy.
0: Ja.
1: En dan gaat het mis.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Mm-hmm. Ze zijn daar om je te beschermen, om met je bezig te, om met je bezig te zijn. Maar ze zijn niet je footboys.
0: Ja. Het is altijd van, ze zijn om te je begeleiden in te leiden.
1: Nee, precies, want je gaat ook in conclave met ze. Want Mirat Nakrudeer Bang Aladi. Ik zeg luister dan.
0: Ja, precies.
1: Maar je kan pas leiden als je weet wie je bent. Je kan pas move als je weet, als je zeker bent van jezelf. En ik zei nog iets van die sap zo naar je schreefie en die sap zei moest doen. Je go naar je kruder bangi voor je gaat door zees. Maar dan kan je 6-9. Want daarom krijg je dat mensen, wanneer ze eerder naar buiten rennen. Ja, er zijn kwakzalvers. Overal heb je die. En vooral als mensen zien dat ino sap zo naar jou en de shisa you habi. Ja, dan gaan ze misbruik maken. Maar het is nog steeds een keuze van jezelf. Want if je best doen, kruder aan je schreefie. Luko zijn mandu en tak je mofo, dan was je naar de leukste plek gegaan.
0: En mooie van, we get the signs.
1: Exactly.
0: We krijgen de waarschuwing.
1: Duidelijk.
0: Maar of werken niet, of we negeren.
1: Precies.
0: Snap je?
1: Dus. Precies. En vaak genoeg zeggen we ook luister naar je gut feelings.
0: Ja.
1: Maar daarentegen heb ik ook iets bij te zeggen. Je gut kan je pas begeleiden als je gut schoon is.
0: Dat kan je.
1: Drink je vida op tijd. Reinig jezelf. Ja. We hebben genoeg eten meegekregen dat gezond voor ons is. reinig jezelf op thee. Dat zijn ook dingen die we moeten behouden. Ja. Die beta drinken. Ja, aanleren. Mm-hmm. Wij werden geleerd hoe te detoxen elke maand. Ja. Mm-hmm. Men kijkt raar naar die castrolie, maar ja, het maakt je dingen schoon, mm-hmm. je darmen schoon. Mm-hmm. Ja. Die finibita, boussapropo, mm-hmm. het reinigt je bloed, ja. er is zoveel dat mm-hmm. het doet. Mm-hmm. We hebben zoveel gekregen van onze voorouders en mensen zijn nu bezig daarmee.
0: Tradities die moeten behouden.
1: Echt, zijn tradities die we moeten behouden. Ja. En men is nu echt ook bezig met de kruidenleer. Mm-hmm. Je precies. kan het overal vinden. Mm-hmm. Elke maand was je dingen, mm-hmm. reinig, stoom. Mm-hmm. Als je niet kan stomen, drink je thee. Mm-hmm. Er zijn genoeg dingen, er zijn genoeg leries. Jongere mensen nemen nu ook over. Yeah. Tik je lerie. Mm-hmm. Ik wil het ook over even iets hebben. Side note. Mm-hmm. Ik bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een vrouw die pas bevallen is in Suriname geroken en ze rookt mm-hmm. niet lekker. Yeah. Omdat ik opgegroeid ben met vrouwen, zij was this king, mm-hmm. ze stomen, mm-hmm. ze drinken thee, ze drinken hun bita, ze drinken warm, yeah. ze zitten thuis, alles mooi en alles. Dus ik kwam op TikTok en een vrouw had het erover dat ze rook naar Diddy. Mm. En ik was like, het was echt een culture shock voor mij. Ik was like, okay. Yeah. Maar toen ben ik verder gegaan, want ja, ik begeleid ook vrouwen met menstruatie, mm-hmm. pijn en dat soort dingen, omdat ik het ook zelf had. Mm-hmm. Totdat ik zei van, nee, ik stop met die medicijnen, ik ga voor de kruiden. En yeah, I got mm-hmm. to where I am right now. En toen ben ik gaan kijken, dis nasa de bigisma betak gi, tede betak, drink geen koud water, drink geen dit. Want wanneer die vrouwen zijn bevallen, mm-hmm. zetten ze die maandverband van die vrouwen, ze zetten iets erop en dan zetten ze het in de vriezer. Mm-hmm. Het is een wond. Mm-hmm. Augustol, het gaat kouder worden. Mm-hmm. En wanneer je een koude baarmoeder hebt, het gaat stinken. Mm-hmm. Wij zetten hitte, zodat het mm-hmm. makkelijk ja, naar buiten ja. kan gaan. Mm-hmm. En daardoor die kruiden hebben hun antibacteriële ja, werkingen, mm-hmm. ze reinigen, mm-hmm. ze trekken je lichaam mm-hmm. weer hoe het moet zijn, mm-hmm. weet je, en het reinigt mm-hmm. gewoon echt, het mm-hmm. maakt het proces sneller. Mm-hmm. Je drinkt je bita, je drinkt je thee, dus je broeder noem maar thee. Toch, want alles aan die niet, amkwadorosie. Maar if je pot is, je drinkt koru, je wakadoua losani, wat denk je dat gaat gebeuren? Je gaat een korumuru krijgen, toch? En die korumuru, je gaat stinken. Dus uno afrontu de sansa uleri tak we go do with masani uno afrontu ding wat is for tam bon fisking
0: echt je mensen die dat zij assembly zou bij abi gaan zij overnemen en aan jou verkopen gaan doe dit
1: ja toch want daar wordt maar teken want nu is het Joni's team iedereen doet Joni's team terwijl het is een leri die we hebben gehad, nu is het een trend toch bijvoorbeeld sardien. Mm. We hebben allemaal sardien gehad als eten. Nu eten mensen rauwe sardien, omdat ja, je ziet er jonger uit. Mm. Maar dat is onze delicatesse. Yeah. We hebben het gehad thuis. Yeah. Weet je, dus uno afrond tussen uleri en pasta met mankong of matras makontak, ja, die spoon, dan pas ga je het nemen. Yeah. Ook qua onze kokosolie, onze castrolie. Mm-hmm. Iedereen gebruikt het nu en die dingen zijn nu duur geworden. Precies. Maar na uno, bij abaleri, uno bij abakos en op kies akoni. Mm-hmm. Weet je? Yeah. Dus ja, take what you need. Gebruik het. En een afronding. Yeah. Echt een afronding. Ik vind het zo prachtig hoe die Haitianen ook. Ze hebben ook echt hun steambeds en alles. Hè?
0: Yeah.
1: Ja. Mm-hmm. En het komt overeen met die van ons.
0: Mm-hmm.
1: Het komt over. En dat is zo prachtig. Mm-hmm. Want ik had echt zoiets in de comment section van wij doen dit. Toen zei een dame, ja, wij ook. En die dame was van Afrika, een andere was van die Chinezen werken ook met hitte. Yeah. Zij werken niet met de kool. Ze werken ook met hitte, maar zij hebben meer thee en dat soort dingen. Precies, en ze masseren.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus alla kulturu ab insani en umus hordif unu hi. Want if unu hore hi, no as man hore hi. En ik snap het, soms kan die van jou wat er te heet zijn. Mm-hmm. Je kan het vragen als het, je weet toch, een klein beetje lower kan zijn. Maar die dingen zijn voor taboe, voor skin. Kan je de biggest man vinden bij mama, leg je uit, gisam precies. We mee leg je uit. Is voor taboe, voor skin. En if you want tak you skin moest de boom, you want tak iemand de drapegi you picking, alsjeblieft.
0: Het is van belang dat we heel veel dingen vastleggen.
1: Yeah.
0: We moeten echt meer van onze culturele elementen vastleggen. Al deze dingen, die was is, waarvoor ze belangrijk, die wie is, waarvoor zijn ze belangrijk. Het drinken van bita, waar doe je met je lichaam, dat moeten we vastleggen.
1: Yeah.
0: We hebben heel weinig vastgelegd.
1: We hebben echt weinig vastgelegd, klopt. En dan kijk ik weer naar de grootste uitdaging qua cultuurbehoud. Mm-hmm. Wat is dat volgens jou?
0: Dus wat dingen zijn vastgelegd.
1: Precies, we hebben
0: het niet vastgelegd. Gaan mensen hun eigen twist, hun eigen visie eraan geven. Niet vergeten van, we komen in verschillende panaties.
1: Yeah.
0: En je panatie bent er samen van de fasie.
1: Yeah.
0: Weet je? En we zeggen dat het niet goed is.
1: Yeah.
0: Weet je? Maar als we dingen vastleggen
1: dan
0: en goed
1: ook,
0: onderbouwen,
1: ja.
0: Dan gaan we het behouden.
1: Maar dan gaan we zien dat er wel verschillen zijn,
0: precies.
1: Maar die verschillen zijn niet zo groot.
0: Ja,
1: snap je? Dus de basis wordt wel behouden. Ja. Denk je ook dat het overdragen misschien een probleem is? Want ik heb ook vernomen dat sommige mensen die dit ik ben aan het ding kon niet.
0: Kijk, als ze zeggen van, ik sabi maar praten, maar ik kon niet in horen. Want
1: yeah.
0: Je kon niet krijgen van je bigismas, je spiritual beleiders. Dus mm-hmm. Dat mag je behouden.
1: Mag je behouden,
0: maar je
1: ja.
0: Sabi, je kennis moet je doorgeven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is, kan ook een reden zijn, ja. Maar ook, wij jongeren moeten ook meer nieuwsgierig worden om te vragen aan onze bigisma van hoe zit het in elkaar? Wat hebben we in het zo'n cultuur om te vragen?
1: Ja,
0: we willen aan
1: ja, maar voorsting mm-hmm. Betekent dat ambat mitaki. Toch?
0: Beka,
1: nu
0: beka.
1: Zitten we, kijk, ik mag niet klagen toen ik op mijn pad 20 cultuur ben gestart. Die heer die me begeleid, bij hen Purper Hart, Grand Tangifi. Hij heeft me nooit zulke antwoorden gegeven. Hij heeft abe broken broken game. Hij heeft dingen voor me onderbouwd en hij heeft me ook bepaalde dingen laten zien.
0: Ja.
1: Weet je, en ik ben super dankbaar voor hem.
0: Ja.
1: Ik ben super dankbaar voor de plek en alle kennis die ik heb gekregen. Want het was echt heel anders. Terwijl in het verleden, Migunangasma, en het was echt like, weet je, want als je me niet kan uitleggen, sorry,
0: ja,
1: kan ik je niet vertrouwen, because I do not know you. Dus ik ben wel dankbaar dat hij het altijd heeft gedaan. Ook als er andere mensen zijn geweest, zag ik ook hoe hij met die mensen omging. Bijvoorbeeld, if van Japanese go, en dan zat ik aan Japanese en doe aan bepaalde zaken. Hij zegt, ja, bij cultuur, dit is naar zij moest doen. Trouwen, wat ik kan zeggen, zit ik ja, nee, wie was poer. Weet je, dus het respect hebben voor andermans cultuur en weten van oké, daar is ook oplossing, wie is mijn essentie inning. Maar dat heeft me nog meer respect voor hem laten hebben en laten zien van hé, er zijn nog mensen die puur bezig zijn en het echt gewoon doen, likvaam moest doen. Weet je, dus ja.
0: En qua cultuur voor dat, er zijn mensen, key persons, bij wie kan gaan, Sangia Leri. Ik denk aan Paosi, Wimbert Oosterwalde, Ernie, Pieter Wolle, Salman. Er zijn mensen die
1: overdragen.
0: Shalos Snow, die overdragen. Je zal bepaalde, misschien kleine verschillen zien, maar rode draad zal je wel zo ze krijgen.
1: Maar dat is zo
0: het is aan jou wat je, dat je, jij zegt, kijk, je neemt dit en ik je. Ik vond dat een rode draad. Je gaat sowieso rode draad vinden. Maar er zijn wel mensen die bereid zijn om
1: over
0: te geven. Ja.
1: Nou, ik zou het ook niet tegen je maar afvoeren. Nog zoals mannen, maar bonje, trouwens mannen, maar bonje. Dus iedereen geeft het op zijn eigen manier. Maar die rode leidraad is belangrijk. Als dat er niet is, dan kan ik zeggen van oké, nee.
0: Precies.
1: Weet je, maar ik ben wel blij en dankbaar voor de biggest mass om ons heen die nu wel overdragen. En daardoor kunnen wij nu ook echt het gaan vastleggen. Weet je, dus dat is wel echt een hele grote shift. En ik ben super dankbaar daarvoor. En ja, ik ben echt benieuwd naar wat we allemaal kunnen vastleggen. En wat we allemaal nog meer te weten kunnen komen.
0: Dus je staat niet bij stil hoeveel we nog moeten vastleggen. We moeten echt veel vastleggen. Boy. En echt, het gaat om culinair kan je vastleggen, kleding kan je vastleggen, de odors, muziek, de instrumenten, de liederen, weet je, er is heel veel dat
1: maar dat zei ik, de vorige keer zei ik ook van, cultuur is zo breed, we hebben het niet door hoe breed het is.
0: We weten heel weinig.
1: Echt, we weten weinig.
0: Echt weinig.
1: Maar we gaan nu naar enkele straatinterviews van 1 juli, dus we gaan even daarna luisteren en dan zijn we zo bij u terug.
0: Yes.
1: Goeiedag, meneer Wijngaarden. Ik ben Sjaar van Lim FM en ik heb een paar vragen voor u.
2: Zeg het.
1: Wat gaat er door u heen vandaag als u kijkt naar de toespraken die zijn geweest, naar hoe het weer is vandaag en alles dat er zich heeft plaatsgevonden? Wat gaat er door u heen momenteel?
2: bijna lopen de band. Elk jaar wordt er gezegd. Maar we moeten stappen maken. Wij hebben deze dag is heel veel kritiek geleverd dat het cultureel gedeelte te lang geduurde. Ik was boos erom. Yeah. Omdat het gaat om de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Yeah. Het gaat niet om de gasten, de hoge gasten.
3: Die,
2: het gaat niet om hun.
3: Nee.
2: Het gaat om dat de mensen die tot slaaf gemaakt zijn, hun voorouders moeten dankzeggen voor de inzet, de strijd die ze geleverd hebben. En dat doen we door gebed, op zijn traditionele wijze. En we laten culturele dingen zien. Hoe men zich happy voelt. Dat hebben we gedaan. En het heeft lang geduurd. En daar heb ik heel wat geklaagd gehoord. Dat vind ik heel erg. Ik vind het een mens onteerend om dat te doen. Als je dat gaat doen.
3: Ik begrijp het helemaal. Maar het is iets dat we zeker moeten koesteren.
2: Ja, ja.
3: Iets dat we moeten vasthouden. We moeten het koesteren. En we moeten het ook overdragen. En als we kijken naar van waar we komen. Wat onze voorouders voor ons hebben gedaan. En waar we nu zijn.
2: Ja.
3: Wat is uw boodschap naar onze gemeenschap toe?
2: Nou, mijn boodschap zal eerder zijn naar de staat.
3: Ja.
2: Want wij als mens zijn arm. Doordat je slaaf geweest bent, nazaten van slaaf, ben je niet bewust van jezelf. En dan kan je jezelf niet goed genoeg ontwikkelen. Op de ladder zijn wij, tot slaaf gemaakt, de inheemse en de afro, zijn we laagste op de ladder, zijn ze. Op sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel. En dat komt, en we waren 2,5 eeuw voor alle anderen hier. En, maar toch gebeurt het. Maar als men jouw mens zijn heeft ontnomen, dat je inventaris stuk bent gehoord, dan kan je niet meer nadenken. Dan doe je wat men je zegt. Je bent een inventaris, je krijgt opdrachten in je voert uit. En als het, ik heb met een psychiater gesproken, we hebben een gedenkboekje trouwens, een psychiater heeft daarin geschreven. Als je het zo 10 generaties doordoet, nou, dan word je andere mensen. Het gaat helemaal in genen zitten. En daar kan je niet veel aan doen. Dus de staat alleen kan iets aan doen. En omdat we een gemixte, een multi-ethische samenleving hebben, moeten de etniciteiten bij elkaar komen. En wie spreekt, is de meerderheid spreekt. Zij moeten beseffen dat als de schakel zwak is in een society, dus het geheel gaat eronder lijden. En dan moet je alle aandacht moet besteed worden aan de zwakke schakel. Dan gaan we groeien op een gelukkige manier.
3: Dank u wel. Ik wens u een fijne maanspassie verder. Gaat u zo door met wat u bezig bent te doen. En ik zou zeggen, niet focussen op de reus, maar focussen op alles wat positief gaat. En natuurlijk leren van alle reus.
2: Sowieso. Nee, maar bedankt voor de gelegenheid.
3: Alsjeblieft.
2: En dat ik een boodschap kon.
3: Helemaal. Een fijne maanspassie verder.
2: Dank
3: u. Goeiedag, Missy. En vandaag spreken we met?
4: Shirelle Saalman.
3: Oké. Zoals ik weet, is deze missie heel veel bezig met haar cultuur. Ze is flink met NAX bezig, maar ze is ook een mama.
4: Yeah.
3: Als je kijkt naar 163 jaar emancipatie, maanspassie, wat gaat er als ouder door jou heen op dit moment?
4: Het is een mooie vraag. De afgelopen dagen loop ik met één primaire gedachte. Is dat, en mevrouw Sabwart heeft het ook aangegeven, Sarafina heeft het ook aangegeven, dat we als personen, nazaten van onze Afro-Surinaamse gemeenschap, dat we alleen om dus waarnaar we willen gaan, dus als we naar de toekomst willen gaan, dat waarvoor onze voorouders hebben gestaan, waarvoor ze hebben gestreden.
3: Yeah.
4: En ik wil, dus als moeder wil ik mijn kind ook daar bewust van maken. Dat ze weet hoe de history eruit ziet. Alleen zodat ze trots naar de toekomst kan kijken en trots kan onder de pad kan bepalen.
3: Yeah.
4: Ja, dat is een.
3: En wat is je boodschap op deze mooie dag?
4: Komt weer op hetzelfde neer. Weet wie je bent, weet waar je voor staat, weet van waar we komen. Toch? Want alleen als je weet van waar we komen, wat onze voorouders allemaal hebben doorstaan, kunnen we weten wat we niet willen voor onszelf, kunnen we weten wat goed is voor ons en kunnen we goed bepalen waar we naartoe willen gaan. Ja, dat is het.
3: Heb je misschien toevallig een orde voor me vandaag? Nee, ik wens je een hele sweet manspassie en geniet ervan, mijn schat.
4: Dankjewel.
3: Missie Sarafina Naarden.
4: Dat ben ik.
3: Wat een prachtig plengoffer heb jij gebracht. Agromis King, mijn viering en ik neem het mee. Op zo'n prachtige dag en na zo'n prachtig plengoffer dat je hebt gebracht, wat gaat er door je heen en wat voel je?
4: Trots. Trots dat ik er mag staan. Trots dat ik het licht mag helpen dragen, verder mag helpen brengen. Je weet, de Olympische wielrennen is zo met een fakkel, toch? Als nazaat van mensen die op 1 juli hun vrijheid hebben gehad, ben ik er trots op. We kunnen terugkijken naar het verleden en zeggen, ja, wat ze met ons hebben gedaan is onterecht en het is niet menswaardig. Ja, je hebt gelijk, maar wat ga je nu doen? Toch? Je moet nu werken aan een toekomst. Je weet, je wil een nageslacht of je wil niet. Ik wil wel een nageslacht en ik wil het goed voor ze achterlaten. Ik wil het goed doen, maar ik wil ze ook leren dat het anders kan. Onze voorouders hebben gebundeld, ze hebben samen plantages gekocht. Ze hebben gespaard zonder dat ze bij een bank waren aangesloten. En nog zoveel meer. Ik denk dat we dat soort dingen moeten overnemen. Dat is onze kracht. Bundelen, samenkomen, samen zijn. En gunfactor nog hoger opstellen. We moeten leren om samen te gaan bouwen. Er is genoeg eten. We wonen in Suriname. Onze grond is zo vruchtbaar. Maar zo ook de mogelijkheden die er zijn voor ons als jongeren. Voor ons als nageslacht van zij die de vrijheid hebben gehad op 1 juli. Dus ik ben trots vandaag. Ik voel me extra trots vandaag. Om er te mogen staan, om er te mogen zijn en om het verhaal te kunnen vertellen. We mogen trotser zijn op wie we zijn. Omdat onze voorouders hebben gestreden voor wat we vandaag zijn. Noem ik dit draai in den grebi. Maar laten ze kijken van ai, ze brengen die fakkel door. Destans geen nafaya. En ze doen 10 keer meer dan dat wij hebben kunnen doen. Dat is wat het moet zijn. We moeten bouwen, niet afbreken.
3: Ik kan alleen maar Ashi hierop zeggen. En wat is jouw boodschap vandaag? Wat is jouw boodschap als je kijkt naar wat onze voorouders voor ons hebben achtergelaten? Je hebt gezegd, we moeten die fakkel gewoon doorgaan met die fakkel en we moeten elkaar gunnen. Maar vandaag heb ik ook heel veel geleerd dat ik niet wist. Want men legt jou bepaalde dingen op en dat wordt eigenlijk jouw geschiedenis, terwijl dat niet jouw geschiedenis is. En ik heb een takkie, if you want sap. En je moet go, je moet leren sabi je route. If you want sap sumana, je moet leren sabi je route. Wat is je boodschap vandaag?
4: Mijn boodschap vandaag is, sta in je kracht. Leer jezelf kennen. Weet van, je hebt het mooi gezegd. Sabi pimus go, sabi je route. Leer jezelf kennen. Door jezelf te leren kennen, ga je weten wat jouw sterke punten zijn. Ga je weten waar je broeder of je zuster je moet helpen. Om je rug recht te houden, dat jij verder kan gaan. Sta te alle tijden in je kracht. Laat niemand jou ontnemen wat voor jou is. Dat is mijn boodschap.
3: Dank u wel. Zo, en dat waren meneer Wijngaarden, Joelle Salman en Sarafina Naarden. Ik heb er niet veel op te zeggen, meer is al gezegd. We hadden het over in je kracht staan.
0: Ja.
3: We hebben het over opbouwen samen in plaats van afbreken. Ja. We hebben het over jezelf leren kennen. Ja. Om te weten waar je naartoe moet gaan. Om te weten wie je bent. Ja. En dat is allemaal gezegd. Ja. We hebben het ook gehad over heel veel is ons ontnomen. Maar wat gaan we nu doen?
0: Ja.
3: Want we kunnen blijven kijken naar het verleden. Maar dat brengt ons eigenlijk nergens. Want we gaan dan op 1 punt blijven staan. Ja. En dat hebben onze voorouders niet gedaan.
0: Ja.
3: Onze voorouders hebben gewerkt met wat ze hadden. En we hebben het nog veel beter. We kunnen nog meer creëren met wat wij nu hebben. Ja. Dus het is tijd dat we die fakkel gewoon... We gaan met die fakkel en we gaan het overdragen.
0: Ja.
3: En we moeten het zodanig overdragen, zodat we... Ook kan krima passie geding. En dat ook kan zetta passie boom, maar ook kan kraka de bakka toe.
0: Ja.
3: Want if uno kraka de bakka, den no mango moro fara.
0: En zo is ook samenwerken.
3: Ja.
0: Belangrijk.
3: Samenwerken. Vooral belangrijk. Samenwerken.
0: Ja.
3: En dan zijn we nu gekomen bij het stukje cultuurweetje van de maand. Wist u dat het Suriname ooit ontstond als contacttaal tussen mensen met verschillende achtergronden? Door de jaren heen groeide het uit tot een taal die mensen met elkaar verbindt en een belangrijk onderdeel werd van onze nationale identiteit. Waarom bleef Suriname belangrijk? En waarom moeten jongeren Sanantungo op de juiste manier leren praten?
0: Dan ga ik weer terug van om trots zijn. Tongen is dat jou voor ons hebben gecreëerd.
1: Yeah.
0: Het was een situatie waarbij ze elkaar niet konden verstaan.
1: Yeah.
0: Want het waren verschillende dialecten. Het waren Afrikanen uit verschillende regio's, gebieden. En ze hebben het zo ver kunnen krijgen dat zij in een andere situatie, mijlenver van hun grondgebied, een taal hebben kunnen creëren.
1: Yeah.
0: Weet je? Ze hebben een beetje genomen uit hun dialecten, uit het Engels, uit het Portugees, en ze hebben dan hun eigen taal gecreëerd. Natuurlijk, de taantongen die we nu kennen, was geen taantongen van vroeger.
1: Nee.
0: Want Fawetak van No van Fawaka was vroeger Hofashi Utam. Het was heel anders. Het had veel meer het Engelse, maar door contact met andere groepen en zo is het taantongen nu geworden als het nu is. Maar het was heel anders vroeger.
1: Prachtig.
0: Ja. Ook de schrijfwijze is veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld die OE hebben niet meer bij die U. Dus ik vind dat het belangrijk dat je de taal kan behouden, moet behouden.
1: Mm-hmm.
0: En je hoort soms van ja, maar ze hebben alleen eens hun naam, je kan niet gebruiken in het buitenland.
1: Yeah.
0: Maar weet je wat
1: heel
0: het is
1: veel van
0: als je
1: komt voor,
0: gaat? Omdat als je gaat naar om je land te representeren dan in het buitenland en ze vragen wat praat je daar?
1: Precies, leer
0: me jouw taal.
1: Leer me
0: als je niet kent, dan ga je dat zeggen.
1: Exactly.
0: Dus het is wel belangrijk dat je je taal kent en vooral ook goed schrijft. En het gewoon iets van om trots te zijn. Het is iets wat je voor hebt gecreëerd en het is er nog steeds.
1: Okay.
0: En nog mooier is een taal die iedereen in Suriname spreekt.
1: Ja, precies. Ja? Het is een verbindingstaal.
0: Ja.
1: Woord van de maand is patiëntie. En waarom is patiëntie belangrijk in de opvoeding?
0: Patiëntie is belangrijk omdat, zoals David Maas zei, hartstikke op dezelfde goed.
1: Mm-hmm.
0: Sommige dingen nemen tijd.
1: Mm-hmm.
0: Je moet geduld hebben. Kijk, ga ik weer naar dromen toe. Je kan bidden, je kan biggie en actie van Sani. Verwacht geen antwoord vandaag of morgen.
1: Yeah.
0: Je moet geduld hebben voor kiezen antwoord.
1: Mm-hmm.
0: Ook als je bepaalde dingen doet voor jezelf. Je bent op je pad naar gezondheid, naar ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat niet zo 1, 2, 3.
1: Yeah.
0: Je moet geduld hebben. Dus patiëntie nou aan. Toen zit mijn spijsaan voor Abi.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Want if je haast je voor Dusani, ga je bepaalde dingen missen.
1: Ja,
0: je gaat bepaalde details
1: precies,
0: missen.
1: Je gaat blokken maken.
0: Precies. Dus heb je patiëntie.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga zeggen, go, fa, moest go. Niets comfortzijn.
1: Precies. En heb je patiëntie naar je peking. Dat is ook belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb twee vragen voor je voordat we gaan afsluiten. Wat kunnen andere Surinamers leren van de Afro-Surinaamse cultuur?
0: Dat is een mooie vraag. Ik moet denken aan de kennis van kruiden.
1: Mm-hmm.
0: Kun je zo zeggen als die aan het hebben, maar de kennis van kruiden, dat we weten waarvoor wat moeten gebruiken.
1: Yeah.
0: Dat vind ik heel goed. En ja, het is voor mij een beetje moeilijk, want ik leer ook van cultuur. Dus ik zie heel veel overeenkomsten.
1: Mm-hmm.
0: Je, alles wat op hun manier.
1: Ja, maar ik
0: zie heel veel
1: overeenkomsten.
0: Dus het is voor mij een beetje moeilijk om te zeggen van dit hebben wij alleen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze kunnen daarvan leren.
1: Nee, maar zo mooi om te zien hoe we elkaar overlappen.
0: Ja.
1: Toch? En wanneer we van elkaar leren, kunnen we elkaar beter begrijpen.
0: Precies, precies.
1: En daarom is dit programma ook.
0: En wat ik heb opgemerkt, we weten ook heel weinig van elkaar.
1: Yeah.
0: We weten echt alleen op welke dingen. Terwijl als je is dong, aki, vaantje, hoe doen jullie dat?
1: Precies.
0: Dan denk je van, wat hebben wij ook?
1: Yeah.
0: Want zoals ik zei, dat van de mitoni, bij acht maanden zwangerschap.
1: Ja.
0: Yeah. Dat was ook een soort wasberen. Weet je, dat hebben wij ook. Dus als we de tijd nemen om meer te weten over elkaar, en pas voor kijken aan de verschillen, dan gaan we beter bij komen qua eenheid.
1: Oké, dus dat betekent eigenlijk één Suriname voor je. Oké. Nou, Daryl, mijn schat, hartelijk dank dat je vandaag mijn gast wilde zijn.
3: Ik ben super dankbaar dat voor alle informatie die je ons hebt gegeven. Het was een hele leuke uitwisseling qua gesprek, qua diepgang, qua alle historie die we naar voren hebben mogen halen. Ik weet dat heel veel mensen heel veel hebben geleerd. En natuurlijk, je kan het niet altijd eens zijn met ieder. Je gaat niet, je bent niet voor ieder. Yeah. En ook van die mensen houden we. Mm-hmm. Maar voor degene zat ik leren, we taki tangi taki arkitide, lukutide. En zoals we het hebben gezegd, voor Masabi Yusrevi, je moet leren abara je route, je moet weten wie je bent, ja. Je moet weten van waar je komt, je moet weten waar je naartoe gaat. En ja, het was een hele mooie uitzending.
0: Ja, bedankt.
3: Echt een mooie uitzending.
0: Ik heb mijn stap voor, maar ik ben altijd bereid voor praten als je Sabi Sami Abi.
3: Oké. En dan heb ik een laatste vraag voor je. Yes. Welke waarde uit onze cultuur mag nooit verdwijnen?
0: Er zijn heel veel.
3: Noem eentje, noem een belangrijke van me op.
0: En zeggen, het aplispeki giyu srefi na je brawang. Respect is echt belangrijk.
3: Yeah.
0: Respect is echt belangrijk. Je hoort ook een lieder en zo.
3: Yeah.
0: Er is een lied van, respect no demo.
3: Moro,
0: Maar zo zie je van, respect kan je heel ver brengen in jouw leven als mens. Dus heb respect voor jezelf, voor je lichaam, voor je geestelijke huishouding. En wanneer je respect hebt voor jezelf, heb respect voor andere mensen. Vooral hun meningen.
3: Ja.
0: Want niet maar, iedereen gaat iets met je zijn.
3: Nee, absoluut niet. En het is oké. Het is oké. Je leert ook uit dat soort gesprekken. Precies. Je leert ook uit dat soort reacties van mensen. Mm. Want natuurlijk, ieder zit vol van heel veel dingen. En soms willen ze zich uiten. Ja. En dit is misschien het platform waarop ze zich uiten. Ja. Dus mijn medelieve gaat ook naar hun toe. Ja. Ik leer van ieder.
0: Yes.
3: En daarom zitten wij ook hier. We leren van elkaar. We zijn hier zo. Lek kulturu brada, nangasisa. Maar we hebben ook onze Japanese brada, onze Hindustani brada, nangasisas. Van wie we kunnen leren.
0: Ja,
3: dus ik ben super dankbaar dat je bent gekomen. Dat we van je mochten leren. En garantangi.
0: Graag gedaan.
3: De boodschap is, wees jezelf. Sta in je kracht. Weet wie je bent, zodat je weet waar je naartoe moet gaan. En grand tangi dat jullie hebben gekeken, hebben geluisterd naar Kulturuleri. Ik ben Cher Hooghout en ik groet vanuit Lim FM. Fijne Satra Bakadina. Bye.

0: Chase, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: werkt het korps politie Suriname niet voortvarend genoeg om de vermiste COO van Rudisa, Rodney Leisner, te vinden. Zo plaatst Gentel vraagtekens bij de werkwijze van de politie. De politie heeft de verdachte R. Torilal eerst gehoord als persoon in de zaak en daarna als verdachte aangemerkt. Daarnaast kan Gentel niet begrijpen waarom de politie draalde met het opsporingsbericht van deze verdachte.
1: Nou, dat opsporingsbericht had al lang moeten de deur uit moeten gaan. Wat mij ook verbaast is dat de man eerst gehoord is als persoon in de zaak. Iedereen weet, als je kijkt naar wat er circuleert op social media, is dat die goede meneer die vermist is, een video heeft gemaakt. En kennelijk een distress call naar zijn mensen. Van hé, dit ding voelt niet goed aan. En je hoort die man zijn stem. En je hoort die man gewoon als persoon. En je laat die man gaan. Dat betekent, je geeft die man de ruimte om weg te gaan. Toch? Hoe moeilijk kan het zijn om die man als verdachte aan te houden? Want het zijn zijn arbeiders. Het zijn zijn mensen. Het is zijn terrein. Had je die man meteen moeten aanhouden in het belang van het onderzoek, toch? En nu laat je die man gaan, je hoort hem als persoon. Wat ik heb daar nog steeds moeite mee hoor, het horen als persoon. Omdat strafvorderlijk het incorrect is. In de strafvordering heb je twee type personen die je kan horen. Of de persoon is getuige, of de persoon is verdachte. Dus het horen als persoon. Als je dan mij vraagt, is dat iets dat past binnen een politieproza. Maar binnen strafvordering past dat helemaal niet. Je kan niet iemand horen als persoon. Je moet die persoon horen of als getuige of als verdachte. En als je die persoon hoort als persoon, dan maak je naar mijn gevoel een vormfout. En die vormfout is, kan zo catastrofaal zijn voor het onderzoek, dat die man zijn advocaat gewoon kan zeggen van, hé, dit is bullshit. Je hebt geen case, je hebt hier formele fouten gemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we nu gaan beseffen dat we geen nieuwe termen gaan invoegen in het wetboek van strafvordering, terwijl het wetboek van strafvordering duidelijk is. Of je bent getuige, of je bent verdachte. Je kan geen persoon zijn, want dat wordt niet genoemd in het wetboek van strafvordering. Dus ik denk dat we daarop moeten gaan letten als politieorganisatie, vooral met, ik hoor vaker, ja, mensen worden gehoord als persoon. Hoe ben je persoon? Je bent of verdachte, of je bent getuige. Dus we moeten stoppen met dit, met een stukje rommel, en gewoon de persoon of horen als getuige, of als verdachte. En daar kan je verder.
0: De politie heeft afgelopen woensdag een persconferentie belegd, waarbij zij ook zijn ingegaan op Kees Leisner. U hoort in het volgende fragment Ishita Hunte, hoofdbestrijding zware criminaliteit.
2: Laat mij dit ervan zeggen. Niet zo lang terug heeft ditzelfde managementteam een onderhoud gehad met de organisatie die ook opsporingsberichten plaatst, laat mij dat zo noemen. De mate van protocollen waaraan de politie zich moet houden voordat wij een bericht plaatsen, is niet iets dat deze leiding heeft vastgelegd. Als we misschien moeten praten, kan dat anders. Dat kan. Maar voor nu zijn wij voor wat betreft het publiceren van opsporingsberichten nog steeds gebonden aan de protocollen die er zijn. En dat houdt onder andere in, alvorens je daartoe overgaat, er moeten natuurlijk genoeg feiten en omstandigheden zijn. Volgende stap, overleg OM, interne publicatie, interne opsporing. Je moet een aantal stappen doorlopen voordat je gaat voor die algemene opsporing. Ik mag u zeggen dat die algemene opsporing thans in de maak is. Dus het zal een fractie van tijd zijn voordat u die ziet verschijnen. Ten aanzien van uw andere vraag, als de persoon al gehoord is. Ook qua verhoor zijn er een aantal procedures voordat je iemand aanmerkt als verdachte. Een verhoor kan plaatsvinden als persoon en ook als verdachte. Er zijn enkele handelingen gepleegd, maar nogmaals, voordat je iemand daadwerkelijk aanmerkt als verdachte, moet je je stappenplan hebben doorlopen. En ik vraag u dat ik hiermee volsta.
3: Maar de vraag is, de persoon verhoord? Dat was de vraag.
2: Ik wil u vragen dat ik mij hiermee volsta. Dank u.
3: Waarom? Mogen vragen waarom? Waarom is de politie zo voorzichtig met die informatie?
4: We horen het niet hoor.
3: We hebben dat niet gehoord.
2: Oké.
3: Is het ja of nee? Vraag,
2: het
3: hoor.
2: Is een zaak die in onderzoek

0: is, maar concreet aan te geven, de persoon is gehoord als persoon.
1: Naar aanleiding van deze zaak is er discussie ontstaan over het horen in persoon door de politie. Volgens het wetboek van strafvordering wordt de term in persoon niet gebruikt. Er wordt gesproken van verdachte, getuigen en raadsman of advocaat. We spraken hierover met strafrechtadvocaat Maury Nipte.
2: Kijk, het horen van mensen in persoon is niet ongebruikelijk, hoor. Het is heel erg gebruikelijk. Soms wanneer er bijvoorbeeld een bepaalde zaak speelt. De politie heeft ook hun eigen intel. Ze maakt ook gebruik van social media, weet je, van getuigen verhoren hier en daar enzovoort. En dat bijvoorbeeld bepaalde personen in beeld komen, maar niet als verdachte. Gewoon dat die mensen worden gehoord als person of interest in de zaak enzovoort. Dan worden de mensen in persoon gehoord. Want wanneer je iemand als verdachte begint aan te merken, toch, een verdachte heeft rechten, het recht om te zwijgen en het recht op een op juridische rechtsbijstand. Dus je kan niet iedereen beginnen, alle dol beginnen te horen als verdachte. Wanneer je als verdachte wordt aangemerkt, dan komt het strafprocesrecht gelijk bij kijken. Want dan moet je binnen 6 uren, moet je dan worden gehoord, moet je dan worden voorgelegd bij de hulpofficier en bij het Openbaar Ministerie. Dus het is heel normaal en ook nog gebruikelijk dat mensen eerst in persoon worden gehoord. Toch? En niet gelijk als verdachte, omdat een verdachte rechten heeft. En wanneer iemand als verdachte wordt aangemerkt, moeten er natuurlijk harde feiten en omstandigheden zijn waarom de persoon de status heeft als verdachte. Toch? Er moet onderzoeksbelang zijn, er moet een redelijk vermoeden van schuld zijn, toch? Wanneer je iemand als verdachte kan aanmerken. Dus je kan niet iedereen als verdachte aanmerken. En ik wil het ook begrijpen dat wanneer er geruchten hier en daar zijn en die meneer zijn naam wordt genoemd, die meneer natuurlijk eerst hoort in persoon. En dan wordt die meneer gehoord in persoon. En wanneer er naderhand, toch, aanhangende het onderzoek bij de politie, er andere feiten en omstandigheden boven water komen om die meneer als verdachte aan te merken, dan wordt hij als verdachte inderdaad aangemerkt. Maar is natuurlijk de vogel intussen gevlogen. Maar het is heel gebruikelijk. Het is niet ongebruikelijker om mensen eerst in persoon te horen.
1: Terugkomend op de persconferentie, de politie maakt zich zorgen over het aantal vermissingen. Alleen in regio Midden zijn er al meer dan 90 vermissingen. Charwin Koelvat, regio-commandant Midden, vertelt meer.
3: Wat ons zorgen baart in regio Midden is het aantal vermiste personen, vermissingen. We hebben voor dit jaar al 95 meldingen van vermiste personen, waaronder dus 38 volwassenen en 57 tieners, minderjarigen dus. Net zoals commissaris Hunten heeft aangegeven, wij zijn verantwoordelijk voor onze jeugd en moeten we ervoor zorgen dat onze jeugd dus veilig en beschermd blijft. Van al deze gevallen zijn 8 volwassenen nog niet terecht. En voor wat betreft de minderjarigen zijn 4 op dit moment niet terecht. Maar dit zijn wel recente gevallen. De meeste gevallen hebben mensen dus huiselijke problemen, et cetera. En dus dan zien we een trend dus dat mensen dus weglopen. En dat ze dan na een paar dagen weer terecht zijn. En in andere gevallen heb je dus dat er mogelijk sprake kan zijn bij de minderjarigen van schaking. En in die gevallen wordt het dus strafrechtelijk onderzocht verder.
1: Korpschef Belvin Pinas is zich van bewust dat er een integriteitsvraagstuk speelt binnen het korps. Echter gaf hij ook aan dat er een grote groep politiemensen is die hun werk naar eer en geweten doet. De korpschef benadrukte dat politiemensen die over de schreef zijn gegaan zonder aanzien des persoon zullen worden aangepakt.
4: En ik moet zeggen, binnen dit jaar hebben we heel veel collega's die in de fout zijn, hebben maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders benaderen. Door het beleid dat we hebben ingezet, zolang je in de fout gaat, zonder aanziens des persoon, wet en recht geldt, er worden direct maatregelen getroffen. Dus ik zou het anders formuleren. Hè? Anders. Door het beleid dat we hebben uitgezet, worden er maatregelen getroffen tegen die collega's.
3: Maar ze blijven in de fout gaan.
4: Als ze in de fout gaan, komen er. En wat we ook gaan doen, we weten als korpsleiding, ik heb het ook aangegeven hoor. We zijn ervan bewust dat er een integriteitskwestie is binnen de organisatie. En we zijn bezig om te kijken, misschien moeten we in die conference iets doen. Maar wat we wel doen binnen de organisatie, we blijven praten, we blijven collega's informeren dat ze de juiste weg moeten bewandelen. Laat me dit ook ervan zeggen. Enkele collega's die in de fout gaan, het zijn maar enkele collega's die in de fout gaan. Maar het is jammer dat het zo gebracht wordt, hè, dat heel veel zaken misgaan binnen de organisatie. En ik wil mijn medewerkers blijven motiveren, omdat ik weet dat een grote groep van collega's dag en nacht zich inzetten. Luistert u naar de korpschef, hè? Dag en nacht gemotiveerd zich inzetten om dat politiewerk te doen. En je hebt een kleine groep die in de fout gaan. En het is korps, politie Suriname. Ik ben me ervan bewust. Zolang één collega in de fout gaat, ga je niet horen collega X. Ga je horen korps, politie Suriname. Maar nogmaals, ik ga het weer herhalen. Er is een grote groep binnen de organisatie. Je kan zeggen bijna 80%, 90% die zich eenmaal 24 uur inzet voor de samenleving. Eenmaal 24 uur inzet om dat politiewerk te doen.
1: SD Ommen, de voorzitter van de Federatie van Paraplantages, heeft tegenover Lim FM zijn zorgen geuit over de vuilophaaldienst in het district. Volgens Ommen is de vuilophaalondernemer al enkele maanden niet betaald door de overheid, waarna de vuilophaalondernemer besloten heeft de dienst stop te zetten.
5: Is de Mikiswan Boskopu voor een ondernemer dat otapu afvuil ophaalt? Ano pikidoti in para. Maar jullie ki verantwoord omang voor de para pernasi, dan je bije vrede, want ube abuan probleem zo an probleem ba, pe ube libi in atingi. Want gimi ego amfan, den u desmafuno no kantang in atingi. Isabito, en dan gralanti musteke verantwoordu. In apistori disi tek en frantwortu fu luku fa uno kanta in adoti ef na mandem pai dat apistati na abalang fu gralanti di mi ego sek omfan wi paramang no kanta in atingi wan luku bepaalde presi olanga doti no piki mi absref kontak nanga a voorzitter fu osep pe wan pisina en dorpu olanga doti no piki omdat die oude konoman doen naar fasi. Dus mi epraxer sa epsabaka. Na disi para verdien.
1: We maakten hierna contact met de vuilophaalondernemer Edu Olenski. Hij zei het volgende over de situatie.
6: Ik heb het zo lang mogelijk uitgerekt. Zoals zo voor mijn kisa ruimte of die overheid ruimte voor bij mijn konding achterstanden. Maar ik zie dat als ik weer een lange door de man nee een pai waarschijnlijk en de kosten heb je.
1: En kan je dit maar zo sap afin factory op je achterstanden?
6: Achterstand de nono dit op 7 maanden.
1: U hebt dit wat vaker meegemaakt. Een A-regering die zwang, Matra regering, regeer op regering. Bijna alle jaren je hebt te maken met historisch.
6: Ja, sowieso. En een nieuwe hebt te maken met Sanisi. Alleen ben ik eigenlijk niet ondernemer. Alleen ik ben enige ondernemer op Para. Ik doe Aroko Dappe. Dus, maar de ondernemers hebben een probleem. Maar ja. Denk net durf of de no abba ja de kati sami abitemestre gustap aragoan so am de abroodvrees natuurlijk en is oei as anda pena rancune lai natuurlijk dus ja met akfasande is abi mami absoans van ja ik bedoel wat kan ascensuurder maken dan het al is want is stop of in a stop atas refi dus tami absoans van weet je wat eenmaal asane gozo dan kom haar aan trem no dan kan de gralantisa verstand dat jong hey ik moet nu even inkomen maar en na bijna drie week ik ba mijn lomba kade man.
1: Het ministerie van Financiën weersprak hetgeen beweerd werd door Olensky. Zij gaven aan dat de ondernemer over het jaar 2026 wel is betaald. We spraken de directeur Vincent Fernandes en hij gaf het volgende aan.
7: We zijn op het moment dat het ministerie RSU uitreikt, het ministerie van Openbare Werken. Zij moeten dan zo'n RSU. Er gaat dan een versie gaat dan naar de ondernemer. Er gaat eentje naar het vakministerie. In deze ministerie van Financiën en Planning. En als het 25 augustus naar binnen is gekomen, hebben wij, omdat het in de media is verschenen, zijn we gaan kijken wat het probleem is. We hebben die 26, kijk even terug, 26 hebben we die naar de bank gestuurd. Van het bedrijf hebben we 2,2 miljoen opgestuurd gisteren. We hebben verder gekeken, we zien dat er
1: ja, hoe laat in principe van, nog... Hoe laat van gisteren?
7: Nog, in de ochtenduren.
1: Oké.
7: En we zien dat nog drie restjes openstaan van para, omdat de diensten voornamelijk in para worden geleverd. Ik mag u voorhouden dat, dat hij belast is met veel ophaal. In para in de weken, wat is dat, Noord, Oost en Zuid, zoals ik dat heb begrepen. En ik wil het even aankaarten. 2.2 is naar de bank gisteren gestuurd. Ik ga weer herhalen, zodat u het verloop, wanneer mensen vooruit maken naar het vakministerie, is het wel goed dat we de verloop in gaten houden. Als ik praat over 25 vanuit het vakministerie naar binnen, formeel, want er gaat dan een hard, er komt dan een, we noemen het hardcopy, dus u wordt dan formeel aan het vakministerie financiën aangeboden, dus vanuit openbare werken. 25, de volgende dag, hebben we het naar de bank gestuurd. Begrijpt u? En we verwachten dan dat meestal is het binnen 2 dagen. U begrijpt dat we ook een nieuw betaalsysteem hebben, SWIFT. Mm-hmm. En of een nieuwe versie en waardoor de verwerking binnen 2 tot 3 dagen al plaatsvindt. Dus als het goed zit, zou hij dan vrijdag, we gaan ook even natrekken als de verwerking al heeft plaatsgevonden, maar meestal is het 2 tot 3 dagen, dan zou dan de verwerking, zou je dan dit bedrag al op zijn rekening moeten zien.
1: Gistermiddag ontving de vuilophaalondernemer Edu Olensky de eerste tranche van achterstallige betalingen. We maakten daarom wederom contact.
6: Ik heb 3 maal Russie ontvangen op mijn rekening. En dus met de eerste start ben ik wel van plan om het werk te gaan hervatten, maar de bedoeling was dat ze alles zouden storten. Maar ik neem genoegen even met het begin van de storting.
1: Ja, en drie restjes, hoeveel maanden zijn hiermee ingelopen?
6: Het zijn 3 maanden, eigenlijk 7, maar 6. 6 maanden, maar die 3 anderen hebben nog geen autorisatie. Ze hebben nog geen autorisatie verleend. Waardoor ik die rustjes nog niet binnen heb gehad.
1: U hebt gisteren geluisterd naar de directeur van Financiën, meneer Fernandes. En niet met alles eens wat hij heeft aangehaald. Wat zijn de zaken die u... waarvan is er van een middelop van mancha charasandis qua visie?
6: Nou, ten eerste, hij is de directeur van Financiën. Alle respect voor die goede meneer, want hij is een econoom. Maar wat ik eigenlijk niet leuk vond, dat hij mijn financieel plaatje gewoon aan de grote klok heb gehangen. Ik bedoel, ik neem aan dat als directeur dat je dan professioneel genoeg bent om het op een andere manier te formuleren dan wat hij gisteren gedaan heeft. En dat wat hij zei over 13 miljoen uitbetaald, dat was van vorig jaar 2025, niet 2026. Want het contract waar hij het over hebt is al lang afgewikkeld. Dat was in 2025. En die van 26 heb ik nu pas drie Russie van ontvangen, vandaag. Mm-hmm. Dat is nauwelijks een uur geleden.
1: De resultaten van de massale vissterfte in de Saramaka-rivier zijn inmiddels bekend. De regering belegde hierom afgelopen donderdag een persconferentie. De president Jenny Simons gaf aan dat het staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco aansprakelijk wordt gehouden voor deze ramp.
8: Resultaten van NMA geven niet alleen aan dat er op dit moment nog steeds sprake is van toxische stoffen in de vis, maar geven nu toch wel met meer zekerheid aan dat deze kwestie rond het gebied van de Murukreek is begonnen. En dus de conclusie is dat het op de concessie van Grasalco is begonnen, het bedrijf dat daar werkt of heeft gewerkt. We hebben na het overleg met NMA en de ministers hebben we dan ook Grasalco alvast in kennis gesteld dat ze de formele brief van de regering mogen verwachten om hun toch wel aansprakelijk te stellen voor schade en dat er zal moeten worden bekeken hoe zij ook gaan bijdragen in het oplossen daarvan.
1: De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft vorige week een vaarverbod opgelegd aan de MV Kanawaima. De MV Kanawaima, die de veerverbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt, moest volgens de MAS nog aan enkele veiligheidseisen voldoen alvorens te mogen varen. We laten nu horen Daphne Lecouvreur, hoofdcommunicatie bij de MAS.
9: Zoals u weet heeft MAS een verantwoordelijkheid. We zijn al een tijdje bezig met de mensen van Kanawaima om hun zaken in orde te hebben betreffende de veiligheid. En dat is dan echt vanwege onze verantwoordelijkheid. En aangezien wij hebben geconstateerd na een inspectie afgelopen 13 augustus moet het zijn. En dan hebben we dan het besluit genomen dan, om ze dan een vaarverbod op te leggen.
1: En wat heeft die inspectie uitgewezen?
9: Dat er onvolkomenheden zijn. Dus als wij een inspectie plegen, dan zijn er veiligheidsvoorwaarden waaraan een vaarder moet voldoen. En op basis daarvan zijn er onvolkomenheden geconstateerd. En natuurlijk wordt er een rapport uitgebracht en wordt in deze Kanawaima geïnformeerd van wat de inspectie heeft uitgewezen en wat de vervolgstappen zijn.
1: Die onvolkomenheden, ik denk dat heel veel mensen zich afvragen wat die allemaal inhouden. Wat was niet goed aan het schip?
9: Dus er zijn dus die wettelijke voorgeschreven regels die je moeten aanwezig zijn. Reddingsmiddelen moeten aanwezig zijn. Je brandblusapparaten moeten in orde zijn. Dus dat zijn, je moet een reddingsvloot hebben. Dus al dat soort zaken moeten aanwezig zijn om het vaartuig goedgekeurd te krijgen.
1: Nadat de MV Kanawaima aan deze veiligheidseisen had voldaan, mocht het vaartuig gisteren, vrijdag 28 augustus, haar diensten hervatten. Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service Incorporation, gaf ons de volgende details.
10: Zoals ik in mijn eerdere verklaringen al aangaf, dat wij met SDSM een contract hadden waarbij er 250 punten gemeten zouden worden van het vaartuig onderleen. We hebben dat op maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus gedaan. De rapporten hebben, laten we zeggen, de resultaten waren goed. We hebben meer dan het minimum eisen gesteld. De platen zijn origineel 8 mm en er wordt dan een berekening gemaakt van 30% en wij waren hier nog erboven. Niet dat we hier aan de slechte kant waren, maar naar boven. Het was boven de 5.7, 5.8. Daar is het range. Dus we hebben de resultaten toen gekregen. We hebben ons verslag gemaakt. Met onze surveyor gedeeld. Want SDSM is de instantie die alleen maar de metingen doet. Zij kunnen het niet beoordelen. Onze surveyor heeft dat inmiddels ook beoordeeld. En we hebben toen naar de MAS gestuurd. MAS was gisteren in Nikeri bij de boot. Ze hebben dat alles geïnspecteerd. Er zijn wat zaken die nog gedaan moeten worden, heb ik begrepen. Maar wij hebben het officieel nog niet beschreven gekregen. Maar 2:00 in de avond, of in de ochtend, hebben wij dan bericht gekregen dat wij wel mogen varen. Maar de officiële schrijven kregen we dan vandaag in de ochtenduren, zodat we dan ervan op de hoogte zijn.
1: En hoe staat het met de passagiers die dagenlang hebben moeten wachten? Worden zij gecompenseerd?
10: We zijn nog in speaking terms met onze counterparts in Guyana hoe we dat gaan oplossen. En voor nu kan ik niet echt veel zeggen, want ja, het is een trieste situatie. We weten wat ze hebben afgespeeld daar, maar wij proberen zoveel mogelijk een schikking te treffen voor al die passagiers.
1: Het personeel bij CVHAS, de centrale voor vissershavens in Suriname, heeft afgelopen week aan de bel getrokken ten aanzien van 2 dringende problemen bij het bedrijf. We laten u horen het gesprek dat wij hadden met Max Boyuku, de ondervoorzitter van de bond bij CVHAS. Ondanks de ernst van de problemen, zei Boyuku aan LMFM dat het personeel nog niet tot actie wilt overgaan.
11: Het zijn dat van 2 belangrijke issues. De eerste is dat van onze pensioen. Die wordt ingehouden van onze salaris. Maar dat wordt niet overgedragen aan Assuria. En ten tweede is dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Er werden mensen overgeslagen die jaren in dienst zijn. En mensen bevoordelen die pas in dienst zijn. En mensen die pas in dienst zijn, starten met een hoger salaris dan mensen die al jaren zijn. Dus dat is zo een beetje het probleem van het personeel.
1: Als we toch even stil blijven staan bij dat van de pensioenen. Ik heb begrepen dat het geen probleem van nu is. Dit probleem speelt al een aantal jaren. Klopt dat?
11: Klopt, ja. Het speelt vanaf 2021. Maar we wisten dat niet. Dus afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat die pensioengelden niet worden overgedragen aan Assuria. En volgens informatie hebben Assuria meerdere malen aan de bel getrokken, briefje gestuurd naar de leidinggevende, maar er werd geen gehoor gegeven.
1: De NVEBS heeft middels een persbericht kenbaar gemaakt dat zij loadshedding zal toepassen in het Epaar-gebied. Dit komt door de lage waterstand in het Afobakastuwmeer en het verhoogde stroomgebruik. De loadshedding houdt in dat de NVEBS beurtelings de stroomtoevoer zal onderbreken in het Epaar-gebied. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei het volgende hierover tijdens het persmoment van de RPM-vergadering.
12: Ik denk niet dat je wat nu gebeurt, dat we erop 100% zouden hebben kunnen voorbereiden. Natuurlijk, u hebt de vraag gesteld. De vraag is heel duidelijk. Ik probeer dat antwoord te formuleren. We gebruiken ongeveer 280 megawatt in het EPAR-gebied. Dat is het gebied waarin we ons nu bevinden. We hebben de uitdaging gehad van te lage waterstand in het Stuwmeer, waardoor je weinig hydro kan opwekken. En als je dat niet kan opwekken, moet je het vervangen met thermisch. Nou, we hebben de drie thermische centrales. Eentje op Tutlifo en twee hier aan de Saramakastraat. Die hebben hun beperkingen. Dus je zou moeten investeren in capaciteitsuitbreiding. Dat gaat gepaard met een bepaald bedrag dat wij op dit moment niet ter beschikking hebben. Wat gebeurd is de afgelopen periode is dat het verbruik enorm is gaan toenemen. En dat hadden wij niet zien aankomen, dat het verbruik zou toenemen. Dus daarin is het gaan liggen. Wij weten dat er elk jaar een enorme groei is, zeker in de droge periode. Nu zien we het weer, augustus, september. Wij vragen de medewerking van de gemeenschap dat wij zuinig omgaan met de beschikbare energie.
1: Ook aan vice-president Gregory Rusland zijn er vragen hierover gesteld.
13: Toevallig ben ik ook minister geweest van natuurlijke hulpbronnen. En ik hoorde het laatste deel van minister Abiyang Mofo over water. En ik moet zeggen dat wij altijd een gezegde hadden. En dat is dat in de regentijd de minister van openbare werken de heat krijgt van wateroverlast. En in de droge tijd is het de minister van natuurlijke hulpbronnen vanwege tekorten wat betreft water. Als we nu praten over energie, inderdaad zijn er vragen die ik ook stel. En ik zeg van, uit de ervaring is het zo, want als ik terugga naar mijn periode als minister van natuurlijke hulpbronnen, dan weet ik dat we onder andere in 2008 een energietop hadden georganiseerd met alle toppers die te maken hebben met energie. En we hadden een heel traject uitgegooid voor langer dan 15 jaar. En ik moet zeggen dat met maatregelen die toen getroffen waren, wij rekening hielden met de groei van de energiebehoefte met 6%. En toen wij een aantal zaken op de rails hadden, bleek dat die groei meer dan 10% was per jaar. Dus wat je moet doen is dat wanneer je dit soort dingen bekijkt, energie, water en dergelijke, moet je inderdaad rekening houden met groei. Maar wanneer je die groei daar rekening mee houdt, moet je ook ervoor zorgen dat je die maatregelen treft om dat op te kunnen vangen. En bij de energie is het zo dat je niet een jaar of een paar maanden van tevoren kan komen om maatregelen te treffen. Dit zijn zaken die lang jaren van tevoren gepland moeten worden.
1: We maakten hierna contact met Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée en gewezen directeur van de NVEBS. Hij uitte zich als volgt over deze situatie.
14: Bij iedere droge tijd gaat men meer stroom gebruiken. Dat is een open deur. Iedereen weet dat. Ja, toch?
1: Ja.
14: Want daar draaien meer airco's, et cetera, et cetera. En dat heb je nu. En de vraag is, waarom er tijdig geen fatsoenlijke, let op het woord, fatsoenlijke, tijdige en om inspanningen zijn geweest om bijvoorbeeld bij Caribbean Development Bank, et cetera, die gehele lage rente, die leningen, die investeringen te plegen. En dan kreeg je dan wat er vaak gebeurd is, en dat heeft mijn kop gekost, ja toch, toen der tijd, maar dat is apart chapiter, dat je gedwongen bent, of gedwongen wordt gemaakt, om hele onvoordelige constructies te plegen. Nou, dat hoop ik niet dat het nu weer gaat gebeuren, en daar kijk ik naar uit, welke investeringen men gaat plegen, om welke redenen, waarom kon men niet eerder fatsoenlijke lijnen volgen, en dat we dat nu ineens weer zeer onvoordelige constructies gaat liggen.
1: De regering heeft zich voorgenomen om studenten aan pedagogische instellingen te ondersteunen met het betalen van onder andere inschrijfgelden. Dit besluit komt naar aanleiding van het tekort aan leerkrachten en de weinig nieuwe inschrijvingen op de pedagogische instellingen. Marcelino Nerkus, de gewezen president van de VOLS, zei het volgende hierover aan Lim FM.
15: Ik kan me niet herinneren dat ik dit eerder heb meegemaakt, maar natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij dit besluit is genomen door de president. Dus om dit gebaar en de inhoud hieraan te geven, want het heeft allemaal te maken met het gebreken aan leerkrachten binnen de school. Want als je de leerkrachten die actief zijn verliest, dan moet je ook mensen hebben die toch kan blijven opleiden. Ja, want anders krijg je een groot gat en dan krijg je al 10 uur, 11 uur tegen alle kinderen op straat. Dus ik vind het heel goed. Dus eigenlijk is het die motivatie om te gaan studeren, om leerkracht te worden. Maar dan moet niet alleen die opleiding betaald worden, maar geef een blik en moet men ook proberen om ze te houden in het vak. En om ze te houden voor dat vak, voor dat beroep, dan moet je dus natuurlijk ook naar een onder andere looncomponent gaan kijken. Want anders leid je ze op, je betaalt een deel of je betaalt alles van die opleiding. En als ze opgeleid, hebben ze daar niet opgeleid voor die local schools, maar je hebt ze opgeleid om dus te gaan richting Noordzee of de Caribbean. En dan heb je er daar niets aan.
1: Michael Salons heeft namens de WOOW, de werknemersorganisatie op het ministerie van Openbare Werken, alle rechtszaken tegen het ministerie ingetrokken. Het gaat in deze om rechtszaken die zijn aangespannen in 2020, waarbij een groep van 157 ambtenaren zonder salaris zijn thuisgezet door toenmalig minister Riad Noor Mohamed. We maakten contact met Salons en hij gaf de volgende verklaring.
16: De aanleiding is het, mijn brief heeft het ook al duidelijk aangegeven. De aanleiding is omdat de financiën niet meer toereikend is om een hoger beroep aan te gaan. En nog andere zaken die nog moeten betaald worden bij de rechter. Ja? Maar ik heb dan de mensen gevraagd voor een bijdrage van 1500 SRD. En dan zou ik de zaken normaal laten doorgaan. Maar ja, van die groep van 157 mensen moet het zijn, dacht ik. Ja, hebben maar 11 een bijdrage gedaan. En dat gaan de kosten niet dekken. Dus ja. Ik heb gedacht, oké, dan ga ik het maar stopzetten hoor.
1: Maar voordat u het hebt stopgezet, hebt u wederom gevraagd, gecheckt met de mensen om dat bedrag te betalen?
16: Ja, dus die 11 hebben maar betaald. Ik heb de gelegenheid gegeven een hele week lang om overmaking te doen. Ja, om overmaking te doen. Maar op een gegeven moment hebben zij het niet gedaan.
1: En hoe staat het nu met de personen? Want ze waren thuisgezet en daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen. Of zou er een rechtszaak worden aangespannen? Maar hoe staat het nu met ze? Hebben ze elders werk gevonden?
16: Ze willen allemaal dat de zaak doorgaat, maar die bijdrage gedaan. En ik kan het niet meer betalen uit mijn kas, want ik krijg problemen met mijn bestuur. Die mensen hebben nooit contributie betaald. Ik heb het uit vrije wil gedaan vanaf 2020. En op een gegeven moment, zeg mijn bestuur, we kunnen het niet blijven betalen.
1: We komen terug bij de Raad van Ministersvergadering. Volgens minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het vooralsnog een uitdaging om leerlingen te plaatsen op scholen. Zo riep de minister ouders op om voor 15 september hun kinderen in te schrijven zodat zij gegarandeerd zijn van een plek op een school wanneer de school start op 1 oktober.
17: Iedere dag melden zich kinderen aan. We hebben reeds gezien, wij plannen op basis van de geboortecijfers, kijken wat kunnen we maximaal verwachten op basis daarvan, maar we kijken ook naar wat is, heeft er zich reeds aangemeld en wat hebben we nu direct aan plaatsen beschikbaar. Dan kijken we nog niet naar wat we gepland hebben om bij te bouwen. Dus ik werk met zekerheid, zoveel tekorten hebben we nog en pas wanneer het lokaal er staat, dan kan ik zeggen we kunnen meer leerlingen plaatsen in het geheel. We zijn nu bezig met het bouwen het renoveren deels, maar ook de voorbereiding op het bouwen van lokalen. Maar we kijken ook naar de optie, zoals ik het zei, met containers. Want bouwen gaat natuurlijk altijd veel langer duren. En we bekijken de optie, kunnen met containers als tijdelijke oplossing de kinderen huisvesten. Ik heb duidelijk in de publiciteit ook laten melden dat we de ouders vragen om hun kinderen uiterlijk 15 september aan te melden, zodat we precies weten welk aantal kinderen we moeten plaatsen per 1 oktober. En daarmee zeg ik niet dat de kinderen die na 15 september zich aanmelden niet geplaatst zullen worden. Maar we moeten rekening houden met organisatorische vraagstukken. Moeten we op tijd zijn om de kinderen te kunnen plaatsen. Dus wie na 15 september zijn kinderen aanmeldt, kunnen we niet garanderen dat die op 1 oktober geplaatst wordt. Maar we gaan wel alle kinderen die zich aanmelden plaatsen. Er zijn nog wat behoorlijk wat uitdagingen en we zijn continu bezig met het zoeken naar oplossingen.
1: De regering heeft besloten om de landsdienaren en aan hen gelijkgestelden een loonsverhoging te geven van 15%. We laten nu horen de president Jenny Simons. Zij gaf aan dat deze loonsverhoging eind september al in moet gaan.
8: We hadden u aangegeven dat de overheid dit jaar wat ruimte heeft gezien om een kleine stap te beginnen te zetten richting verbetering van de lonen van de verschillende groepen, ook de mensen die bij de overheid in dienst zijn. En we hebben u toen aangekondigd dat de overheid, en dat is ons team, de presidentiële commissie, die gaat dan met de bonden aan tafel om te beginnen te praten daarover. En dat is ook gebeurd. En we hebben vanmorgen, voor ik naar hier kwam, maar ik heb nu de formele verklaring hier van minister B, die de voorzitter is van onze presidentiële commissie, en de directeur van Financiën, de Rafaxuur en BVL als, dat we dat de commissie met de bonden heeft afgesproken dat er per direct wel een verhoging van 15% alvast komt op de salarissen van landsdienaren en de met aan hen gelijkgestelde. Dat is per 1 september kregen ze wat nu zijn we al voorbij de tijd van augustus, dat kunt per 1 september. En dat de eerste stap is. Daarnaast is er dan een gemengde werkgroep samengesteld, bestaande uit 8 lieden vanuit de regering en 7 lieden vanuit de vakbeweging, om dan verder te werken aan concrete voorstellen ten aanzien van de verdere invulling van arbeidsvoorwaarden en het financieel kader. En ze willen binnen 3 maanden dan zover zijn dat ze weer met een voorstel kunnen komen.
1: Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politiebond is er over deze loonsverhoging geen akkoord bereikt. Eik, die de gezamenlijke veiligheidsbonden vertegenwoordigt, zei dat er 50% loonsverhoging is gevraagd met een ondergrens van 25%.
18: Waar het allemaal om gaat, vanuit de veiligheidsbonden hadden wij 55% looncorrectie gevraagd. En we hebben ook onderbouwd waarom wij dat willen. Van onze zijde was het hadden we een ondergrens van 25%. Vandaag zijn we dus gegaan en we hebben toen begrepen van de presidentiële werkgroep vakbonden onder leiding van meneer de minister van Binnenlandse Zaken, meneer B, dat er opnieuw wat berekeningen vanuit de zijde van de regering, met name het ministerie van Financiën, zijn gemaakt en dat er toch nog wat extra mogelijkheden waren om wat meer aan te bieden en dat is dus 15%. We hebben natuurlijk ook gedocumenteerd aangegeven dat dat ook voor ons geen optie is, omdat rekening houden met de inflatie van de afgelopen jaren. Daaraan natuurlijk gekoppeld koopkrachtverlies, het besteedbaar inkomen is helemaal gedaald. Dat die 15% toch bitter weinig zou doen. En dat nog erbij het weghalen van die cap op benzine, die oil gap, dat ook weer voor wat prijsstijgingen zou kunnen zorgen. En natuurlijk een heleboel andere zaken die we hebben aangehaald van dat dus die 15% niet voldoende is. De regering heeft duidelijk aangegeven dat ze voor dit moment niet meer kunnen geven. En dat zij dus in elk geval die 15% eind van de maand september gaan storten. Of althans gaan bijberekenen op het loon van de landsdienaren. En we hebben aangegeven van luister, u mag het doen, het is uw besluit. U heeft besloten dat u het gaat storten. Maar het moet wel duidelijk zijn dat wij niet tot een akkoord zijn gekomen. Dus u mag het storten, u beslist als regering dat u dat gaat doen. Maar wij zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Die loononderhandeling is voor ons nog niet afgelopen.
1: We maakten hierna contact met Ronald Hooghart, de voorzitter van de CLO. Hij uitte zich als volgt over de loonsverhoging van 15%.
19: Nou, dat is... Mijn opbraad regering en Loes heeft zijn akkoord. Kan de aanbevel opportunist adviseer de man of man die wij gaan regeren. Als je kijkt naar de situatie in de kundre, de eigenlijk over inkomsten de zijn regering moest pijten. Maar de man kon je om ting lekker 15% dan eigenlijk nou, een soort machtsdrang.
1: Itak was aan daarnet, walo opportunist de. Zij de itak was aan
19: daarnet? Omdat, ja, weet je, je nog kan, terwijl we een volk epina. En je abba een machtifu, luku, zij kan doen je de man. Dan nog kan je de man, u een teespoen sukru, terwijl hij maar wat heel big spoon sukru van oudu. Dus dat is.
1: Ja, maar regering, takto, we kunnen alleen geven wat we beschikbaar hebben. Iman begrijpt
19: dat. Ano, dat ben bij taki die de campagne. Die de beoor campagne de bo, takto, luka volk.
1: Hugo Blanker van de Col weigert om verder de loonsonderhandelingen in te gaan met Ravaksuur onder leiding van Arman Sunder. Volgens Blanker heeft Ravaksuur geen statuten. We spraken hem gisteren en dit is wat hij zei.
20: We laten ons niet dirigeren. En ze hadden mij nu de man dirigeren nu. En als we hem voor moest. Maar in elk geval, op dit moment, we gaan nu intern. En de man zei dat we intern probleem, communicatieprobleem. Maar we hebben geen was aan boom voor de man dat we belanden in onze setting. Vergader samen naar de man. Maar bij u van tevoren, dat je wat dan, maar dan vergissing.
1: Ja, maar zo maar naar de man. Dus de man voor Ravaksuur, no?
20: De soort man dat, ja.
1: Maar Ravaksuur
20: man dat, ja.
1: Maar Ravaksuur, ik bedoel van, meneer Sunder heeft daar de leiding, toch?
20: Meneer Sabi, ja, brada. Meneer Sabi. Meneer Sabi, naar Ravaksuur. Want... Ravaksuur, utake ook tot dat Ravaksuur nou aan een soort sani, aan een organisatie, aan een gezaghebbende organisatie. Want Ravaksuur nap statuut. Ten nou trapje man, de man vindt dat goed ook dat kan hij wat in een statuut. Maar ja, in zo'n film zet dat sani dat tok de man teken naar jou, maar in een statuut.
1: Maar om ik aan dat, hebben jullie dat kenbaar gemaakt? Om ik aan dat kenbaar? Dat ey... Uno antak na nga Ravaksuur, man. Je begrijpt dat.
20: Jamal, sorry dat ik ben lafu, ja, ben lafu voor verdriet. Omdat je gaat ervan uit dat als mensen zich noemen een bepaalde organisatie. Dan wil je weer van die mannen leren. Maar, wat kom je een voorbeeld? Op een gegeven moment met de Pitakasa dit op een vergadering voor monden. Die poebel aan de vergissing. Dan met Takasa niet. Dan meneer Sunder dat ja, maar mina de Ravaksuur, ja. Mina PWO. Al eier zijn lafoe. En toch, de man zal nodig uit de man, hij grijpt in. Toch, brada, je hebt ook een karpe bij elkaar een factuur. Maar ja, niet pas aan dat hij want dat naar Lolo zal niet, tjes, zal niet. Maar in elk geval, hoe nog ben je bereid voor tak morofara, dan gaan de man transactie en voor teken was het zal niet zijn, hoeveel die naam nog inhoudt.
1: Jennifer van Dijk Silos, die de Anti-Money Laundering Task Force leidt, heeft afgelopen week in Bakkanatori nader toegelicht waarom de task force is ingesteld en wat de taken zijn.
0: Toen ik in beeld kwam, was het besluit al genomen door de steering council. Toen, dan pas word je gevraagd, wil je wel? En dat moet men gaan beseffen. En een paar dingen zijn ook lastig. Als dingen in stilte gebeuren, terwijl naar mijn gevoel er een mooie politieke goal was gescoord. Als men had aangegeven vanaf 2023 is er geen meerwerk meer geweest. Vanaf NRA rapport 2, NRA 2, er ook, dus er dus geen meer is geweest, maar wel naar NRA 1. En na die meer er niet zoveel bijzonders is gebeurd als het gaat om effectiveness. Maar nu, met verder onderzoek, zien we nu al dat we vanaf 23, als het gaat om effectiveness, moeten gaan onderzoeken. We moeten die gap analysis tot naar 23 brengen, in plaats van tot een jaar of twee geleden. En dat komt doordat de instituten misschien niet bij machten waren het te doen, want ik heb daar geen oordeel over. Wanneer we de gaps gaan onderzoeken, zullen we zien waar het aan gelegen heeft. Maar dat is wel een feit. Het is ook een feit. Ik probeer nu een paar dingen uit te leggen, dat mensen begrepen dat de taskforce niet uit de hemel is komen vallen. En ook niet als een droom is opgekomen bij de president. Maar dat ze ook daadwerkelijk en de steering council moeten handelen. Is dat er een brief van de CFATF is een brief van de president. Ik kan het dus niet letterlijk citeren. Mag het ook niet overleggen. Dat moet het kabinet zelf zien of ze dat wil doen. Maar in ieder geval op grond van dat schrijven van juli 2026... is gebleken dat Suriname zelf, en waarschijnlijk de nationale focal point, zelf heeft aangegeven dat ze in november 26... geen re-rating zullen aanvragen. En daardoor zijn die termijnen zo dringend geworden. Want die van 26 is naar mei 27 gegaan. En er is vanaf 23 is er nauwelijks iets gedaan aan effectiveness. En wat is effectiveness?
1: Sammy Durga, bekend als presentator van het programma Door de Bank, is onlangs aangesteld als communicatieadviseur van de president. Wij spraken Durga in Bakkanatori en hij legde zijn functie nader uit.
21: Ik ben het een hele tijd al, maar waarschijnlijk wordt het geformaliseerd.
22: Oké. Mensen, dan weet u dat. Sammy komt er openlijk.
21: Maar ik had eraan gedacht om het zelf bekend te maken in mijn programma. Op het moment dat het zover is dat ik zeg, Sammy, want kijk, het gaat om media gebeuren. Media gebeuren. Interessant. Kijk, als iemand mijn programma volgt, dan man sabi dat de man komt ook met allerlei andere voorstellen. Niet alleen maar mediagebied ook, maar trouwens soort voorstellen.
22: Maar dan ga je programma gaat niet zo vrij meer zijn om.
21: Waarom niet? Zomaar dat je nonsens dat
22: leveren.
21: Het wordt nu geformaliseerd. Dat is iets anders. Ik ben het al de hele tijd al hoor.
22: Oké. Sammy, dus, hij zegt het live in deze BTD. Sabi, in een bakka. Er is niet uitgelekt of gebost op social media.
21: Dat de mapanja staat op social media. Nee, het is de hele tijd al, man. Niet nu. En laat ik eerder meer dat ik voor het eerst heb ik voor, zeg maar, verkiezingen en voor Sani, voordat dat er een voorzitter van NDP heb ik toen voor het eerst partij gekozen. Gewoon mijn kleur bekend gemaakt. Ik, Miwan eigenlijk een vrouw. altijd is dat wat toelees met haar vrouwen in mijn programma en wat ik jou aan is dat zijn alle vrouwen maar kibir van ze is dat minder lekker uw vrouw maar in deze zag ik haar als enige persoon dat ik zou kan veranderen kon je naar konderen en nu ik heb er echt geen spijt van en tijdens die verkiezingscampagne heb ik ook mijn best gedaan en uiteindelijk was ik heel erg trots en blij dat een vrouw nu een president is van dit land en ik zie van wat zij wil. En Sang-ei hinder me dat ik vind dat de communicatie tekort schiet voor Sang in de bezigheid doe.
22: Ja, maar
21: is... waarmee zij eigenlijk bezig is.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor uw aandacht.